0: Eerst het laatste nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Hallo, goeienacht. Wat wil jij horen? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Live app. Ofwel 09091336.

Ik ben Jasper. Samen komen we die nacht door. Zit je er een beetje lekker in? Heb je zin om lekker door te knallen? Je kan met me appen via de NPR Luister app. Laat even weten hoe je erin zit. Wat je aan het doen bent. Wat je mood is. Want zo kan ik jouw mood een beetje aanpassen op de muziek. Heidi die heeft een rustige nacht. Is aan het knusselen voor een 21 boek. Leo, die gaat ook niet zo lekker. Die is met zijn kleren net wakker geworden in bed. Oké. Goed, wat je ook aan het doen bent, hoe je er ook bij zet. Ik ga je avond wat leuker en wat spannender maken. Want zometeen voor de één na laatste keer op de radio spelen we Russisch Roulette Request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer René Leblanc.

0: Another 50 for Ultra. Je hoorde Talk to You bij 3FM. Met zometeen heel misschien René Leblanc. If I tell you that I love you, forever you'll be mine.
1: Russisch roulette request.
0: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. En voor een van de allerlaatste keren dat we dit gaan spelen. We spelen Russisch Roulette Request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. 1 keer dus René Leblanc. Gaan we shuffelen en gaan we vooral hopen dat het de request gaat worden. Met aan de telefoon niet 1, maar 2 mensen. Stephanie en Frido. Goedenacht.
2: Hey, goedenacht.
3: Hallo.
0: Hallo. Jullie zijn met z'n tweeën aan het pesten.
2: Ja.
3: Ja, klopt.
0: Hoe moet ik dat voor me zien? Gewoon op tafel kaartje leggen?
2: Ja, nou in principe is dat het simpelste uitleg die je kan hebben, ja.
0: Maar nu moeten jullie wel even eerlijk zijn.
2: Wij zijn 100% eerlijk.
0: Oké, dat is goed. Want ik heb begrepen dat jullie niet zomaar aan het pesten zijn.
2: Nou, dat gaat alleen in hogere frequentie inderdaad. Het lijkt al echt een... hoe moet ik het zeggen? Een manipulatief, psychisch gestoord spelletje op een gegeven moment. Want de ene keer win ik en de andere keer win... Maar dat is echt... Die moet er niet bij zijn.
0: Nou, dat is niet waar ik op doe. Ik lees hier, want ik lees hier mijn scherm.
2: Nee.
0: Spicy pesten. Leg even uit, wat is spicy pesten?
2: Ja, spicy pesten, dat betekent eigenlijk dat je gewoon... het krankzinnige in elkaar naar boven haalt.
0: Oké, en hoe werkt dat?
2: Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ken je het spel pesten?
0: Ja, nee, tuurlijk ken ik het spel pesten, uiteraard.
2: Nou ja, er zit altijd naastliggende gedachten van wat iemand heeft.
0: Ja.
2: En je gaat soms een boer opgooien terwijl je nummer 1 kaart hebt... en dan zeg je bijvoorbeeld klavers, terwijl je geen klavers in de hand hebt.
0: Ja.
2: Alleen je hebt hart in de hand. En dan gooit hij, die gooit dan een harte... En dan denk ik, yes, die heb ik. Weet je wel, je moet dus onthouden wat voor kaarten er eigenlijk uit het spel zijn.
0: Ik snap dit helemaal, maar ik dacht...
2: Dat geeft ook niks hoor, dit is ook niet voor alle intelligente mensen.
0: Ik zie hier de regel, die heertje kleertje is heer opleggen is een kledingstuk
2: die
0: uit.
2: Die moet Steven niet even nou uitleggen, want die heeft zij bedacht.
0: Oké, maar wat hebben jullie nu aan op dit moment?
2: Niks.
0: Zijn jullie naakt?
2: Ik ben uitgekleed.
3: Ik niet hoor, nee, want het ligt er ook aan wie er wint. En dat doe ik altijd, dus hij zit naakt en ik zit nog helemaal met mijn kleding aan.
2: Het enige wat ik nou kan uittrekken zijn mijn wenkbrauwen.
0: Maar Frido, heb jij zeg maar niet eens een onderbroek aan? Ben je echt helemaal naakt?
3: Ja.
2: Ja, ik zit... Nou ja, inderdaad, mijn vooruit zit er nog op. Geitje, sorry. Nee, dat is landelijke radio. Stephanie, doe even normaal.
0: Oké, maar Stephanie, wat vind jij ervan dan om zo zo'n naakte Frido tegenover je te zien tijdens pesten?
2: Ja, nou, ik kan beter een vraag.
3: Nou, dat is toch machtig. Als ik dan alles nog aan heb en hij niet meer. Ja, dat vind ik wel een mooi beeld.
0: Ja,
2: maar... Ik noem de hele tijd Adonis, dus...
0: Oh, maar dit pesten gaat naar meer, heb ik het gevoel.
2: Nee, maar als ik even echt serieus ben, we hebben alles nog aan.
0: Je hebt er gewoon nog alles aan? Oh.
2: Ja, zeker. Ja, we zijn pas net bij de Gondelpaard vandaan uit Aldeboorn. Dat is een hele mooie optocht over het water.
0: Oké. Hey, jullie hebben een track aangevraagd. Welk nummer is dat? Ik ga gauw door naar andere onderwerpen.
2: Ja, dat is René Blanc, alsjeblieft.
0: Ja, niks ervan. Jullie hebben iets anders aangevraagd.
3: Nee. We hebben Jump for Joy.
0: Jump for Joy.
3: Unlimited.
0: Oké, en waarom hebben jullie deze track aangevraagd?
2: Nou, dat is
3: een prachtig nummer.
2: Ik vond het altijd een mooi nummer. Ik kom ook uit die tijd, zeg maar. En ik heb het Stephanie laten horen.
0: Mm.
2: En die vond het zo'n mooi nummer. En eigenlijk is het ook een steengoed nummer. Alles zit erin en erop en eraan.
0: Ja.
2: En het is gewoon echt een 90 classic. En het is eigenlijk gewoon... Het is gewoon goed. Ik heb wel eens een remix ervan gehoord en zo. Maar dit is gewoon... Het originele blijft het mooiste.
0: Hey, ik hoop voor jullie dat ik hem ga draaien. Het blijft een Russisch roulette request.
2: Het zal wel.
0: Oké. Ja, kunnen jullie voor mij aftellen van 3 naar 0? Dan ga ik namelijk shuffelen daarna.
2: Doen we. 1, 2, 3 met z'n tweeën. 3,
3: 2,
2: 1, 0. I love you.
0: I love you too.
3: Yeah.
0: En een fijne
2: Jump
0: avond.
2: Joy.
0: Veel plezier met pesten en niet vals spelen.
3: Nee, dat doen wij nooit.
0: Goed.

0: miles on it.
1: Marshmallow, Miles on it bij 3FM. Ik heb dit weekend op Lowlands voor het eerst mogen ervaren hoe het is om een bekende Nederlander te zijn. Want midden op het festival riep in één keer iemand van: hey, hey, je bent toch Jasper van 3FM? Nou, ik word nooit herkend, dus voor mij was het echt een big moment. We zijn zelfs samen op de foto gegaan. Maar na die foto zei die jonge man wat tegen mij en het heeft me hele dag verkloot. Ik vertel je zo meteen wat het is naar de nieuwste Shanna Spyro, Great Expectation.

Arctic Monkeys bij 3FM. Why do you only call me when you're high? Voor het eerst in mijn leven wilde er dit weekend iemand bij mij op de foto. En ik heb daar ongeveer 30 seconden van kunnen genieten. Ik was vorige week op Lowlands met vrienden. We raakten aan de praat met een paar mannen die we niet kenden. We waren gewoon een beetje aan het ouwe hoeren op zo'n festival. Je weet hoe dat gaat. En midden in het gesprek kijkt een van die mannen me in één keer wat langer aan zonder iets te zeggen. En ineens zegt hij: hey, ik ken jou. Jij bent Jasper van 3FM. En ik dacht van ja, oh mijn god, dit is het begin. Dit is het begin van mijn BN'er bestaan. Ik word herkend van de radio. Ik kan nu niet meer normaal over Lowlands lopen. Dus Bruno heette die man, die vraagde mij: kunnen we op de foto samen? Ik zeg: Bruno, jongen, ga naast me staan. Laten we samen een foto maken. Ik doe ook een beetje stoer, weet je, alsof hij de tiende is van de dag die met me op de foto wilde gaan. Een beetje nonchalant. Dus Bruno komt naast me staan, we gaan samen op de foto. Hij kijkt heel blij naar zijn telefoon en hij zegt: oh, echt zo leuk dat ik met Jasper Leidens op de foto sta. Jasper Leidens, de andere Jasper van 3FM. Mijn carrière als bekende Nederlander heeft 30 seconden geduurd. 3FM.

0: vertelde je net een verhaal dat ik was herkend op Lowlands. Herkend. Ik was met iemand op de foto gegaan. Die zei van, hey, je bent toch Jasper van 3FM? En ik voelde me helemaal blij en trots van, oh, hij kent me als Jasper van 3FM. Wij op de foto gaan en hij zegt van, ja, je bent toch Jasper Leidens van 3FM? En ik ben Jasper Schrijvers, dus ik ben niet daadwerkelijk herkend. Krijg je een telefoontje? Hallo, met wie spreek ik?
1: Hoi, je spreekt met Bruno. Ik was het.
0: Jij was het.
1: Ik was het, ja.
0: Je hebt even mijn hele ego gekrenkt, die dag op Lowlands.
1: Ja, sorry. Jasper bij 3FM. Ja, ik moest aan Leiders denken en niet aan schrijvers. Maar ik wist niet dat het je zo pijn had gedaan. Dat was ook niet de bedoeling.
0: Nee, dat valt ook allemaal wel mee, hoor. Ik overdrijf het ook wel een beetje. Maar goed, heb je een beetje leuk Lowlands gehad?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ik was dus, ja, dat je hoort. Ik was nog nooit geweest als de eerste keer ik er was. Maar nee, echt. Het was geweldig.
0: En hoe was je eerste keer Lowlands? Dan wat is je een beetje opgevallen? Wat heb je gevoeld? Wat heb je meegemaakt?
1: Vooral de positieve vibe, maar dat is meestal wel op festivals. Maar het was ook. Het schiet alle kanten op natuurlijk, hè. Van overdag een bandje kijken die helemaal niet kent tot het clubleven s'nachts. Okay. En ik dacht van tevoren van, oh, weinig grote namen, maar die heb ik helemaal niet gemist. Want het was, was gewoon...
0: Wat was je hoogtepunt dan van het weekend?
1: Ja, echt hoogtepunt weet ik niet, maar ik vond het voor Kio leuk, ik vond Turnstile heel gaaf. Ik vond Somber show heel nice. Maar sommige dingen ook, voor een Major Lazer vond ik echt verschrikkelijk. Dat kon ik zeker niet lenden. Maar
0: Bruno, nu moet je niet liegen. Gewoon eerlijk zijn, we weten allemaal wat je hoogtepunt was. Toch?
1: Dat was wel. Kijk, ik luister al 3FM vanaf de tijd van Frits Spits. Ik ben al heel oud, 51. Dus toen kwam ik gewoon een echte 3FM-DJ in het wild tegen. Hij heette volgens mij Jasper Schrijvers.
0: Ja.
1: Jasper Schrijvers. Nou, wat een held is dat. Ook helemaal, hij straalt totaal geen arrogantie uit. Hij wil gewoon met je op de foto en Ik had hem beloofd een keer te bellen met een sterk verhaal. Alleen, dit was er niet het moment. Alleen, ik kom net thuis van een verjaardag. En ik had de radio al laten staan voor mijn kat. Want ik denk altijd dat de kat het leuk vindt dat er wat geluid is. En ik kom binnenlopen en ik hoor opeens mijn naam. Ik denk, dan moet ik nu wel even gaan bellen. Want dat...
0: Bruno, je hebt ook mijn Lowlands gemaakt. Want ondanks dat je dacht dat ik iemand anders was, ben je al voor altijd mijn eerste fanfoto ooit. Dus die kun je op je buik schrijven. Of dat kun je op je...
1: Dat is goed om te horen. Goed om te horen.
0: Hey Bruno, ik wens je een fijne nacht en veel plezier met alles.
1: Ja, je ook nog fijne uitzending en ik ga je nog een keer lastvallen.
0: Helemaal goed.

Queen bij 3FM. Je hoorde Don't Stop Me Now. Hey, ik ga iets laten horen waarvan je waarschijnlijk na de eerste 10 seconden denkt: what the fuck? En ik snap het, Milo Laat Het Lukken is ook niet bepaald iets wat je normaal gesproken op 3FM hoort. Ik weet bij deze gast überhaupt nooit helemaal of ik hem nou serieus moet nemen of niet. Hij noemt zichzelf de materialist. Hij stond vorige week op Lowlands en heeft daar echt een lijpe show gegeven. Hij stond echt van top tot teen met Gucci kleren aan. En is het nou een meme? Is dit echt wie die is? Ik weet het niet. Maar één ding begint me wel steeds duidelijker te worden. Milo laat het op dit moment behoorlijk lukken. Op Lowlands stond hij in de Heineken met al telefoons in de lucht voordat hij überhaupt op het podium stond. Hij heeft Paradiso in 1 minuut uitverkocht. En het irritante is, ik vind zijn muziek gewoon heel erg vet. Dus mocht je bij de eerste paar seconden denken van nee joh, wat is dit? Geef het alsjeblieft een kans, want dit is vet. Misschien snap je waarom iedereen het over Milo Laat Het Lukken heeft. Milo Laat Het Lukken! Alleen jij bij 3FM. My by season.

Let's go. Oei, ja, ik vind het echt vervelend om te zeggen, maar ik heb zo meteen heel erg slecht nieuws. Ga er zo meteen alvast even voor zitten. Het is niet leuk. Wat het is, hoor je naar muziek van Flair. Dit is

0: Eerst het laatste nieuws. En het echte nieuws, het NOS Journaal.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Ja, pak die tissues er maar bij. Een mededeling komt er zo meteen aan. Eerst muziek van Ariana Grande, One Last Time. Oeh, een hint.

Eagle Jamaica bij 3FM. Mijn naam is Jasper. En het is best wel een gekke nacht. Dit is namelijk de allerlaatste vrijdagnacht op 3FM. Er gaan hier wat dingen veranderen. Misschien heb je het al wel meegekregen. Zo niet, ga even zitten, want vanaf volgende week hoor je non-stop muziek tussen 1 en 4 in de nacht op 3FM. Het is geen afscheid van mij. Je kan mij dinsdag tot en met vrijdag blijven horen in de vroege ochtend. Maar toch, het is een beetje gek. Want jij en ik, we zijn een beetje raar. En dat bedoel ik in de meest positieve zin. Want ja, terwijl 90% van Nederland nu op één oor ligt, zijn wij wakker. Weet je wel, wij zijn nachtdieren. Wij komen tot leven als het buiten donker is. En soms kan het een beetje eenzaam voelen. Want ja, je familie en je vrienden, die hebben gewoon een burgerlijk leven. Hè? Hun wekker gaat om 7:30, zijn om 9:00 op hun werk. En dan zijn wij aan het slapen om 9:00. Dus je loopt elkaar een beetje mis. En daarom vind ik het zo fijn dat wij elke nacht elkaar weer hebben. Weet je wel? Dat we elkaar opzoeken. Jij en ik samen tegen de rest van het land die aan het slapen is. Ben hier wel eens heen gereden en soms zit ik er dan een beetje doorheen met dit soort tijden. Dit soort bizarre tijden. Maar het doet me dan zo goed dat jij er dan bij bent. Dat je misschien een keer een appje hebt gestuurd. En het voelt dan zo een stuk minder eenzaam in de nacht. En daar wil ik je sowieso voor bedanken. Weet je wel, jij maakt mijn nachten. Ik hoop ook een klein onderdeel geweest te zijn van jouw nacht. En het klinkt wel als een hele droevige afscheidsspeech. Als een hele droevige afscheidsspeech. Dat is het dus niet, want tussen 4 en 6 blijft je me horen. Maar ik wil er sowieso even voor zorgen dat we gewoon contact met elkaar blijven houden. Hè? Dat dat niet blijft gaat verwateren. Dus ik heb daar een manier voor gevonden. Vanaf nu kun je me altijd bellen en bereiken op mijn telefoonnummer. Ik heb namelijk een telefoon gekocht. Dat is, pak het even bij, pen en papier, 06-33-30-23. Ik moet het wel goed zeggen. Sorry, doe even opnieuw, want het is stom als dat niet klopt. Oké, pak pen en papier erbij. 06-33-02-3731. Dus je kan me daar bereiken. Altijd kun je me een appje sturen of een belletje. 06-33-02-3731. Ik zeg het nog één keer. 06-33-02-3731. En dan kunnen we elkaar blijven zoeken. Stuur me gerust een appje, bel me, want jij en ik, wij zijn toch gewoon gekkies en laten we elkaar blijven opzoeken. Ja toch? Het is 3FM, het nu.

0: Halsey, nieuw Americana bij 3FM. Ik vertelde je net het nieuws dat we tussen 1 en 4 straks non-stop muziek gaan uitzenden. Hey, misschien ook wel lekker, gewoon heel veel muziek dat je kan horen. Maar ik vertelde er ook even bij van, nou ja goed, ik ga dan dinsdag tot en met vrijdag van 4 tot 6 radio maken. Maar ik wil niet dat ons contact gaat verwateren. En daarom heb ik een telefoon gekocht met een nieuw telefoonnummer om contact met jou te blijven houden. Dat telefoonnummer is 06-33-02-37-31. En ik wil even testen of die telefoon het doet. Want ik noem net dat nummer. Ik dacht van, nou, ik krijg vast wel een appje of iets. Helemaal niks. Helemaal niks. Dus ik twijfel een beetje of mijn telefoon het niet doet. Of dat niemand mij een appje wil sturen of even een belletje wil doen. Dus wil je even testen dat mijn telefoon het doet? Pak dan even je telefoon erbij. En bel even naar mijn telefoonnummer. Dus 06-33-02-37-31. Ik zal hem nog één keer herhalen. 06-33-02-37-31. Even kijken, volgens mij heb ik gebeld. Hallo!
1: Hey, goedemorgen!
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Geen vraaglemers!
0: Met wie spreek ik?
1: En met Huub, de vrachtwagenchauffeur.
0: Hey Huub, ik krijg nog een belletje. Wacht,
1: yo.
0: Doei! Hallo! Ach, yes. Hallo!
2: Hey, goeienacht!
0: Met wie spreek ik?
2: Met Joran.
0: Joran, wat er wordt in één keer heel veel gebeld. Ik hoop dat mijn telefoon het aan kan. Hey Joran, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het werk, man.
0: Wat voor werk doe je?
2: Beveiliging.
0: Ah, oké. Okay. En waar zit je?
2: In Friesland.
0: Oké, okay. Ik ga even de volgende opnemen. Ik word helemaal overprikkeld van hoe vaak gebeld wordt. Hallo 3FM!
3: Goedemorgen!
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Ik spreek met Wesley.
0: Met wie zei je?
3: Met Wesley.
0: Wesley, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben aan het bergen.
0: Ah, oké. Okay. Blijf jij vaak in de nacht naar 3FM?
3: Als ik moet werken wel.
0: Ja, wat vind je ervan dan, dat het straks non-stop is?
3: Mijn boeken van zeggen. Het is gezellig als er af en toe lekker babbelt voor tussendoor. Maar ja, helaas wordt dat dan niet meer.
0: Ja, nou ja, op zich heel veel muziek luisteren is misschien ook wel fijn.
3: Ja, sowieso.
0: Ja, nou, ik krijg,
3: als
0: nog,
3: goed is.
0: Ik krijg nog een belletje, die ga ik nog even opnemen. Volgens mij doet de telefoon het. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hey, goedemorgen, Mark.
0: Hey Mark, goedemorgen, hoe is het?
4: Ja, helemaal goed, man.
0: Ja? Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben net thuis van het werk.
0: Oké, okay, wat voor werk heb je gedaan?
4: Ik werk in Colombia.
0: In Colombia, wat is dat?
4: Ja, dat is land in Zuid-Amerika.
0: Oh, dus je bent vanuit het buitenland zit je?
4: Ja, precies.
0: Oh, wat doe je daar helemaal dan?
4: Ja, ik ben station manager hier.
0: Oh, dat klinkt als een hele serieuze baan wel. En jij luistert dan gewoon altijd naar 3FM dan?
4: Ik hoor je heel slecht, want ik heb ontzettend slecht bereik hier.
0: Oké, okay, dus, dat maakt niet uit. Maar ik wens je in ieder geval een fijne avond dan.
4: Oké, hoi.
0: Oké, hoi. Nog één telefoontje dan, wat zo leuk is. Hallo, mijn telefoon doet het volgens mij. Met wie spreek ik?
4: Ja, hij doet het. Met Marco.
0: Hi Marco. Hi. Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben momenteel door België aan het rijden, omdat er blijkbaar het snelheid dicht is. Maar ik kom net van mijn werk af.
0: Oké. En wat voor werk doe jij?
4: Ik ben DJ.
0: DJ? Oh, waar heb je gedraaid?
4: Ja.
0: Wat vet. Waar heb je gedraaid?
4: Jouw werk, maar dan anders.
0: Ja, zonder praten, maar gewoon plaatjes aan elkaar mixen.
4: Oeh, je valt een beetje weg. Ja, ik ben net de grens overgegaan. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, ik ga in ieder geval een fijne dag wensen. En slaap lekker alvast.
4: Hey, slaap lekker.
0: Nou, goed om te weten dat de telefoon werkt. Je kan dus altijd met me bellen en met me appen. Het telefoonnummer is dus 06-33-02-37-31. Voeg hem even toe. 06-33-02-37-31. En dan kunnen we zo toch een beetje contact met elkaar blijven houden. En we houden toch een beetje van elkaar, toch? Is toch zo? Is dit Dr. Dre?

Cat's Eye en Animal bij 3FM. Ja, je kan mijn telefoon dus toevoegen. Mijn telefoonnummer is 06-33-02-3731. Stuur me vooral een appje, vind ik leuk om contact te blijven houden. 06-33-02-3731. Hoor je nu Hozier, Someone New.

Alexa, Faithless, je hoort een New Religion bij 3FM. Ik wil even iets voor je doen. Gewoon iets omdat ik vind je gewoon een leuke gast, een leuke meid, een leuke vrouw. Ik ben gewoon een fijne luisteraar, fijn dat je er altijd bij bent. En ben even benieuwd of er iets is wat ik voor je kan draaien. Iets is wat misschien je weekend beter gaat maken. Misschien heb je wel een leuke activiteit dit weekend, een bruiloft bijvoorbeeld. Wil je alvast een beetje in de stemming komen? Misschien heb je juist een verdrietig moment, voel je niet zo goed. Dat kan ook nog. Ik wil gewoon een liedje voor je draaien. Het mag alles zijn. Je kan me bereiken via de normale way. Dus gewoon via de NPO Luister app kun je een appje sturen. Maar je kan me ook bereiken via mijn eigen telefoonnummer. Dat is 06-33-02-3731. Kun je daar even een appje naar sturen. Wat wil je horen? Laat het maar weten. Draai ik hem zo voor je naar Fall Out Boy bij 3.

0: nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.

0: Ja, zo mooi. Ik noem net mijn telefoonnummer op de radio. Je kan me lekker bereiken via dat telefoonnummer. Dat telefoonnummer is dus 0633023731. Ik was gewoon een beetje met appen met onder andere met Cas. En Cas die stuurt mij een berichtje. Hey, ik fiets nu door Groningen. Kun je even een nummer voor me draaien? Ik werd bijna gepakt door de popo. Moet nu stoppen met app. Kut, ben aangehouden. Cas.
1: Hallo.
0: Hallo, vertel eens, ben je nu aangehouden? Vertel, wat is het verhaal?
1: Ja, ik zit nu weer gelukkig goed, maar ik werd net aangehouden door de politie.
0: Oh nee.
1: Ja, dat ik dacht van, oh, jij ga je even appen.
0: Ja, dat vind ik leuk, ja, dat je me appt. Maar...
1: het is blijkbaar niet een goed idee om dat te doen. Dus...
0: Oh, fuck. Maar wat is nu het verhaal? Wat gaat er gebeuren?
1: Gelukkig helemaal niks, want ik moest even laten zien dat ik met 3FM aan het appen was. En dat scheelde best wel veel. Want ik zei, ja, ik ben met 3FM, ik ben met de radio aan het bellen.
0: Ja.
1: En toen zei ze van, nee, dat geloven we helemaal niet.
0: Ja.
1: Toen zijn we aangehouden en toen zei ze, oké. En die ene politieagent vond me best wel oké. Dus,
0: je zou eigenlijk een boete krijgen, volgens mij is dat iets van €200 als je een boete krijgt voor app op de fiets. Maar omdat je,
1: Maar dat kan niet, dat is me net opgezocht, ja.
0: Ja, oké. Lekker bezig, man. Oké, dus eigenlijk heb ik jou €200 gegeven. Zo kun je het een beetje zien.
1: Ja, dus geef maar €200.
0: Nee, ja, jij en mij dan, hè?
1: Ja, oké. Doe maar een tikkie.
0: Hé, is goed. Hé, alsjeblieft. Hé, heb je een beetje een mooie avond, Cas? Wat ben je aan het doen eigenlijk? Wat doe je om 4:15 op de fiets in Groningen?
1: Ik wou echt nog even op de fiets naar de stad toe.
0: Je gaat nu
1: straat in Groningen.
0: Maar het is 4:15, je gaat nu nog de stad in.
1: Gewoon een klein stapje, gewoon klein.
0: Ja, oké. Okay.
1: Even dat kleine teentje voelen.
0: Oké, maar in Groningen heb je inderdaad geen eindtijden. Dan kun je gewoon tot super laat blijven uitgaan. Want als je nu in mijn stad, in Utrecht, uitgaat... dan kom je echt niet meer de club in, hoor. Dan kom je er echt niet meer in. Oké. Hey, volgens mij heb je ook al...
1: Dan kom je dus naar binnen met je eigen studentenkaart
0: meer
1: en zo.
0: Ja, precies. Hey, Cas, ik ga je een supermooie, fijne nacht wensen.
1: Oh, ik hoor
0: Molly. Ja, die wou je horen, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, die wou je horen.
1: Ik hou ervan. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, een fijne nacht en drink er een paar op bij. Je hebt toch €200 bespaard.

0: Birds, Alpha Vedder bij 3FM. Ik weet niet, het is toch gewoon wel gek of zo. Het is de allerlaatste vrijdagnacht op 3FM. Nou, dat is trouwens niet waar. Het is niet de allerlaatste vrijdagnacht op 3FM. Maar het is wel de allerlaatste vrijdagnacht dat je mij hoort op 3FM. En dat je überhaupt, dit wordt gewoon lekker muziek toeteren. Wat eigenlijk ook wel lekker is, hè. Gewoon heel veel muziek in de nacht is ook gewoon fijn. Maar toch is het raar en ik wil in ieder geval dat we wel gewoon contact met elkaar blijven houden. Dus stuur me vooral een berichtje. Ik heb net al mijn telefoonnummer gedeeld. Mijn telefoonnummer is dus 06-33-02-3731. Je mag hem gewoon een appje sturen. En als je denkt van, Jappie, Ibek, dan doe je dat gewoon vooral lekker niet. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Zeker. Ik ben nog wel aan het wakker worden, maar verder heb ik heel veel zin in.
0: Hey, ik hoor dat jij iets van 3 uur geslapen hebt of zo?
1: Ja, in 2 dagen tijd nu.
0: Oh mijn god.
1: Ja, het is
0: best wel. Je wil goed slapen.
1: Ja, vannacht, denk ik.
0: Ja, heel lekker. Morgenochtend bedoel je.
1: Morgenochtend, ja.
0: Ik ga nu lekker slapen, maar ik ga jou heel veel plezier wensen met Jelle Hofvenk op 3FM. En dit is de nieuwste Jungle. Someday, somewhere. Oh, lekker.

0: De muziek van 3FM. Zometeen Ella Langley. Choosing Texas is voor je onderweg.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofvink.
0: Goedemorgen. Wat ongelooflijk lekker dat je met 3FM aan het opstaan bent vandaag. Ik heb zo muziek van Ella Langley voor je. Choosing Texas, ook de nieuwe van Karol G en Bruno Mars. Ga je horen naar Drake. Dit is One Dance.

0: Goedemorgen.
1: Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. En samen gaan we lekker aan deze dag beginnen. Je hoorde Ella Langley en Choosing Texas. Ik vind het gezellig. Je zal het misschien nog wel hebben meegekregen. Mijn collega Jasper had het er net even over. Maar er gaan best wel wat dingetjes een beetje heen en weer verschuiven in de nacht. Normaal gesproken hoor je hier elke ochtend in het weekend tussen 4 en 7. Anan Verboom. Maar vanaf vandaag gaan wij elk weekend gezellig samen opstaan. Tenminste, ik hoop dat je dat gezellig vindt. Vast wel. Ik ga je in elk geval lekker wakker maken met de allerbeste muziek van Nederland, zoals je dat gewend bent. Zometeen Far East Movement, Like a G6. Ook Alex Warren is voor je onderweg met Passenger. Ben jij een beetje een kattenmens? Ja, ik wel, maar ik ben dus ook echt hartstikke allergisch voor katten. Dat is een super onhandige combinatie, ben ik achtergekomen. ik las wat. Er is een Amerikaanse Maine Coon. Dat zijn echt die reuze katten, zeg maar. En dat bijna lijkt alsof je zeg maar gewoon een leeuw of zo in je woning hebt rondlopen. Die heeft een wereldrecord gevestigd voor meeste tenen ooit op een kat. Ja, ik geloofde het ook niet toen ik het las. de kat heet Erebus. Erebus Anomaly. En Erebus heeft 29 tenen. Komt er een afwijking die bij dit ras heel veel voorkomt. Volgens de Britse krant The Guardian heeft hij 8 tenen aan één poot. En 7 aan elk van zijn andere 3 poten. Leuk trivia feitje bij het koffiezetapparaat. Ik weet niet wat je ermee moet, maar

tenminste, als je net wakker bent geworden. Misschien ben je wel nog wakker. Ben je een hele gezellige avond uit geweest. Zit je midden in je nachtdienst. Ik vind het altijd gezellig om samen wakker te zijn op dit rare tijdstip, toch? Het is echt een heel raar tijdstip om wakker te zijn. Wel een heel gezellig tijdstip om wakker te zijn. Nou, als je erbij bent, kun je even de NPO Luister-app erbij pakken. Ik zie Zus, die is er al bij. Toortje, die is er ook bij. Die zegt even thuis nog afteren van het concert van Danny Vera. Oh, vet. Toch al een tijdje thuis, maar nog geen zin om te slapen. Sandy, die is halverwege de nachtdienst. Gaat weer lekker. Nou, werkt ze. Jonathan, die is onderweg naar huis. Maandag gewoon weer naar school. De laatste kilometers zijn ingezet. En of ik nog wat lekkere muziek heb. Ja, wat vind jij lekker? Als je van de muziek van 3FM houdt, zit je helemaal goed hoor. Zometeen de mega-hit van Roxy Dekker. Bare Minimum komt eraan. En eerst even lekker doorbeuken met Far East Movement en Like a G6.

0: de 3FM meegeeft van deze week. De track waarvan wij vinden dat je hem moet horen. Daaraan draaien we extra vaak. De nieuwe Roxy Dekker, die heet Bare Minimum. Ik vind het altijd een beetje zo'n vaag punt in de nacht, toch? Misschien ben je net wakker, zoals ik. Misschien ben je al heel lang wakker en zit je eigenlijk een beetje te wachten om naar bed te gaan. Ik vind het altijd gezellig als je van je laat horen in de NPO Luister-app. En ik heb net geleerd dat dat ook de perfecte plek is om hitster te spelen, toch, zus?
1: Ja, als je het wil oefenen wel. En als je wil winnen, van mij wel.
0: Ja, want jij gokt tot nu toe eigenlijk dat elk nummer uit 2006 komt.
1: Ja.
0: En hoezo de gok 2006, als ik vraag hem?
1: Ja, puur intuïtie. Vraag het voor een vriend. Nee, ik dacht echt gewoon, ja, denk, nou ja, het zou wel 20 jaar terug zijn. Maar dat bleek een aantal keer al niet waar.
0: Nee, klopt. Nee. Want jij bent nog wakker, toch?
1: Ja.
0: Jij dacht, ik heb eigenlijk nog helemaal geen zin om naar bed te gaan.
1: Nee, ik vond het ook wel gezellig zo.
0: Nou, wij vinden het ook heel gezellig met jou in de app erbij. Dus dat scheelt. Dan heb ik een nummer voor je om te gokken. Misschien dat we dit keer wel goed zitten. Uit welk jaar komt Live Forever van Oasis?
1: Ik gok uit 2006.
0: Nee, 1994.
1: Oké, nou ja, dan zit ik er bijna evenveel na.
0: Ja,
1: nou,
0: precies. Twaalf jaar ervoor, dat maakt niet zoveel uit.
1: Ja, maar dat op de Nationale Discalculiedag, hè?
0: Is het Nationale Disco? Joh, ik had dit nog helemaal niet in de gaten.
1: Nou, nee, geen idee. Ik weet niet welke dag het is. Okay, dus
0: nou, we noemen het nu Nationale Discalculiedag en dan zit je eigenlijk gewoon heel goed.
1: Ja, precies.
0: Ik zou zeggen, ga lekker verder met hitster spelen. Er komt een nummer aan die uit de buurt van 2006 komt.
1: Oké, ik ga mijn best doen. Ik ga me heel hard concentreren en ik ga mijn best doen.
0: Helemaal goed. Deze komt uit 1994. Dankjewel. Nee.

Kendall Roy, Justin Bieber, je hoorde Stay bij 3FM. Af en toe heb je toch in één keer dat je zo'n tik van de molen krijgt en besluit dat het helemaal anders moet. Ik zit nu in zo'n fase. Ik dacht, goh, weet je, de zomer is voorbij. Het is me dit jaar weer niet gelukt om zo'n mooie summer body te hebben. Ik dacht, dit is het moment. Ik ga het omgooien. Dus dit is geen grap. Ik ben afgelopen zondag naar de supermarkt gegaan. Daar verkochten ze een staafmixer. Ik heb die staafmixer gepakt. Ik heb diepvriesfruit gepakt om smoothies mee te maken. Havermout, lijnzaad, chiazaad. Allemaal dingen waar ik nog nooit van gehoord had. Om overnight oats te maken. Ik heb alle chips die ik had weggegooid. Dus ik was van de week in de stad. Ging even uit eten. Heb ik toch echt wel weer een hele pizza op. Zomer 2031, summer body bij Jelle. Ik voel het aan alles. En met tips mag je uiteraard doorkomen in de NPO Luister-app. Somber hoor je nu, dit is Homeworker bij 3.

Thijs en Mo, je hoorde het midden op 3FM. Ik moet je bekennen, ik ben helemaal niet zo'n liefhebber van dancemuziek. En daarom is wat ik je nu ga vertellen eigenlijk alleen nog maar gekker. Want ik ben helemaal verliefd geworden op een dancetrack. Een dancetrack die al bijna 10 jaar oud is, dat wel. Maar ik heb hem helemaal ontdekt inmiddels. En het is vroeg of laat. Ik zeg ja, het is gewoon wel heel erg lekker. En je zou kunnen stellen dat het de beste dancetrack ooit is. Ik weet niet wat het is, maar dit is zo vet. Bicep hoor je nu op 3FM met Blue.

Nieuwe muziek van Son Mieux op 3FM. Je hoorde Feels Part 2. De geruchtenmolen, wat een moeilijk woord, is nog steeds op volle gang. Bijna een jaar geleden gaf Coldplay hun laatste concert. Daarbij vertelde zanger Chris Martin dat hun tour 18 maanden later weer van start zou gaan in Zuid-Afrika. Dat is alles wat we weten. En dat is nog ongeveer een half jaar. Een andere locatie waar ze dan nog naartoe gaan schijnt Madrid te zijn. Van horen zeggen. Maar niks over bekend. Het gerucht gaat dus, en dat vind ik wel vet, dat ze in Rotterdam of Den Haag willen gaan optreden. Ja, de bassist van de band is namelijk inwoner van onze hoofdstad. Hij zei dat een paar jaar geleden in een interview met mijn 3FM-collega Obi Rijmakers. En hij zou best wel graag in die steden willen optreden. Ja, lijkt me toch vet hoor als je dit daar ziet. Coldplay en Talk bij 3.

0: de meeste muziek voor jou zaterdagochtend. Met zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen het persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Goedemorgen, ik heb de allerlekkerste muziek voor jou zaterdagochtend meegenomen. Zometeen Tame Impala, Loser. Over 3 minuten na Medusa en James Carter. Bad Memories.

0: Zo'n interessant nummer. Meestal als je een nummer meeschreeuwt, dan is dat toch vanwege de tekst die erin zit. Ik heb met Loser van Tame Impala, er zit zo'n baslijntje in aan het einde. En nou, het was goed dat de microfoon dicht stond, kan ik je vertellen. Maar, dit is toch catchy? Wacht, hij zit iets verder. Ik bedacht me dit net hoor, maar... Vind ik ook wel eens lekker. Een nummer waarvan je de baslijn meezingt.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen. Mijn naam is Jelle en samen gaan we lekker aan deze dag beginnen. Of je nou net wakker bent. Misschien zit je in het afronden van je nachtdienst. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Bij 3FM zit je aan het juiste adres hoor. Ik heb heerlijke muziek voor je in mijn platenkoffertje gestopt. Zometeen even wat gitaren van Muse. Supermassive Black Hole komt eraan. Ook Stromae is voor je onderweg. En ja, het nummer, dat was nogal een ontdekking. Ik dacht dus dat het een DJ was, maar het is ook een rapper. En hij heeft een van de grootste hits van dit moment gemaakt. Heel vet. Welke dat is, hoor je na Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear bij 3FM.

Goedemorgen, het is 3FM, Jordi Stromae en Formidable. Ik moet je wat bekennen. Ik dacht dat de artiest van het nummer wat ik nu voor je ga draaien dus de DJ was. Ja, ik dacht dat hij gewoon een oude track was tegengekomen en daar een remix van had gemaakt. En vervolgens een rapper op dit nummer liet inzingen. Maar toen kwam ik een filmpje tegen op TikTok van die artiest. Bleek dat ik het dus helemaal verkeerd heb. Ja, hij is de rapper waar het over gaat. Je hoort hem eigenlijk al de hele tijd op het nummer en dat maakt het zo onwijs veel toffer. Iemand heeft namelijk een remix gemaakt van het nummer Ring My Bell van Anita Ward. En daar heeft H dan weer op gerapt. Ik moet zeggen, die remix van die oude track in een nieuw jasje, ja, dat gaat gewoon echt wel heel erg lekker samen hoor. H, Ring My Bell hoor je nu op 3FM.

Kun jij geloven dat dit nummer al 20 jaar oud is? Komt uit 2006. Jordan op 3FM Muse en Supermassive Black Hole. Ik heb de Amerikaanse Roxy Dekker gevonden. Mijn onderzoeksredactie en ik zijn even feiten gaan vergelijken. En het is echt waar, de vrouw die ik nu voor je ga draaien is de Roxy Dekker van Amerika. Nou, dan vraag jij je af hoezo. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt de ouders van Roxy Dekker. Het zijn geen onbekende mensen in de mediawereld. Want papa Dekker was namelijk hoofd van een groot marketingbureau. En de vader van de artiest die ik nu voor je ga draaien, Stella Lefty. Haar vader is dus medeoprichter van de website Groupon. En is miljardair. Nou, ze zijn allebei in hun twintiger jaren. Roxy is 21, Stella is 24. Nou goed. Zoals ze dat altijd zo mooi zeggen in het Frans, comme ci, comme ça. En dat hebben ze ook allebei mee zitten. Ze zijn gewoon enorm goed in hele goede muziek maken, allebei. Door het Amerikaanse Roxy Dekker, Stella Lefty, nu op 3FM met haar nieuwste. En die heet Boss

Magician en Years and Years, de Sunlight op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker opstaan als je al wakker bent. Of ik breng je naar bed als je nachtdienst bijna ten einde is. Ik zal het idee van het bed niet te lekker maken als je nog wel gewoon aan het werk bent. Straks val je nog in slaap. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om even te peilen of jij nou nog wakker bent of al wakker bent. En dat doen we met, ja, dat is heel leuk. Dat is een eenmalige editie van een spelletje. Dit ga je één keer horen en daarna denk ik nooit meer. Welkom bij Rust of Rocken! Ja, klinkt als een waterdicht spel. Rust of rocken? Het is eigenlijk heel simpel. Ga jij voor rust of ga je voor rocken? Als je voor rocken gaat, kun je stemmen voor deze. Wherever she walks. Van Volbeat. En als je voor rust gaat en je wordt net wakker, dan kun je gaan voor deze. Lekker opstaan met Adele en Rolling in the Deep. Ga je voor rust, ben je net wakker, of ga je voor rocken en heb je wat extra energie nodig? Je kan stemmen via de NPO Luister app, daar vind je een polletje. En dan is de vraag, waar ga je voor, Adele of Volbeat? Ik zeg stemmen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, door de Repeat It bij 3FM... waar je midden in het leukste eenmalige spel van de Nederlandse radio valt. Rust of rocken! Rust of rocken? De vraag is eigenlijk, ja, ben je al wakker? En heb je dus, wil je lekker rustig opstaan met je radio? Of ben je nog wakker van bijvoorbeeld je nachtdienst en zeg je, er kan wel wat extra energie in? En de vraag is, wil je rust of wil je rocken? En als je rocken wilde, of als je wilde rocken, dan kon je gaan voor Volbeat. Wherever she was. En wilde je rustig opstaan, kon je gaan voor Adele. Rust of rocken! Ik kan je vertellen, de stembussen zijn gesloten. De stemmen zijn geteld onder toeziend oog van een notaris. Voor keuze A zijn onder andere Mark, Lisa, Michael, Victoria en Charlotte gegaan. En voor keuze B, voor rocken, heb ik het in dat geval over. Onder andere gestemd door John, Nigel, Peter, Wil, Dick, Donald, Tom, Anna en... Huub, jij hebt er ook voor gestemd, hè?
1: Jazeker.
0: Jij dacht, ik heb wel zin in even wat extra energie vanochtend.
1: Ja. Zeker.
0: Want jij bent zo te horen onderweg met...
1: Ik ben onderweg met wat adeltjes vanuit Duitsland naar Tilburg.
0: Oh, dat gaat natuurlijk ook in het weekend gewoon door.
1: Ja, dat gaat 24/7 door. 365 jaar.
0: Dus hoe vroeg was je al onderweg?
1: Ik ben om 2 uur opgestaan en om 3 uur thuis gaan rijden.
0: Dan ben je al best een tijdje onderweg. En je bent dus onderweg van Duitsland naar Tilburg, zei je?
1: Ja, vanaf Gorch, net over de grens daar. Tussen Venlo en Nijmegen. In Gorch.
0: Oh, nee, ik dacht, jij komt ergens diep uit Duitsland. Nee. Dat valt wel mee, zeg maar.
1: Nee, dat valt wel mee. Dat zijn kindertjes voor ons.
0: En jij wil dus rocken. Heb ik dan ook een beetje een goede rockplaat uitgekozen, zeg je?
1: Nou ja, als ik heel eerlijk ben, niet zo. Ik hou van wat harder.
0: Toch nog iets harder. Ik neem het mee voor de feedback voor de volgende keer. Dat we misschien wel of misschien niet rust of rocken gaan spelen. Ik ga het voor je draaien. Dan kun jij tenminste lekker even doorkarren. Ben jij lekker snel in Tilburg?
1: Hartstikke mooi, man.
0: Goed, hoor je nu Volbeat. Het is tijd voor rocken. Dit is Lola Montez.

0: 3FM. Je hoorde Bastille en Pompeii. Man die ik nu voor je ga draaien, die komt dus best wel uit een kuttijd. Ik weet niet, die heeft hetzelfde als dat ik af en toe heb en dat jij misschien ook wel zal hebben. Dat je geen nee kan zeggen tegen dingen. Hij maakt muziek, helpt andere artiesten met videoclips, maakt de visuals die je tijdens optredens op de schermen ziet. Voor bijvoorbeeld onder andere New Wave in de Ziggo Dome. Is creative director, maakt de albumcovers van heel veel artiesten. Ik heb het over Sef. Tim Hofman, die sprak hem laatst. Die maakte met zijn programma Boos een zomerserie, waarin ze uitgebreid de tijd namen voor gesprekken. En toen vertelde Sef het volgende erover.
1: Ja, goed wel. Dat is gewoon iets waar ik gewoon op moet letten, actief.
2: Ja.
1: Wat niet, zeg maar... waar ik niet soort van vanzelfsprekend of te laconiek mee om moet gaan. Maar het gaat goed.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja. Is dat iets recents of heb je daar een jaar voor uitgetrokken?
1: Nou, dat heeft wel bij elkaar denk ik wel 9-10 maanden geduurd of zo. Oh, voordat ik voor het eerst weer dacht, volgens mij ben ik wel weer oké. Het duurde langer dan ik zelf had gewild, zeg maar.
0: Nou, gelukkig is hij nu weer terug. Hij heeft zowel solo als met IJsland alle festivals in Nederland ongeveer afgetoerd. En brengt hele fijne nieuwe muziek uit. Dit is zijn allernieuwste. Hoor je uiteraard bij 3FM.

0: laatste nieuws van de NOS. En die komen nu het hokje binnengelopen. Goedemorgen.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Pakken ze podium?
15: Pakken ze podium?
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pakken ze, pakken ze podium.
17: Pakken ze een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt. Hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
15: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
20: 3FM NTR. Jelle Hofvink.
0: Goedemorgen. Lekker wakker worden doe je met de allermeeste muziek voor jou zaterdagochtend. We moeten het zo even hebben over filmmuziek. Waarom vertel ik je?

Dit 3FM. Je hoorde Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire. Ik zei al goedemorgen, mijn naam is Jelle, wilde ik zeggen. En samen gaan we lekker aan deze dag beginnen met de allermeeste muziek voor jou zaterdagochtend. Zometeen Harry Styles, As It Was, ook de Red Hot Chili Peppers voor je onderweg naar Silva Bumpa. On Tonight, hoor je nu.

Nostalgia de As It Was bij 3FM. Er is niks zo magisch als filmmuziek, toch? Van die nummers die je instantly linkt aan die ene film die je in de bioscoop hebt gezien. En eigenlijk is de vraag, als je een top 3 zou maken van nummers uit films, welke zouden daar sowieso in moeten staan? Nou ja, eentje kun je natuurlijk sowieso invullen, dat is deze. Celine Dion. Uit de Titanic, My Heart Will Go On. Of wat dacht je van, ja, is ook een tijdloze filmtrack. Komt uit Rocky, Survivor, Eye of the Tiger. En wat er dan op 3 zou moeten staan? Ja, als je het mij vraagt. Nummer wat ik zo meteen voor je ga draaien van Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow. Komt uit de film van Lady Gaga. Ja, echt een prachtig nummer. Ook buiten de film om. Hoor je zo meteen ook Topic en Becky G's Sorry Papi voor je onderweg naar de Red Hot Chili Peppers.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper op 3FM en Shallow. Komt uit A Star Is Born, een speelfilm waar Lady Gaga in speelt. Samen met Bradley Cooper trouwens. Ik zei net, dit is eigenlijk, als je een top 3 filmnummers moet maken, dan heb je natuurlijk My Heart Will Go On van Celine Dion uit de Titanic. Je hebt Eye of the Tiger van Survivor, ook zo'n iconisch nummer. En ik zei, dit is dan toch de nummer 3. Ik vind het een hartstikke mooi nummer. Daar heb ik nogal wat reacties mee losgemaakt. Kennelijk een onpopulaire mening. Wel een heel goed nummer. Maarten die komt onder andere met zijn top 3. Dat is Limp Bizkit, Rolling. Zit in Fast and the Furious. Op 2 staat bij hem Lou Reed.
1: Oh,

Ik vind dit toch ook wel een hele goede top 3, Maarten. En Mike die komt nog met een aanvulling op mijn top 3. Die zegt, de nummer 3 moet dan toch wel deze zijn. Ondanks dat die, ik heb even gekeken, niet uit één specifieke film komt. Maar gaat over de Vietnamoorlog. En dus bijna elke film waarin het over de Vietnamoorlog gaat. Onder andere Forrest Gump en Dear America Let Us Home from Vietnam. Hoor je deze dus voorbij komen. Fortunate Son van Creedence Clearwater Revival. Ja, toch ook een onwijs goed nummer. Ik vind het altijd leuk om te horen wat jij in zo'n top 3 filmmuziek zou invullen. Kun je laten weten via de NPO Luister-app. Heb ik nu de opposites voor je. En hun nieuwste Feestje op mijn graf. Mijn

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

bij 3FM. De zender waar je afgelopen week de 1003 beste festival anthems hoorde. Volgens jou, gekozen door de 3FM-luisteraar. Geen zorgen, die lijst is nu voorbij, maar je hoeft niks te missen van die heerlijke muziek. Nee, deze stond namelijk op plekje 200. En hoor je ook gewoon nu in de vroege ochtend van 3FM. Goedemorgen, dit zijn The Killers en Somebody.

Doja Cat en SZA hoorde je op 3FM. Je hoorde Kiss Me More. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker aan deze dag beginnen. En ik vind het altijd gezellig als je dan even van je laat horen. Kan via de NPO Luister-app. Willem die is erbij, die zegt onderweg naar de markt in Tilburg om aan het werk te gaan. Fiona die kan niet meer slapen, die had de wekker van afgelopen week niet uitgezet. Dus die is er nog even bij. En Janneke die zegt klaar om lekker te gaan wandelen, want hoe vroeger hoe beter. Goedemorgen, ik zorg voor de allerbeste muziek. Zometeen Another en 54 Ultra Talk To You. Ga je horen ook Jugel na The Fray. I never...

54 Ultra, you're the talk to you bij 3FM. Ik stond in de supermarkt, zo heet zo'n ding. En ik keek naar de prijzen en ik dacht, wat is dit duur geworden? Geen zorgen, de 3FM Weekend Ochtendshow heeft daar een hele goede oplossing voor. Blijf luisteren na 7 uur, dan hoor je veel meer erover.

0: Lucky Chance, hoor die op 3FM en Stolen Dance. Zometeen sta je lekker op met... Ik heb moeite met zinnen voor me. Tijd om naar bed te gaan. Zometeen sta je lekker op met de weekendochtendshow van 3FM. Muziek van de Black Eyed Peas. I Got A Feeling is voor je onderweg. Ook de nieuwe Nothing But Thieves. Baby Cool komt eraan.
1: 3FM.

Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Business.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 18:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen de Black Eyed Peas. I Got a Feeling voor je onderweg.
10: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: cadeautje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: 3FM. NTR.
13: Anan Verboom.
14: Hey, goedemorgen. Samen wakker worden. Het is 7:05, de weekendochtendshow. Vandaag bij mij, Anan, op de plek van Obi. En nog steeds al je favoriete muziek. Nu de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

goedemorgen. 13 minuten over 7, zaterdagochtend, de weekendochtendshow. Vanochtend met mij, Anan, op de plek van Obi. Ben je lekker wakker geworden? Ik hoop het voor je. Kijk vooral niet naar buiten, zou ik zeggen. Het is echt zo ongelooflijk slecht weer in Nederland. Bijna overal regen op dit moment, grijs, maar dat maakt het niet minder. Want we gaan er alsnog gewoon lekker een mooie dag van maken vanochtend. Doen we samen met al je favoriete muziek bij 3FM. Daarvoor zit je sowieso goed. En je mag altijd even inchecken in de NPO Luisterapp. Vind ik alleen maar gezellig om van je te horen. Ik zie bijvoorbeeld Maarten verschijnen. Die zegt, ben ik gewoon een uur te vroeg wakker.

0: bij deze dan alsnog een hele goede morgen, Anan. Een hele fijne ochtendshow gewenst vanuit Noord-Nederland. Jij ook een hele fijne ochtendshow gewenst. En lekker toch? Als in, bekijk het positief. Je bent nu eenmaal wakker, kan je niks meer aan doen. Heb je wel een rustige ochtend. Je hebt alle tijd ineens. Zo is het ook. Edmund, die is er nog bij. En die gaat helemaal los op de Black Eyed Peas die ik net voor je draaide.
1: I got it.

dan kan je dat altijd doen via de NPO Luister. Daar mag je even inchecken. Misschien kijk je heel erg ergens naar uit. Misschien kijk je ergens tegenop. Stuur het vooral door via de NPO Luister. Probeer ik die muziek zo goed mogelijk op jou aan te passen. Hoor je zo meteen direct. En eerst de Bauza.

het bewijs dat je ook gewoon eens een keertje ergens anders naartoe moet gaan. Ja, nee, maar misschien herken je dat ook wel. Dat je soms gaat vervelen als je elke keer maar op dezelfde plek bent. Weet je, thuis, op het werk, weer thuis, weer op je werk. Dan wordt het een soort routine, vind je niet? Dat je de hele tijd maar hetzelfde doet. Is niet per se heel inspirerend of zo, toch? En je moet er gewoon even lekker op uitgaan. Hebben de mannen van de Bauza laten weten. Want de zomertrack die je net hoorde, die is niet gemaakt in die vertrouwde studio. Ook niet op een tropisch eiland waar je een zomerhit toch wel zou verwachten. Die zijn juist even wat anders gaan doen om iets verfrissends te maken. Die zijn erop uitgegaan naar Noorwegen, waar het op dat moment min 15 graden was. Echt even wat anders. Maar die nieuwe koude omgeving, dat leverde toch een behoorlijk verfrissende track op, kan ik zeggen. Magnetic hoorde je bij 3FM. Moet ik wel zeggen, ik zou vandaag wel even lekker binnen blijven. Regenachtige dag vandaag is helemaal niet lekker. Zorg ik voor de verrassend goede muziek. Ellie Goulding zometeen. En dit is nieuwe muziek van Direct, My Friends.

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

fijn dat ze niet naar de moeder van een van die gasten hebben geluisterd. Dan had Chef Special geen Chef Special geheten, maar dan heten ze The Funky Tigers. Ja, dat wilde een van die moeders. Dat is toch een soort de Temu-versie van die band geworden dan, hè? Als ze daarna hadden geluisterd. Beter van die. Chef Special hoorde je bij 3FM en Fly Like Me. Goedemorgen. Mijn naam is Anan, op de plek van de Obi vandaag met de weekendochtendshow. De meeste muziek in je ochtend, Bruno Mars zometeen, On My Soul. En eerst Duke de Man. En niet

ochtend. Het is 10 minuten over 7:30, de weekendochtendshow. Met mij Anand op de plek van Obi vandaag. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit wat dit betreft, maar van mij moet je weten, ik kan best wel gestrest raken. Dan stop ik mijn hoofd helemaal vol met allerlei dingen. En dan verhoog ik de druk heel erg voor mezelf. Dan denk ik, ik wil het zo laat allemaal af hebben en dan moet het ook mega goed zijn. Nou ja, en leer mij kennen. Dan is het natuurlijk niet zo goed als ik in mijn hoofd heb. Dus dan ga ik weer door en door en door. En nou, dan heb je nog meer tijdsdruk. Ja, ik maak mezelf helemaal gek met dingen. Met altijd de volle agenda's, veel aan mijn hoofd. Misschien herken je dat ook wel. Mocht jij daar nou ook last van hebben, dan ben je er zo meteen waarschijnlijk vanaf. Ik ga je namelijk iemand laten horen. Ja, die heeft zijn hoofd zo vol. Echt, als je daaraan denkt, dan voel je je ineens helemaal relaxed. Alsof je een week op Ibiza bent geweest. Echt waar. Oké, over wie dit gaat en hoe dit precies zit, ga je zo meteen horen. Eerst de Imagine Dragons voor je. Wakker worden bij 3FM.

0: gewoon weer kwijt. En dan zit ik alweer met, oh, red ik het dan allemaal? En ik moet dit nog en ik moet dat nog. En misschien is dat herkenbaar voor je. Denk even aan Joe Corey als je ineens heel druk in je hoofd voelt. Echt waar, dat is mijn tip. Sinds ik hier achter kwam, hij vertelde laatst namelijk in een interview wat hij allemaal in zijn hoofd heeft, waar hij allemaal aan moet denken. Nou, ik kreeg er bijna hoofdpijn van.
1: Promotion, to like the touring, the music that I'm working on, planning for what's coming next. There's non-stop meetings. We are so busy. Yeah. And it's 7 days a week. There's no days off. It's round the clock.
0: 7 dagen per week. Meetings, meetings, meetings. En ondertussen ook nog gewoon hit na hit weten te scoren. Hè? Ik vind het echt heel bewonderenswaardig wat hij allemaal doet. Doet hij allemaal met zijn hoofd en met zijn hart. Head and heart. Joe Corey hoorde je bij 3FM. En Ella Leng

0: Langley. Choosing Texas hoorde je. Het is 8:05. Het is de weekendochtendshow van 3FM met mij, Anan, op de plek van de Obi vandaag. Ik hoop dat je er lekker in zit, dat je fijn bent wakker geworden. Mag je altijd laten weten in de NPO Luisterapp. Zorg ik ondertussen voor de fijnste muziek. En zometeen dan is het net alsof je midden in een film zit. Nee, maar echt. Alsof je een soort drugsbaas gaat verslaan of zo. Hoe dat zit, ga je zometeen horen. Want er is wel een leuk detail aan de band die dat is. Oké, hoe en wat, zometeen dus. En ook Rita Ora, DJ Fresh, Hot Right Now, komt eraan. En trouwens, de vrouw die jou een poepie gaat laten ruiken. Maar dan letterlijk. 3FM.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Nu bij Dirk. Honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
16: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van true crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
17: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
18: ik rep me wel hoor.
17: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: 3FM. Goedemorgen. Meeste muziek in je ochtend hoor je hier bij 3FM. Zometeen onder andere Shakira. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
6: 3FM. Hey, goedemorgen. Wakker worden met 3FM en al je favoriete muziek zo op je zaterdagochtend. Fontaine CC komt er voor je aan na DJ Fresh en Rita Ora. En eerst is dit Shakira.

0: DJ Fresh, Rita Ora en Hot Right Now hoorde je bij 3FM. Hey, mijn eerste gedachte bij de plaat die ik nu aan je ga laten horen, die is nieuw. Dat was een beetje vaag. Ik kijk eigenlijk niet zoveel films, dat moet je van mij weten. Ik hou daar niet per se heel erg van. Maar mijn gevoel was echt, het is alsof je midden in een soort epische film zit.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar echt, ik vond het mega vet. Fontaine CC heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En ja, het is, als je Fontaine CC een beetje kent, daar zitten vaak gitaren in. Hè? Dus het is geen ballad als het ware. Maar in dit geval zijn ze een stapje verder gegaan. Het is een beetje alsof je in een film staat en je gaat een of andere drugsbaas verslaan of zo. En het wordt maar epischer en groter en geheimzinniger en dreigender. En je staat er middenin als het ware. Ik vind het echt ongelooflijk vet. Het is nieuw van ze. En ja, je gaat het extra vaak horen hier bij 3FM. Want we blijven het voor je draaien. Fontaine CC. En die nieuwste die heet Marianne.

0: Lil Nas X en That's What I Want.
1: 3FM.
0: Goedemorgen. 8:15 geweest op je zaterdagochtend. Het is de weekendochtendshow van 3FM met mij, Anan, op de plek van de Obi dit weekend. Om je lekker wakker te maken met al je favoriete muziek. Daarvoor zit je sowieso goed bij 3FM. Ik weet niet of je plannen hebt vandaag. Ga je iets leuks doen? Kijk je ergens eruit? Je kan het altijd laten weten in de NPO Luisterapp. Daar zie ik al verschillende berichten binnenkomen. Onder andere bijvoorbeeld van Sam, die gaat er weer met de bus op uit. Henri, die is erbij. En ook Maarten, die is weer lekker vroeg wakker geworden. Dus we zijn gezellig met z'n allen vanochtend. Je mag altijd van je laten horen, pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. Het is ook leuk om te zien, er zijn ook best wel wat sportliefhebbers. De Eredivisie gaat bijvoorbeeld weer los, zie ik al wat appjes over verschijnen. Onder andere AZ tegen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle tegen NEC. De Vuelta die gaat vandaag weer verder. Wout van Aert in de groene trui nadat hij gisteren derde werd. En, dat vind ik dus wel leuk, er is weinig aandacht voor, maar het gebeurt wel vandaag in Vlist. Het ligt in de buurt van Gouda. Het NK Freeljappen. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, want ik ben absoluut geen echte Fries. Ik kom uit Leiden en ik kom ook niet uit Vlist. Maar daar is dat NK. Dat vind ik toch mooi. Dat het dan op zo'n dag als vandaag echt... Het is een onwijs regenachtige dag. En dan ga je ook nog... Nou, hoogstwaarschijnlijk de sloot inspringen. Het is echt weer... Ja, ik heb wel respect ervoor dat dit gewoon gaande is vandaag. Hey, lekker.

0: De vrouw die de uitdrukking ik zal ze een poepie laten ruiken wel heel letterlijk neemt. Ja, misschien heb je het wel eens gezien hoor, een showvander, dan weet je dit als geen ander. Bij Zara Larsson draait alles om kleur, om zingen en dansen met een hoop danseressen achter zich. Het moet er leuk en vrolijk en gezellig uitzien, toch? Maar tegenwoordig hoort er dus nog iets bij haar shows. Ja, er ontsnapt nog wel eens wat. Ze heeft wel eens last van buikkrampen en dan kan ze het niet helemaal laten. En het is dus ook geen uitzondering meer, vertelt ze laatst.
1: I think I do it maybe every show.
2: Wow.
1: I don't really know exactly what song. But it's like, what are you gonna do about it? It was not even that long ago. And it was maybe every song.
0: Elke show laat ze hartstikke veel scheten op het podium dus blijkbaar. En die danseressen, die staan erachter, hè? Daar kan ik dan alleen maar aan denken. En jij staat misschien wel in het publiek. Dus mocht je nog een keer naar een show van Zara Larsson gaan, twijfel eventjes een extra keer of je nog wel op de eerste rij wil zitten. Want ja, anders dan is het in ieder geval een concert waar een luchtje aan zit. Dat is zeker. Zara Larsson hoorde je met Midnight Sun. Hey, welkom. Het is de weekendochtendshow van 3FM met mij, Anan. En zometeen een Nederlander die klinkt als een wereldster. Oké, wie dat is, ga ik zometeen aan je laten weten. Eerst Coldplay en Lovers in Japan.

Somber en My Body Isn't Ready. Het hoofd van Maarten in de NPO Luisterapp is ook niet helemaal ready volgens mij. Die zegt, zo gelukkig is het weekend. We zijn nu bijna een uur verder en ik ben pas net klaar met mijn ochtendritueel. Kom ik er ineens achter dat mijn koffie op is en de buurtsuper die gaat pas om 9 uur open. Dat appte die net. Nou, nog even wachten op je koffie, maar komt allemaal goed, Maarten. Je bent bij 3FM. Mijn naam is Anan. Ik begeleid je vanochtend met lekker veel muziek om je goed wakker te maken. En ik heb een wereldster voor je. Tenminste, dat zou je denken. Maar het is gewoon een Nederlander die pas zijn 4e liedje heeft uitgebracht. Maar het klinkt zo ontzettend goed. Ik was oprecht in de veronderstelling dat ik zat te luisteren naar een wereldster. Is helemaal niet zo. Nederlands talent Jim Gardner. En hij heeft nieuwe muziek. I Do It Again.

Major Lazer, Light It Up hoorde je bij 3FM. En mocht je het leuk vinden om te borrelen dit weekend, heb ik goed nieuws voor je. Misschien ben je wat meer van de lekkere snack. Ook lekker toch, even friet zo in het weekend. Misschien nog een lekker kroketje erin, frikandel erbij. Ja, het is ochtend, ik weet het, maar je kan je er toch op verheugen. Ben ik de enige? Nee, toch? Ik heb goed nieuws voor je als je er ook van houdt. De hele week maak je namelijk in de ochtendshow kans bij Wijnand en Jamie op een Wijnand en Jamie airfryer. Iedere dag, ieder uur spelen Wijnand en Jamie het spelletje Laatste Letter. En daarmee maak je dus elke dag kans op zo'n airfryer. Het is heel simpel, mocht je hem willen winnen en meedoen, kan. Meld je aan via de NPO Luisterapp. Dat kan je nu al doen. Gewoon door een berichtje te sturen met dat jij mee wil doen. Dan kan je misschien komende maandagochtend zelfs al wel meedoen met dat spelletje. En dan maak jij dus kans op die airfryer. En dan kan jij misschien lekker gaan genieten van een airfryer snackie. Zou lekker zijn, toch? Aanmelden dus via de NPO Luisterapp. Maak je kans op die Wijnand en Jamie airfryer.

Ik zit zo hard mee te trommelen, ik sla mijn hele duim kapot. Hele blauwe duim gelijk. En dan weet je wel dat het een goed liedje is. Shawn Mendes hoorde je bij 3FM. En There's Nothing Holding Me Back bij de weekendochtendshow hier bij 3FM. Mijn naam is Anan, op de plek van Obi dit weekend. En jouw kans om gratis boodschappen...

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: 3FM.
10: Goedemorgen, exact 9 uur. Je bent bij 3FM met de meeste muziek in je ochtend. En het laatste nieuws. Krijg je van de NOS?
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Barton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Voor 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 18:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
22: 3FM NTR.
23: Anan Verboom.
10: Hey, goedemorgen. 6 minuten over 9 en zometeen jouw kans op gratis boodschappen. Je kan ze winnen in Obi's boodschappenspel. Spelen we zometeen naar de Glass Animals.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het is 12 minuten over 9. Wat lekker dat je bij 3FM bent vanochtend. Je maakt namelijk kans op een gratis volle boodschappentas.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Zometeen in Obi's boodschappenspel. Aan jou de vraag, ben je goed in het raden en het inschatten van prijzen? Ik heb hier een paar producten liggen. Ik heb daar een prijs bij. En aan jou dan de vraag, is de daadwerkelijke prijs meer of minder dan het bedrag wat ik noem? Als je dat denkt goed te hebben, laat even van je horen in de NPO Luister-app met het woord boodschap. Dan doe je zometeen misschien wel mee en maak je dus kans op die volle boodschappentas die gratis jouw kant op komt. Hoe lekker zou dat zijn? Laten we het even oefenen, dan weet je ook of je er goed in bent. Ik heb hier bijvoorbeeld van de Albert Heijn een blik kippensoep van 800 milliliter. Zo'n grote, weet je wel. Kost dat meer of minder dan 1,50 euro, denk je? Het goede antwoord is minder, namelijk 1,29 euro. De ochtend.

0: Doubt en Just a Girl hoorde je bij 3FM. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent vanochtend. 10 minuten voor 9:30 en jouw kans op boodschappen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Als je goed bent in het raden van prijzen. Ik heb hier een paar producten liggen. Aan jou de vraag, is het meer of minder dan het bedrag wat ik noem? Als je er goed in denkt te zijn, pak de NPO Luister-app erbij. Want dan speel je namelijk mee met Maarten. Goedemorgen.
2: Hey, Anan.
0: Want jij gaat het doen. Jij bent de kandidaat voor het boodschappenspel. Maar ben je er goed in, denk je?
2: Mwah.
0: Ik
2: snap wat de producten.
0: Ja, het zijn hele alledaagse producten. Ik heb boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. Dat zal ik alvast verklappen. En ik heb redelijk alledaagse producten gepakt. Maar ja, je moet het maar net weten. Dat is het natuurlijk. Ben je iemand die let op de prijzen? Of koop jij gewoon wat je lekker vindt?
2: Ik doe dat de laatste tijd wel iets meer.
0: Ja, het wordt ook allemaal duur, hè, de laatste tijd.
2: Ja.
0: Het is niet te doen.
2: Ja, nee. Laat maar.
0: En wat voor soort dingen koop jij dan? Ja, dat is ook zo. En wat voor soort dingen koop jij dan meestal als je boodschappen doet?
2: Eigenlijk... Ja, alledaagse dingen. Ik heb net nog koffie gekocht. Thee koop ik ook wel eens. Sommige spoelradies. Voedsel. Aardappels, groenten, vlees.
0: Dan moet het lukken, toch?
2: Denk het ook wel.
0: Want ik hoorde jou ook zeggen, koffie koop je wel eens en thee ook wel eens sporadisch. Nou, laten we dan gelijk beginnen met het boodschappenspel. Pickwick sterrenmuntthee. Een doosje van 20 stuks. Is dat, denk jij, meer of minder dan €2,20?
2: Pickwick sterrenmuntthee, 20 stuks. Is dat per kop of per pot?
0: Ja, dan vraag je me wat. 20 zakjes.
2: €2. Minder, denk ik.
0: Jij denkt minder dan €2,20?
2: Ja, toch? Nee, helaas.
0: Jawel, je hebt het goed. €2,19. Ja, zeker weten. Het scheelde 1 cent, maar je hebt hem hartstikke goed. De tweede, AH Pita broodjes van 5 stuks. Is dat meer of minder dan €1,20?
2: Pita broodjes AH 5 stuks. €1,20 zeg je?
0: Ja.
2: Minder.
0: Minder dan €1,20 zeg je?
2: Ja, dat is minder, toch?
0: Dat klopt, ja. Dat heb je hartstikke goed. Betekent dat we naar de finale gaan.
1: Obi's.
2: Oh, nice.
0: Als je deze goed hebt, dan win je de volle boodschappentas, Maarten.
2: Dat is leuk.
0: Elmex tandpasta voor 0 tot 5-jarige kinderen. Tube van 0,75 milliliter. Is dat meer of minder dan €3,50?
2: Elmex, tube, hoeveel milliliter zijn
0: je? 0,75. Dus 75
2: 3
0: milliliter.
2: Euro.
0: Jij denkt dat het dus minder dan
2: €3,50. Jij zei minder dan €3,50 zijn.
0: Ja, meer of minder dan €3,50.
2: Jij zei €3,50.
0: Ja.
2: Minder Elmex. Elmex is een aanmerk.
0: Elmex is niet goedkoop. Nee.
2: Tampsta is ook niet goedkoop. Ik denk toch minder.
0: Jij denkt dat het minder is dan die €3,50 die ik heb genoemd?
2: Ja, stiekem wel.
0: Dan zit je niet goed.
2: Nee, hè? Toch
0: nee,
2: niet. Toch?
0: Nee, het was meer. Sterker nog, het is €4,30.
2: Ja, wel.
0: Echt heel duur. Ja, echt ongelooflijk duur. Jammer! Maar ik zie Stefan hem goed hebben in de NPO Luister-app. Dus Stefan, ik hoop dat je een kind hebt van 0 tot 5 jaar. want jij krijgt die tandpasta. En Maarten, jij gaat naar huis met sterrenmuntthee van Pickwick en pita broodjes 5 stuks.
2: Yes, nice.
0: Nou, ik hoop dat je ervan houdt. En in ieder geval een hele mooie dag vandaag. Je gaat barbecuen, dus veel plezier vanavond.
2: Komt goed dan. Jij nog een fijne uitzending.
0: Ai, ai.
2: Yo, bye.
0: Oscar and Wolf for you new Angel Face.

0: Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
2: We want more.

Weekendochtendshow voor je zaterdagochtend met B.O.B. en Hayley Williams. Airplanes hoorde je. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent vanochtend. Mijn naam is Anan, je hoort de meeste muziek om lekker mee wakker te worden. Zometeen de Red Hot Chili Peppers. En eerst Roxy Dekker. Is helemaal volwassen aan het worden als het gaat om muziek, hè? Heeft net een nieuw album uit en deze staat er ook op. De mega hit van deze week. Bare Minimum, Roxy Dekker. 3FM.

De Red Hot Chili Peppers bij 3FM. Je hoorde Danny California. Komt al veel binnen in de NPO Luisterapp vanochtend. Vind ik alleen maar gezellig om te lezen dat we lekker samen wakker worden op die manier. Sam, Simone en Arjan die hebben zich al gebeld daar. Stijn die stuurt een foto van de hond die hij heeft. En dat hij die snel tussen de regenbuien door aan het uitlaten is. Dat schrijft hij erbij. Nou, ik hoop dat het nog eventjes droog blijft dan voor je inderdaad. Mocht je iets gaan doen vandaag waar je heel erg naar uitkijkt of ergens heel veel zin in hebben. Je bent altijd welkom hè, in de NPO Luisterapp, ook als je er tegenop ziet. En als je gewoon lekker wil genieten van de beste muziek, dan zit je sowieso goed bij 3FM heel de dag. De meeste muziek, junior, senior, ga je zo meteen nog horen. En mocht je nou net zijn wakker geworden met een ochtendhumeur, of je hebt een partner die daar last van heeft, dat altijd als je uit bed komt, of hij of zij, dat je altijd even beter even met rust gelaten kan worden. De oplossing.

Nieuwe muziek op 3FM van Role Model. High Hope 3000 hoorde je. En de manier om binnen 5 minuten van je ochtendhumeur af te komen, heb ik voor je. Is namelijk onderzocht. En misschien heb je er ook wel last van. Dat je dan wakker wordt en denkt, ja, die vooruiten branden vandaag. Ik heb dat wel hoor. Mijn vriend die weet ook bijvoorbeeld, als je met mij geen ruzie wil, dan moet je de eerste 30 minuten nadat de wekker afgaat gewoon even niet een gesprek beginnen. Dat schiet toch niet op. Ik hoor het niet. Ik ben gewoon nog slaperig. Heb helemaal geen zin in al dat gedoe. Komt ellende van. Maar dan las ik van de week dus de manier om van je ochtendhumeur af te komen. 5 minuten gaan dansen. Nou ben ik echt een houten hark, maar het schijnt toch echt te werken. Even dansen op je favoriete liedje of gewoon even gek doen voor de spiegel. En je voelt je een stuk beter. Dan is dat hele ochtendhumeur zo 5 minuten later gewoon verdwenen. Als je maar beweegt. En Junior

0: Chesto, Lelo hoorde je bij 3FM. En daarvoor nog Harry Styles, Dance No More. Zometeen de meeste muziek in de ochtend met Ivo van Breukelen. 3FM.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
6: Nu al, hè, dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
5: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6-pri kiwi gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper, mini-prime trostomaten, 300.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden.
1: Dankjewel Jelle, 3,5 keer dan door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland, de A1 Amsterdam-Amelorn voor Barneveld 14 minuten. En die andere op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens. Dat is je vertraging 11 minuten. Sterkte en een goede reis. 3FM.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Van Breukelen. Een hele goede morgen en hartelijk weekend, hartelijk zaterdag. De meeste muziek op je zaterdagochtend, zometeen Alia en Timbaland.

Ja, en Timbaland hoorde je, die leeft nog wel. Try Again, goedemorgen. Ivo van Breukelen hier. In je weekend, het weekend van 3FM op de plek van Ramon. Die zit lekker in Barcelona. Maar geen zorgen, nog steeds de meeste muziek in je weekend. Zometeen Ariana Grande.

0: FM ontdek je nog.
1: Ja, het is bijna herfst. Op 1 september dan is de zomer officieel voorbij. Maar een dikke tip als je de zomer een beetje wil verlengen. Het nieuwe album van Jungle gewoon even aanzetten. Dat heet namelijk ook heel toepasselijk Sunshine. Dat voelt werkelijk waar alsof je gewoon met de zon op het gelaat bij een strandclub cocktails weg zit te tikken alsof er geen morgen bestaat. En alsof ze maar een eurotje kosten. En deze is van het album Someday Somewhere, de nieuwste Jungle. Hoorde je zojuist bij 3FM, wat een heerlijke plaat en wat een super verlenging van de zomer.

weer van start. De hele maand september win je elke dag tickets voor de allerdikste concerten. Hoor je vanaf maandag het ticketalarm? App dan direct de studio via NPO Luister. Vertel ons waarom je deze tickets wil winnen. En sta binnenkort bij Roxy Dekker, Cloud, Role Model of misschien wel bij Teddy Swims in Londen. Alle info check je op 3fm.nl.

0: keihard op dit moment. Ze zijn lekker arrogant en terecht. Het is namelijk steengoed wat ze op dit moment maken. En hun nieuwste, hoor je zo meteen, is de X3FM Mega-hit Door het Oog van de Nacht. Na nieuwe muziek van Karol G en Bruno Mars.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Karol G en Bruno Mars. Still. 3FM.

0: LibreVuurwerken.nl.
1: Nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: De hete zomer, crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: 3FM.
13: Is weekend en je bent bij 3FM. Zometeen hier onder andere Spando Ballet. Herinnert u zich deze nog?
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. De tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Voor 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk.
13: Dankjewel Jelle, 3FM Verkeer dan. ANWB weet waar het vast staat. 2 vertragingen in Nederland. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar is de vertraging 8 minuten. En die andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens daar 13 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
15: 3FM.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: 3FM. Ivo van Breukelen.
13: Goedemorgen, het is je zaterdagochtend met de meeste muziek. Gaan we die heel snel doorheen. Het is alweer bijna 12 uur. Zometeen Another, eerst Mark Ronson.

Hij is zo ongelooflijk klein. Het zaaltje waar Fontaine's DC 3 september staat. Maar wij hebben ervoor gezorgd dat er voor jou nog ruimte over is in dat piepkleine zaaltje. Dus denk je nu, daar moet ik bij zijn. Let goed op. Hoor je vanavond tussen 7 en 1 het ticketalarm? App dan naar de studio waarom jij bij dat optreden moet zijn. En win 2 tickets voor de 3FM Exclusive in Brussel. Alle info check je natuurlijk bij 3FM.nl.

Oasis met Birds of a Feather. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Ik hoop dat je een leuke dag voor de boeg hebt. Eline wel, die gaat een dagje shoppen met haar beste vriendin in Den Bosch. Altijd mooi. Klein bolletje misschien nog om de bakkers mee af te poetsen. Olaf is onderweg naar de Woonboulevard om nieuwe meubels te kopen voor zijn appartement. Heel veel succes en vooral sterkte daarbij, Olaf. Want dat zal geen sinecure zijn op zaterdagochtend de Woonboulevard. En Paulien die is een eitje aan het bakken na een iets te gezellige avondje uit gisteravond. Mijn tip, Paulien, een goede plak kaas op het ei. En dan ben je zo weer boven Jan of Jannie, waarschijnlijk in jouw geval.

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

Bij 3FM, you're the Snow Patrol, just say yes. Het is een heerlijk weertje vandaag om een beetje in huis te rommelen. Ja, maar goed, de zolder uit te zoeken. Misschien een lekker filmpje kijken op de bank. Max 21 graden met af en toe een buitje. En je weet het, hè, bij 3FM zit je voor de muziek in ieder geval altijd goed. Avicii is voor je onderweg. Ook Sam Fender komt eraan. Maar eerst, Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it.

0: Sam Vender, people watching, hoorde je bij 3FM. Tame Impala fans, opgelet. Ik heb hier...
1: informatie.
0: Volgend jaar is hij in Nederland en België. Als je nog ergens kaarten kunt scoren, doen. Hij is aangekondigd als eerste headliner voor Rock Werchter 2027. Staat maar liefst 3 keer in Rotterdam aan, hoor. Zet het alvast even in de agenda, zou ik willen zeggen. 7, 8 of 9, you know. Let goed op dat je in de goede maand ziet. You know dus. Groot kruis in de agenda. Tame Impala wil je niet missen. Want je weet hoe dit gaat, toch? Daarna zal hij hier hele lange tijd doen over het uitbrengen van nieuwe muziek. Ik wacht altijd erg graag tot het album helemaal platgedraaid is. Dus volgend jaar is je kans. Zometeen hoor je zijn nieuwste hier bij 3FM. Loser van Tame Impala. Naar Levels.

Roy stuurt via de NPO Luister. Ik dacht heel even dat het vrijdag was. Ik moest zelf heel even nadenken, Roy, waarom dan? Maar ja, ik snap het natuurlijk. Normaal zit ik rond dit tijdstip, maandag tot en met vrijdag, ook hier op de zender. Ja, en deze week gewoon 7 dagen in de week. Ja, ik vond het leuk hier. Standing in voor Ramon Verkoeien,

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
4: Ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek...
15: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: En zo was het gewoon alweer zaterdagmiddag, 12 uur. Zometeen hier Jonas Blue, Edge of Desire. Na het nieuws.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haïtanen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
19: Dankjewel, Jennifer. Zie je van verkeer door de ANWB. Twee vertragingen in Nederland. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar is je vertraging 13 minuten. En die andere op de A2 Utrecht en Bos voor Afrit Kerkdriel. Daar is je vertraging 18 minuten. 3FM.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Weerplaza.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
16: Hé, wat doe jij nou?
15: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.

opener PEC Zwolle tegen NEC Nijmegen. Dat betekent een goed gevuld weekendprogramma. En over goed gevuld gesproken, zometeen win je hier een goed gevulde zak Kroephoek. Ja, zeker. HSV speelt met de schroomste mens. Dus dat zometeen in het weekend van 3FM. Alesso, Zara, Larsen komen eraan. House of Pain, zo met Jump Around. Lekker classicie. En de nieuwste som, heet Feels Part 2.

Tiësto is our last in your the word. Volgende week dan maak je in de ochtendshow elke dag. Ja, ik ga dat nog een keer zeggen. Elke dag. Kans op de meest gewilde prijs van de Nederlandse radio. Wijnand en Jamie Airfryer. Jazeker. Ik was eigenlijk best jaloers. Nou ja, goed. Ja, ik was wel jaloers op hem. Het is een beetje een uitgebreid verhaal, want ik ben zelf meer van de frituur dan de airfryer. Maar toch was ik jaloers op Barend. Die heeft er gewoon één thuis staan, namelijk. Een Wijnand en Jamie airfryer. Maar jij kan hem elke dag winnen komende week. Doe je er om mee te doen met de laatste letter. Degene die aan het einde van elke ochtendshow de hoogste score heeft. Die kan binnenkort een lekker bitter garnituurtje eten. Vanuit de Wijnand en Jamie airfryer. Lekker man. En het weekend kun je alvast aanmelden om mee te doen. Stuur Airfryer in de NPR Luisterapp. En wie weet, win je komende week een Wijnand en Jamie Airfryer.

0: You're the Mr. Know-It-All.
1: De slomste mens.
0: Ja, het is weer zover. De hele week op wiel moeten wachten, maar het is weekend, dus we doen het lekker rustig aan. En we spelen de slomste mens hier bij 3FM, waarin we elke week een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd hebben. Aan jou de vraag, wie zoeken we? Wie is de slomste mens van deze week? En daarmee te winnen, mag wel zeggen, iconische prijzen. Ik zei net al, het is de meest gewilde prijs van de Nederlandse radio. Dat ging over die airfryer van Wijnand en Jamie. Maar heel stiekem is dat de zak kroephoek van Ramon. Want dat is wat je wint, een zak kroephoek naar keuze. Want ja, zoals Ramon zegt, probeer maar eens snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Dit is de opgave van vandaag, 29 augustus. De vraag is, wie is de sloomste mens?

0: het wel of gaan we het niet doen? We komen uit een nieuwe serie. En de reden is eigenlijk omdat er eigenlijk zo ontzettend veel vraag is. Door de fans, via de mails, via de social media.
1: De slomste mens.
2: Moeten doen zijn. Laat me weten via de NPO Luisterapp. Wie is de sloomste mens? Stuur het in via de NPO Luisterapp. En win

0: Wat een beuker van Ugel en Alternate. Je hoorde Move Into The Sun bij 3FM.
1: De slomste mens.
0: Zo is dat, Niado. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onderweg naar het werk.
2: Ja.
0: Maar dat is niet alsof jij op een kantoor hoeft te zitten vandaag, hè?
2: Nee, ik werk eigenlijk in de horeca op de Bruinstaan, maar daar ben ik net klaar. Dus dat is afgelopen. Maar nu ga ik even op een festival werken, gewoon als bijverdienst.
0: Op een festival, Superflirt Amsterdam, vanavond wordt dat afgesloten door Freemasons.
2: Dus ja.
0: Dus ja, inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen dat je met een dag hard werken ook even lekker een zakje kroepboek wil winnen. Dat begrijp ik allemaal.
2: Zeker.
0: Lekker hoor. Daartoe zijn wij op zoek naar het antwoord. Wie is de sloomste mens? Hier komt nog één keer de opgave.

0: niet om te komen uit een nieuwe serie.
1: De slomste mens.
2: Ja, wie heeft er enorm lang getwijfeld? Niado, wie is de slomste mens deze week?
3: Gerard Joling.
2: We gaan even luisteren of het goed is.
0: Lieve mensen, ik heb hartstikke leuk nieuws voor. Ik heb enorm lang getwijfeld, en jij ook.
2: Ja.
0: Van gaan we het wel of gaan we het niet doen? We komen uit een nieuwe serie. En de reden is eigenlijk omdat er eigenlijk zo ontzettend veel vraag is. Door de fans, via de mails, via de social media.
2: Och, hey, dat is helemaal goed. Wij zochten inderdaad, ja. Gerard Joling zochten wij. De groepboek is voor jou, Niado. Welke smaak zou je willen hebben? Saté, cassave, naturel, Jakarta of Bali?
3: Ik ga voor naturel.
2: Jij gaat voor naturel. Kijk aan, dan vullen we die in. Komt die jouw kant op. En dan wens ik je nog heel veel plezier op Superflirt vandaag.
3: Dankjewel.
2: Hoi, mooi weekend.
3: Hoi.
2: Freemasons vanavond op Superflirt.

Self-Aware bij de EFM. En daarvoor won Niado een zak kroephoek in De Sloomste Mens. Nicole wilde ook meedoen. Die had ingestuurd dat zij dacht dat het Marco Borsato was die we vertraagd hadden. Voor de duidelijkheid, dat was Gerard Joling. Nicole, helaas, je bent er vandaag, heb je ernaast gegrepen. Die enorme zak met kroephoek. Morgen dan spelen we het nog een keer. Dus morgen weer een nieuwe aflevering van De Sloomste Mens. In het weekend van de EFM. Met zometeen Dr. Dre, Still D.R.E.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.
2: Beeld met je bedrijf. Met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker.

0: makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
0: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
21: Pakken ze podium?
22: Pakken ze podium?
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pakken ze, pakken ze podium.
24: Pakken ze een podium.
25: Pakken ze een podium.
26: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
27: 3FM.
28: Dit is de zaterdag van 3FM. Marco Maai op de radio. Hallo, goedemiddag.
29: Goedemiddag.
28: Sophie Ellis-Bexter komt eraan. Murder on the Dance Floor. En ja, daar is hij weer. Die Die van Shakira en Burna Boy.
29: Maar eerst het nieuws van 1 uur.
28: Het nieuws van 1 uur. En dat krijgen we natuurlijk van het NOS-journaal. Die zijn altijd scherp en actueel. En dan zijn ze er nu hier.
30: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: Oh nee, maar dit moet je stoppen, Mark.
1: Ik weet zeker dat Ivo van Breukelen en Barend van Delen dit helemaal fantastisch vinden. Daar valt natuurlijk ook wat op af te dingen, maar daar niet van. Nou goed, ik zet hem even door, kan je voor hoe de beat is. Ja, ik vind
0: het origineel veel beter.
1: Shakira
0: natuurlijk.
1: Dus.
0: Ja, van Shakira en Burna Boy. En over Burna Boy gesproken. Hij was deze week te zien bij Podium Zwart. Dat is een soort van muziekprogramma van Omroep Zwart.
1: Ja.
0: En die nodigt dan altijd verschillende artiesten dan uit om dan te zingen voor een klein groepje fans. En het is dus aquatisch zo waar gelukt om Burna Boy dus in de studio te krijgen. Hoe bijzonder is dat?
1: Maar is dat dan een akoestische set?
0: Ja, een soort van, niet akoestisch, maar wel met een kleine setting. Maar gewoon Burna Boy. Je wil niet weten hoeveel maandelijke luisteraars hij dus zeg maar heet. Het is echt ongekend. Dus
1: hoe is dat allemaal gelukt dan, om dat voor elkaar te krijgen?
0: Aquasi zei in een interview dat hij gewoon heel erg zichzelf was. En gewoon heel erg de boodschap van Omroep Zwart heeft verteld aan Burna Boy. En dat hij dus daarbij dus dacht van, weet je wat, ik ga het gewoon doen.
1: Ja, dat is denk ik ook de reden waarom wij Fontaine's DC hebben als 3FM exclusive.
0: Precies.
1: We zijn even met ze gaan zitten. Onze baas is even zichzelf geweest. En die heeft gezegd, hey, we hebben een boodschap met 3FM. Kan je erin vinden of niet, gozer?
0: En wij zijn gek op jou.
1: We zijn gek op jou. Fontaine's DC, dus 3 september, de 3FM exclusive.
0: Volgende week, donderdag alweer.
1: Ja, volgende week donderdag in de avond van 3FM maak je kans op tickets. Dit is Mark en Mai. Hallo, dat zijn wij. Op de zaterdag en de zondagmiddag. Olivia Dien komt eraan met de hardest part. En dit zijn Nothing But Thieves. En die hebben een nieuwe single.
0: Ja, die heet namelijk Baby Cool Evelyn. En over Evelyn, ook wel Evelien gesproken. Het was echt een week voor Evelien. Want Evelien Brakema werd deze week genomineerd voor de Huibrechtenprijs. Voor haar onderzoek naar hoe we de zorg duurzamer kunnen maken. Nou, dus gefeliciteerd voor Evelien. En dan heeft Nothing But Thieves ook nog een nummer over je gemaakt.
1: Wauw, dat
0: en,
1: is mooi.
0: Of het echt over deze Evelien gaat, dat weet ik niet. Maar ik zou gewoon zeggen claimen.
1: Ja. Ja, en dan zeg ik dat Baby Cool gewoon op mij, over mij gaat. Nothing But Thieves, de nieuwste

0: we draaien niet een uur lang Alice DJ, maar ik vond het wel even goed om weer eens deze te laten horen. Want Back in My Life.
1: Een beetje lekker te maken, hè?
0: Ja, maar dit is toch ook echt een ontzettend goede track die we wat vaker moeten draaien.
2: I want you back in my life.
0: Dit gaat over de pumpkin spice later trouwens. I want you back in my life.
1: Ja, bijna, hè? Het is bijna september, Mark van de Molen.
0: Ik moet zeggen, ik heb vanochtend ik heb niet vaak dat ik zuur, negatief en boos tegen een horeca-medewerker
1: doe. Nee, je luistert naar Mark en Mai. En als je Mark een beetje zou kennen, Mark is gek op de herfst. Ja. Nou, is het goede nieuws is dat we dus al inmiddels echt herfst weer hebben.
0: Ja.
1: Maar er zijn nog geen rode bladeren. En er is dus nog geen pumpkin spice latte.
0: Ik zal het aan mensen te sturen van, kijk eens, de blaadjes zijn al oranje. Dan zeggen mensen, ja, dat is door de droogte gek. Dat is niet omdat het herfst is. Maar het stom is, als je dus bij zo'n Starbucks komt. Je komt daar op 1 november, hè? 1 november. Dan zeggen ze, nee, het is bij ons al kerst. En dan doen ze de gingerbread latte. En dan heb je allemaal van die kerstbekers die je kan kopen. Terwijl ik vind dus 1 november vind ik veel te vroeg om te switchen naar de kerst. Maar wordt natuurlijk verteld vanuit de grote overlords vanuit Amerika dat ze dat moeten doen.
1: Ja.
0: Maar ik heb dus even gecheckt. In Amerika, bij die keten, hebben ze dus nu wel al een week lang die pumpkin spice. En in Nederland hebben ze de banana caramel.
1: Maar wanneer is...
0: Banana caramel, mij in koffie. Even.
1: Ja, maar sowieso, pumpkin spice.
0: Ho, niet te ver gaan nu, hè?
1: Oké, goed. Maar weet je al wanneer de officiële dag is, zeg maar? Dat het
0: dat
1: in Nederland arriveert?
0: Ik heb het aan 6 verschillende AI-sites gevraagd. Ik heb op de website van Starbucks, ik heb overal gekeken. En het staat helemaal nergens, dus ja. Oh, I want you back in my life. I want you back in my heart. Pumpkin spice. Nou ja, dus we moeten maar wachten.
1: Dat rijmde wel.
0: I want you back in my life, pumpkin spice.
1: Spice.
0: Als Jonje van der Wald zou zingen, dan rijmt het. I want you back in my life, pumpkin spice. Nou goed, Pitbull komt eraan en Timber. Eerst is hier Olivia Dean en die is echt momenteel hotter dan ooit. Grammy gewonnen.
1: Ja.
0: Een enorme hit met Man I Need.
1: Inderdaad, en natuurlijk deze zomer een record van 73 jaar verbroken met Sam Fender.
0: Zo, een Brits record op de nummer 1 staan.
1: Ongekend.
0: Ja, heel knap.
1: Maar voor al die successen was er ook nog deze plaat uit 2020. Never Forget, The Old Olivia Dean. Met The Hardest Part op 3FM.

0: nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.

0: veilig rijden, dames en heren. Wat is nou de tip om veilig te rijden? Mai voorbij. Jij hebt volgens mij nog nooit een ongeluk gehad.
1: Dat klopt. Ik klop even heel erg af nu. Ja. Heel erg afkloppen, jongens.
0: Ja, want Mai durfde dus ook nooit door de carwash. Dat hebben we jaren geleden hebben op de radio haar voor het eerst door de carwash laten gaan. En ook dat ik moet ging eerlijk zonder bekennen, scheuren en zonder krassen.
1: Dat was 4 jaar geleden. Ja. En ik moet zeggen, ik ben daarna nog nooit
0: meer. Nee, ben je nooit meer geweest?
1: Nee.
0: Hé, maar hoe hou je auto dan enigszins?
1: Regen. Is dat een vrouwentheorie? Regen. Ja, ik heb dat nooit begrepen waarom mensen zo'n splinter.
0: Nou, laat ik het zo zeggen.
1: Mooie auto willen.
0: Ik zou je wel eens willen horen als je zeg maar dus de komende 3 maanden niet doucht, maar iedere ochtend in de regen gaat staan. En dan even kijken of je dan nog fris voelt met je haar en met je lijf.
1: Ja, we kunnen het even testen, maar ik weet niet of ik daar mijn vriend heel erg blij mee maak.
0: Even een washandje met regen door die naad. Nou, ik denk dat je daar niet blij van wordt, hoor. Echt niet. Dan moet je gewoon een zeep voor hebben.
1: Wat een coming out, hè? Wat een coming out.
0: Nou ja, nooit gedaan. Maar oké, wat is een goede tip om veilig te rijden? Maai voorbij.
1: 2 handen op het en aan het stuur.
0: Nou, applaus. Dit is echt supermooi.
1: Dit is gewoon de beste tip.
0: Ja, dat zeker.
1: En altijd vooruitkijken, of links of rechts.
0: Ja, nooit op de achterbank gaan zitten.
1: Nooit op de achterbank zitten.
0: Ja, dan ga je sowieso niet vooruit. Overigens heb ik van Ramon gehoord. En je moet ook altijd kijken of je een automaat hebt. Want anders rij je zomaar ineens 130 km per uur in z'n 1. En dat is ook niet goed.
1: Ja, en 1,5 auto afstand.
0: 1,5 auto?
1: Ja, ongeveer. Dus je eigen auto. Dus zeg maar de auto voor je.
0: Ja, 2 seconden toch, zeggen ze dan altijd.
1: Dat is ongeveer 1,5 auto.
0: Ik heb ooit een keer in een leenauto gereden met Adaptive Cruise Control. En die gaat dan dus, dan heb je cruise control. Maar als hij dan ziet dat degene voor je afremt, dan gaat hij jou ook afremmen. Zodat je bepaalt. Maar dan heeft hij dus een set afstand die je moet behouden.
1: Oh.
0: En dat is dan dus ook die wettelijke, nou dat zal dan 2,5 seconden zijn. Maar dan remt hij zo hard af dat je die voorganger, je ziet er bijna aan de horizon verdwijnen. Dat je denkt, dit werkt natuurlijk niet. Nee. Dus vooral gewoon zelf blijven nadenken.
1: Bedankt.
0: Even alles wegwerken. Ook een appje gekregen van Anja. Die zegt, beste Mark, maak je geen zorgen. 10 september is de Pumpkin Spice weer landelijk verkrijgbaar. 10 september vind ik laat, man.
1: Over 2 weken.
0: Maar dan moeten ze hem ook langer door laten gaan. Dan moeten ze niet op 1 november alweer zeggen van, nou, het is kerst.
1: Ik ben benieuwd of Trump luistert naar 3FM, maar we gaan het proberen.
0: Gaat Trump het doen?
1: Ja, weet ik het. Amerika is Trump, toch?
0: Ja, ook Starbucks is Amerikaans, dat is waar. Ja.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, dat is het enige wat ik mooi vind aan zijn huidskleur en zijn haar. Dat is allemaal oranje. Net als de herfst. Dat vind ik heerlijk. Dit is 3FM. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM. En deze artiest is, je kan hem een beetje vergelijken met, hij doet spoken word. En als je dan spoken word hoort, denk je, oh god, nee toch zeker. Dan gaat iemand op een kruk. Met een schemerlamp zit in een boekenwinkel om 3 uur 's nachts. En die gaat dan gedichten voorlezen die niet rijmen. Nee, niet dat soort spoken word. Hij heeft denk ik op dit moment van alle producers de beste beat. Hij heeft zo'n goede beat. Hij praat er zelf overheen, ritmisch. En niet rappen, maar dus echt spoken word. En wat de laatste albums een beetje miste, was echt zang erin. En nu heeft hij een aantal zangeressen gevraagd voor zijn nieuwe album om samen te werken. Dat heeft hij bij deze single ook gedaan. Binnenkort is hij in Amsterdam. Bij Concerto, de platenzaak, doet hij een in-store optreden. En ook bij een van de beste platenzaken waar ik zelf ooit ben geweest, namelijk Music Mania in Gent. Dit is Anthony Schmierek. Ja, ja, zo heet hij echt. Het is geen verzonnen naam. Anthony Schmierek. Binnenkort dus in Amsterdam. Spoken word artist met de beste beat. Dit is The First 5 Seconds of Magnolia. En als je de beat hoort, dan denk je, jeetje, Mark had gelijk.

0: Lady Gaga en Just Dance bij 3FM. Ja.
1: Het is een tijdje stil rondom haar. Ik mis haar.
0: Chaperone.
1: Chaperone.
0: Chaperone. Het is grappig, want ik wist dus helemaal niet... misschien heb ik niet op zitten letten. Olivia Rodrigo organiseert een eigen festival. En dat doet zij dus op het terrein van waar ook Coachella wordt georganiseerd. En dat vind ik wel bijzonder, want het is dan dus dit weekend. Alleen, ik ben één keer op Coachella geweest. En dat is ooit vanuit werk was dat. Was echt super bijzonder. Dat was in april. En toen ging je al helemaal kapot van de hitte in de woestijn daar. Dan denk ik, hoe is dat in augustus? Dat is helemaal pittig, heb ik het idee. De temperatuur in... Ik ga het nu even opzoeken. De temperatuur in Indio.
1: Indio heet het?
0: Indio, Californië. Temperaturen, zeggen ze dan in het Amerikaans, hè? 41 graden.
1: Wat?
0: Overdag. En vandaag 43.
1: Wat?
0: Ja, dan sta je dus op een festival met 43 graden.
1: Vreselijk.
0: Ja, ja.
1: Hutje, mutje, zeg maar, allemaal bij elkaar en op elkaar. Ja. En,
0: Goed, daar gaat het gewoon wel door. In tegenstelling tot wat wij hadden met 32 graden natuurlijk. Ja. Het was toch weer Tomorrowland?
1: Ja, wij gaan dan alles cancelen inderdaad.
0: Goed, dat zal vast wel weer met andere maatregelen te maken hebben. Maar dus als je, ja, dit is een hele line-up en het is ook helemaal uitverkocht. En Chaperone treedt dus ook op daar.
1: Nee.
0: Ja, die treedt op. En in het festivalfoldertje van het festival heet Daisy Chain. Daar hebben ze dus een heel mooi, leuk soort van fanfoldertje. Dan kunnen dus doe je Q&A's met artiesten. En in een interview met Chaperone vroegen bijvoorbeeld fans... wie zou je het allerliefst willen zien op het festival? Nou, toen zei Chaperone Doechii.
1: Oh, wat leuk.
0: Ze zei, die heb ik eigenlijk het hele jaar al willen zien... maar dat iedere keer is dat net in ieder geval gekomen. Dus we zeggen naar Doechii. Ja. En ze zei, ik hoop dat iemand... en dat iemand op het festival een protestliedje gaat doen... en het allerliefst wil ik dan dat iemand... Killing in the Name of van Rage Against the Machine covert. Dus misschien, okay. Misschien gaat ze dat wel gewoon zelf doen... maar ze hoopt dat iemand anders dat gaat doen. Dan zit ik even naar de line-up te kijken.
1: Is het vandaag? Moet ze vandaag optreden? Is het een heel weekend?
0: Het is volgens mij een heel weekend, ja.
1: Wauw.
0: Daisy Chain, dat is alleen het is 29 augustus. Dus dat is vandaag.
1: Vandaag.
0: Ja, vandaag. Ja. De Breeders staan er. Santi Gold, Doechii, Garbage, Cat's Eye, Mitski, Chaperone en Stevie Nicks ook, overigens.
1: Bizar, wat een line-up van je dromen.
0: Ja, het is echt een vrouwenfestival, vrouwenline-up.
1: Prachtig. Love it.
0: Ja, in de hitte. Dit is 41 graden.

0: De Bauza en Magnetic bij 3FM.
1: Na het nieuws van 2 uur spelen we zoals altijd Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Correct.
1: En daarbij zoeken we leuke verhalen met een soort van interactie of een moment met een bekend iemand die je hebt gehad.
0: Heb jij ooit een keer dat je denkt, nou, daar denk ik nog vaak aan terug. Ja. Een keer een bekend iemand ontmoet. En dan is niet omdat je op de voorste rij stond bij een concert dat je diegene hebt gezien, maar echt dat je zegt van, nou, wij waren toevallig in de kroeg en ineens stond daar puntje. Ja. Of we zaten in het vliegtuig en ineens keek ik achter me en er zat iemand tegen mijn stoel te trappen en het bleek ineens, nou, Van Velsen of zo. Of dat je zegt, nou, we waren op vakantie. We hebben ooit een keer een verhaal gehad van iemand die gewoon Brad Pitt op vakantie ergens zag lopen in een winkelcentrum.
1: Ja.
0: Het hoeft niet per se te zijn dat je urenlang hebt liggen converseren.
1: Zeker
0: maar
1: niet.
0: Eigenlijk vind ik het leuk, heb je een keer een bekend iemand in het echt gezien. Daarom heet het spel ook Rara, welke celeb heb ik gezien.
1: En als wij dat weten raden, win jij dus een heel exclusief prijs.
0: Ik heb van de week heb ik het laatste akkoord gegeven op het design.
1: Zo.
0: Het Mark & My cocoonkleedje.
1: Ja.
0: Een prachtig cocoonkleedje voor zowel de warme als de koude dagen. Die kan je dus winnen als je jouw verhaal doorstuurt. Welk bekend iemand heb jij ooit een keer in het echt gezien? Zeg alleen dus niet wie. Vertel wel even het verhaal. En als wij het weten te raden, krijg je dus dat prachtige cocoonkleedje. Stuur je verhaal door naar de NPO Luisterapp. En dan spreken we je zometeen misschien. Na het nieuws van 2 uur.
2: 3FM. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet-

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving!
6: Domino's. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: vertellen. Wij moeten raden dan wie het is. En dan weer een prachtige prijs. Het Mark en Mike cocoonkleedje, vers van de pers. Stuur uw verhaal door naar de NPO Luisterapp. Ik hoor je de nieuwe Fontaines DC, Marianne.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. 3FM.
3: Ster. Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt,
13: ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Zometeen jouw kans op een Mark en Michael Koenkleedje voor zowel het warme weer als het koude weer. Ook Michael Jackson komt eraan.
19: En dit is Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Volgende week donderdag is het zover. Dan staat Fontaine's DC in Brussel. En wij hebben een 3FM exclusive. En dat houdt eigenlijk in dat je in een hele kleine intieme setting deze band kan gadeslaan.
1: Ja,
0: kan...
1: dus gegarandeerd zicht.
0: Gegarandeerd zicht, altijd. Ja, ja. Gewoon lekker zitten. En of misschien wel, nee, het wel staan.
1: Het is wel staan. Maar het is zo'n kleine setting dat de kans dat je hem niet ziet, of dat je ze niet ziet, is zo klein.
0: Denk aan je huiskamer. En denk dan misschien keer 3 of zo.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de ruimte van waar ze gaan spelen. Je maakt kans om daarbij te zijn. Dat is alleen vandaag en morgen nog. En dan moet je er vooral 's avonds van bij Vera. Wanneer gaat het alarm af bij Vera?
1: Nou, ergens rondom Vera gaat het alarm
0: rondom
1: af.
0: Vera.
1: En volgens mij zelfs 2 keer in de avond.
0: Potjan tikkie. Dat is vandaag en morgen.
1: Vandaag en morgen. Dus wil je erbij zijn,
0: ja.
1: Blijf luisteren naar 3FM.
0: Zeker.
1: Vanaf nu gewoon.
0: Oh, zo tof. Dus, zo tof. Ja. Ik heb ook begrepen dat ze dus nog nooit gereleased nummers... nog niet gereleased nummers gaan spelen. Dus het wordt allemaal zo ontzettend
1: zo
0: bijzonder.
1: Zo exclusive.
0: Oh,
1: gewoon.
0: Ik ben heel nerveus van. Fontaine's DC en Marianne hoorde je de mega-hit van vorige week. Dit is 3FM. Zometeen spelen wij Rara, welke celeb heb ik gezien... waarin iemand een verhaal heeft. En ook trouwens, dat is toch even tussendoor. Want we hebben al een kandidaat, dus ik hoef die nog een keer te roepen. Maar... wij gaan naar Brussel, naar Fontaine's ook, om te kijken natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb alvast opgezocht waar de beste frietjes zijn.
1: Oh.
0: Ja, bij Patatak.
1: Ja. En waarom?
0: Nou, dat zegt dus Patatak heeft de meeste sauzen. Maar je hebt ook een frituur, die heet daar Frietland. En die heeft de beste porties. Dus we moeten even, misschien moeten we dan naar Frietland voor de grootste porties. En dan moeten we snel doorlopen naar Patatak om daar dan de sauzen te halen. Ik zie Marjan een beetje kijken, want ik ga met een ander.
1: Ja.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Bram, jij stuurde een appje, want jij hebt een celeb in het wild gespot. Als wij allebei, Mai en ik, samen met de luisteraar weten te raden wie jij gespot hebt, krijg jij een prachtig 3FM Mark en Mai cocoonkleedje voor het warme en het koude weer. En degene die als allereerst ons op de goede richting weet te helpen via de NPO Luisterapp, krijgt een homemade naamjingle ingesproken door mijzelf.
2: Kijk eens aan. Zo. Bram, ben je er klaar voor?
1: Ja. Ja.
2: Wanneer was het?
1: Het was in de herfstvakantie. Twee jaar geleden.
2: Twee jaar geleden, oké. Okay. Waar was het?
1: Schiphol.
2: Wat gebeurde er?
1: Ik liep het vliegtuig uit en toen was er hijsa. Dat mensen met iemand op de foto wilden. En toen dacht ik, nou, even kijken of het ook echt waar is dat deze persoon eraan komt lopen. En toen was het zo. En ik stond boven aan de trap en deze persoon komt aan. En ik vraag, nou, mag ik met jou op de foto?
2: Oh.
1: En dat mocht. En toen mocht nog iemand met deze persoon op de foto. En de mensen die stonden te wachten, die konden allemaal niet meer. Want het duurde veel te lang en deze persoon had haast.
2: Oké, maar deze persoon in kwestie was wel gewoon, die was wel te porren voor een selfie dus.
1: Ja, zeker. En enthousiast ook nog.
2: Enthousiast voor zichzelf.
0: En al die andere mensen die beneden stonden, stonden ze hem op te wachten. Hoe wisten ze dan dat deze persoon eraan kwam?
1: Ze hadden de persoon gezien in het vliegtuig.
0: Oh.
2: Hij vloog dus in hetzelfde vliegtuig als jij, toch?
1: Ja.
2: En vanaf waar was het?
1: Vanaf Rome.
2: Vanaf Rome?
0: Rome naar Nederland, oké.
2: Okay.
0: Grappig. En dus jij vraagt van, joh, hey, mag ik op de foto? Wat voor indruk maakte deze persoon? Hoe ging dat?
1: Nou, heel attent, heel aardig. En de persoon die vond het helemaal niet erg om even op de foto te gaan.
0: Oké. Gebeurt dat vaker bij deze persoon, denk je?
1: Ik denk het wel.
0: En heeft hij dan nog een speciale houding? Of dat je zegt, nou, hij...
2: Ja, hoe sta je op een foto, hè?
0: Je hebt van die mensen, want als de rapper is, dan doet hij misschien iets van West.
2: Ja, of een duim of zo,
0: duim,
2: weet je wel.
0: Of een weet ik van wat.
2: Ja. Is een boomer.
1: Dan denk ik dat we die kant ernaartoe moeten. De persoon lachte heel erg hartelijk.
2: Ja.
1: Als ik het goed herinner, was het een duim.
2: Het was een duimfoto.
0: Een duimfoto. Oh, heerlijk. Inderdaad, ja.
2: Echt toch een boomer. Ja, ik ga toch vragen, hoe oud is deze persoon ongeveer?
1: Tussen de 50 en de 60.
2: Kijk eens aan, toch een boomer.
0: Ik zou echt denken aan Jan Slachter met een duimpje, maar dat denk ik dus niet. Oké, waar kennen we deze persoon van, tot slot?
1: Van de politiek.
0: Oké. Welke celeb heeft Bram gezien? Bram, je mag het vragen even aan de luisteraar. Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Sorry, nog één keer?
0: Of jij even wil vragen aan de luisteraar. Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Yeah!

0: En als je van dit soort houdt... Stella Lefty komt er ook nog aan met Boston. Gewoon straks al. Hè? Ja, oh sorry, ik heb je microfoon niet eens open.
1: Ja, ik denk Ella Langley, Stella Lefty.
0: Ja, joh, volgens mij.
1: Lennon, Stella heb je tegenwoordig ook met Nashville.
0: Ik denk dat ik aan de paddo's zat toen ik onze playlist samenstelde. Stella Lefty en Ella Langley.
1: Het ligt niet aan jou. Het ligt gewoon niet aan jou. Dit is gewoon een trend.
0: Het ligt aan mij, hoor. Ik heb dat toch echt verkeerd ingeschat, denk ik. Ik denk dat ik aan de paddo's zat toen ik het aan het samenstellen was. Dat is niet goed. Zometeen dus. Maar eerst gaan we verder met het vervolg van...
2: Rara. Welke celeb heb ik gezien? Ja.
1: Met Bram, onze celebspotter. Bram, hallo, ben je er nog?
3: Bram. Yes, zeker.
1: Ja, jij hebt dus een bekend iemand gezien. Wij moeten raden wie. Ik ga nog heel even je verhaal samenvatten. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
1: Het was 2 jaar geleden op Schiphol. Jij liep het vliegtuig uit en zag wat onrustige mensen smoezen. Totdat je een heel bekend iemand zag lopen en wist waarom. Jij liep naar hem toe en vroeg hem een selfie. En hij was daar wel voor te porren ook. Met zijn boomerduim stond hij samen met jou te stralen op de foto... die je dus nog steeds waarschijnlijk op je telefoon hebt staan. De celeb is bekend Absoluut. Van de politiek en lachte hartelijk naar iedereen. De persoon in kwestie is een man en is tussen de 50 en 60 jaar. Ja. Dit klopt, toch, Bram? Nou, ja, er kwamen dus verschillende namen binnen. Mark, jij mag beginnen.
0: Ja, heel vaak komt binnen, is het misschien Willem-Alexander. Vanwege ook het vliegtuiggedeelte natuurlijk.
3: Ja, het zou wel heel vet zijn, maar nee, helaas niet.
0: Oké,
1: nou, dan ga ik toch wel voor iemand rond die leeftijdscategorie. Misschien inmiddels een beetje verwaterd in mensens geheugen. maar is het misschien Diederik Samson?
3: Nee, ook niet.
0: Wie zou er nou in godsnaam op de foto willen... al die jaren nog met Diederik Samson?
1: Maar hij is echt zo'n boomerduim, toch?
0: Ja, dat
1: toch?
0: Snap ik.
4: Hé, hey, nee, lekker op de foto!
1: Toch? Wat zei je?
3: Dat zou ik wel overslaan.
1: Nou, ik vind Diederik Samson een hele menigte stel...
0: of Wouter Bos, dat er een hele menigte stel... met Wouter Bos op de foto te gaan. Dat lijkt me af niet. Oké, heb je dan misschien nog een hint voor ons, Bram?
3: Ik denk niet dat deze persoon nog een actieve herinnering heeft aan de foto.
2: 3FM. Roxy Dekker, bare minimum.

0: Roxy Dekker, Bare Minimum, hoorde je. Dan gaan we nu door met Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: De ontknoping met celebspotter Bram. Bram,
2: ja.
1: Nog heel even kort je verhaal. Het was 2 jaar geleden op Schiphol. Jij ging op de foto met een bekende politicus. Een man tussen de 50 en 60 jaar. Het is geen Willem-Alexander of Diederik Samsom. En de hint die je gaf was... ik denk niet dat hij een actieve herinnering heeft aan de foto.
2: Nee.
1: Nou, toen dachten veel mensen... hey,
0: dat zal hem wel zijn.
1: Ik denk wel wie het is.
0: Ja.
1: Dus we gaan zijn naam gewoon zeggen.
0: We gaan hem zeker zeggen.
1: Is het?
2: Doe maar.
1: Mark Rutte?
2: Yes.
1: Yeah.
0: Nou, leuk hoor. Hey. Dus dat was het befaamde duimpje. Hè, dat duimpje zo. Weet je wat hij doet? Hij doet nooit, zeg maar, zoals normale mensen een duim omhoog steken.
1: Ja.
0: Hij doet, zeg maar... stel, je doet nu je duim omhoog. En dan doet hij zijn duim zo... over zijn vinger heen. Dat doet hij doet zo.
1: Ja, dat klopt.
0: Hij doet dit alsof hij...
1: Ik vind het sowieso...
0: alsof hij een tepel... Hij doet een duimpje alsof hij een tepel knijpt, zo. Kijk, je zo.
1: Sorry, maar dat het eerste is wat jij dan zegt...
2: Dat is diplomatiek, hè, Mark?
1: Ja. Het eerste wat Mark van der Molen zegt is... alsof hij een tepel knijpt. Ja. Nou, duidelijk.
0: Dat heeft bij Merkel altijd gewerkt, blijkbaar, met die duim zo.
1: Bram. Dankzij de duim van Mark Rutte wil jij dus een 3FM speciale Mark & Mike cocoonkleedje.
0: Prachtig.
1: Bij de drukker. Bij de drukker, dus je moet er nog heel even op wachten. Dus,
0: en met wie ga je eronder zitten?
2: Nou ja, met de eerstvolgende Tinder date, denk ik.
0: Hey, kijk. Nou, dan moet je dat kleedje gewoon als profielfoto doen. Dan komen ze allemaal in grote getalen komen ze aanzitten om dat lekker weer onder te laten, ja?
1: En de eerste luisteraar met het juiste antwoord was Liedewij. En speciaal voor jou heeft Mark...
0: een persoonlijke naamjingle voor je. Dames en heren, daar komt-ie. Liedewij. Ja, dit was top, hè?
1: Wat zei je, bro?
2: Heel gaaf.
1: Ja.
0: Oké, Bram, dankjewel. Gefeliciteerd, et cetera. Nou, doei.
2: Ja, doei.
1: Doei, Bram. Dankjewel.
0: Ik ben altijd heel goed in het afronden van gesprekken.
1: Ik merk het.
0: Stella Leffie komt eraan met Boston. Eerst Stromae en Papa Oete. Dat is geen woonplaats, trouwens.
3: Dites-moi

0: Ja. Stella Lefty in Boston. En ook nog eens een keer Houston, Texas natuurlijk. Van, het is allemaal, allemaal plaatsen, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat zei jij nou? Lennon Stella?
1: Je hebt ook nog Lennon Stella.
0: Wie is dat dan?
1: Zij komt uit Canada, heeft nu ook een bescheiden hitje. En die zingt over Nashville.
0: Dus we hebben Texas, Nashville en Boston.
1: Maar hun namen lijken allemaal op elkaar. Dus je hebt Ella Langley, je hebt Stella Lefty en je hebt Lennon Stella.
0: Zijn het niet allemaal gewoon drie pseudoniemen voor één producer? Net als bijvoorbeeld,
1: zou bijna denken.
0: Bijvoorbeeld Wessel van Diepen, die had de Benga Boys, Alice DJ, DJ Jurgen.
1: Oh ja.
0: Wat had hij nou nog meer? James Brown is dead. Dat nummer had hij ook, ja. LA Style. Dus dan, volgens mij zit er gewoon één
1: van een alter ego van al deze meiden. Maar ze zien er wel allemaal echt heel anders uit. Dus ik denk het eigenlijk niet.
0: Ja, maar dat is AI gegenereerd.
1: Ik denk dat het gewoon puur toeval is. Ja. En dat het gewoon puur toevallig is dat country is nu natuurlijk bigger than ever. Dus.
0: Ja. Maar wat die producers met verschillende pseudoniemen met die dance en die hardcore deden, zoals de Benga Boys en Alice DJ en zo, dan klonk ieder artiest nog een beetje anders. Maar dit klinkt allemaal hetzelfde. Deze drie.
1: Ja, maar we eten het natuurlijk alsof het gewoon, toch? Alsof het de McDonald's is, zeg maar. Hey, en over platen gesproken. We gaan dus weer een nummer draaien over een plaats, namelijk. Want haar titel zit ook een plaats in. Maar dat is dus niet een soort van countryplek. Zij was misschien wel één van mijn hoogtepunten van Lowlands dit jaar. Ik heb het over Adela. Ze deed ooit mee met de Netflix survival show Popstar Academy, waar uiteindelijk dus ook de meiden van Cat's Eye uit zijn gekomen. Adela werd geëlimineerd en is solo verder gegaan. En dat pakt echt supergoed uit. Haar nieuwste single heet Ain't in L.A. Dus L.A. zit zeg maar in haar titel. Die haalt dus nu over de hele wereld alle lijsten. Met als boodschap dat de coolste meiden helemaal niet uit L.A. komen. Adela komt namelijk uit Slowakije. En look at her now. She is the one to watch.
0: Met dat Academy ding.
1: Ja.
0: En dat ze dan solo gaat. En dat ze dan succes heeft. Kunnen we misschien zeggen dat zij de moderne Sita is?

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: 3FM.
23: Zometeen al je Jonas Blue, Edge of Desire. Ook, een grote komeet.
24: Ga
0: alles straks uitleggen.
1: Is dat een, is dat een Belgische artiest?
0: Nee, het zijn twee Nederlanders.
1: Dat is namelijk echt
0: een grote komeet.
1: Dit is onze grote nieuwe single, een grote komeet.
0: Ik denk wel dat de Vlamen dit heel erg kunnen waarderen.
1: Onze track slaat in als een komeet. We laten een krater achter voor uw kater. Krater voor uw kater. Klinkt als een programma van een Belgische zender. Ook 21 Pilots komt eraan in Ride. Sorry, zijn we Nederlands. Gaan we naar het nieuws, dames en heren.
0: Van 3 uur.
1: 3 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
22: Ster. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: Bakker.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: 3FM.
11: Mark en Mai.
12: Robin S. komt eraan. Show me love. Ook de allernieuwste van Lemmer.
13: En dit zijn 21 Pilots. We gaan rijden. Gas er maar.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, korte plaat. Hè? Er is een track. Ja, Mai moet die echt even introduceren. Want ze is er helemaal verzot op. Alleen als ze dan eens tegen mij... Op
1: een gegeven moment... Ik vind het echt een soort van onontdekte parel.
0: Zij komt aanrijden in de auto met haar raampje omlaag. En ze roept heel hard naar mij over de parkeerplaats. Grote komeet! Dus ik kijk die lucht in. Ik denk, nou, mijn laatste dagen zijn geteld. Maar het was helemaal niet waar.
1: Ja, muzikaal gezien grote komeet.
0: Dit ga ik wel eventjes even benadrukken. Dat het om een muzikale
2: met
0: gaat.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Grote Jim zou je misschien kunnen kennen van deze hit.

0: Samen met zijn muzikale bestie Jacob Dubbel is hij dus nu een compleet nieuwe band begonnen met de naam Grote Komeet.
1: Grote Komeet.
0: Denk aan Neder-Indie met een vleugje LCD Sound System. En hun nieuwste single heet Cherokee. En ik zeg nieuw, maar de eerste demo's komen al uit 2020. Dus ze lagen al 6 jaar op de plank. En ja, ze dachten gewoon ineens, hey, maar anno 2026 is dit nog steeds vet sick. En de mannen hebben dus meteen grote ambities. Het doel is Lowlands 2028. Als het zo is, sta ik vooraan. Mag je voorstellen aan Grote Komeet met Cherokee.

0: Showy Love van Robin S. Hoe is het met Robin S? Volgens mij heeft ze echt een droomleven. Ze is natuurlijk ook best goed binnengelopen met deze track. Nou, moet je zeggen, goed binnengelopen. Wat denk je dan als je met zo'n wereldhit als Show Me Love, hoeveel je dan binnenharkt?
1: Ja, maar het is wel echt gewoon een oude hit. En,
0: ja, ja, ik dacht echt wel, die is schathemeltje rijk.
1: Ja.
0: Nou, heeft ze, dat is natuurlijk alsnog wel heel veel, 6 miljoen.
1: Dat is wel veel.
0: Het wordt geschat op 6 miljoen. Maar dat vind ik dan niet shocking veel voor echt een wereldhit, waarbij je natuurlijk de hele boel bij elkaar kan snabbelen. Aan de andere kant, als ik 6 miljoen op straat zie liggen, weet je wel, op het Binnenwegplein in Rotterdam, en ik zie 6 miljoen, dan zou ik het toch meenemen.
1: Toch wel?
0: Ja.
1: En dan ben niet ik netjes terugbrengen, zeg maar.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee?
0: Nee, als namelijk iemand 6 miljoen laat slingeren, dan denk ik, dan heb je genoeg.
1: Fout.
0: Dan heb je genoeg. Ik zou dat, nee, dat zie je ook dan wel eens, hè, van die, dat zijn toch vaak ook wat meer goedgelovige. Ja, dat zijn mensen die nog. Ja, mijn vader zou dat zeggen. Mijn vader zou zeggen, als die zeg maar een miljoen op de straat zou vinden, dan zou hij zeggen, dat ga ik netjes naar de politie brengen. En dan krijgt hij een tientje vindersloop, weet je wel.
1: Oh ja.
0: Ik zou zeggen, joh, hey, zoek het uit. Ik hoor wel wanneer ze aankloppen. Ja, of tot er een explosief op de deur zit, blijft Rotterdam natuurlijk ook.
1: Miljoen is ook wel veel hoor, Mark.
0: Maar Robin S, die is niet alleen dus lekker rijk en heeft eigen planning. Af en toe wordt ze dus ook nog gewoon met een private jet ingevlogen door DJ's die op Ibiza draaien. Maar die draaien dan Show Me Love, die willen dan graag de vocals er live bij. En dan zeggen ze, hey Robin, heb je tijd? En dan zegt ze, ja, niks te doen, kom maar. En dan komt er een privéjet haar ophalen. Dat is wel een mooi leven, toch?
1: Weer een miljoen op haar bankrekening.
0: Ja, dus ze heeft 6 optredens gehad, blijkbaar. Robin S en Show Me Love, grote komeet daarvoor in Cherokee. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Zometeen de allernieuwste van Lemmer. Dat is eigenlijk een beetje een soort van verlaten nazomerrit. Ook Shanna Spyro en Great Expectation. Eerst is hier Flair.
2: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: Sienna Spyro en Great Expectation. De allernieuwste van die zin is Sienna Spyro. Mooi, hè? Mooi afgekondigd. Dit is 3FM. Sorry, ik had nog ergens denk ik een stukje borrelnoot. Sienna Spyro. Sienna Spyro en Great Expectation. Hey, ik vraag me even af. Hebben andere stellen, andere koppels die samenwonen dit ook? Ik ben erachter gekomen dat mijn vriendin en ik... voeren eigenlijk een beetje een stille oorlog.
1: Een stille oorlog.
0: Een stille oorlog.
1: Neem me mee.
0: Wij hebben van die dingen in huis die ik graag zie of graag doe of graag wil. En dat heeft zij ook. Alleen dat ligt niet altijd op dezelfde lijn. Even een voorbeeld. Ik vind dus... Wij hebben sinds kort een nieuwe koelkast, want we zijn verhuisd. En die koelkast, vroeger hadden wij altijd gewoon een draaiknop. Zo van 0 tot 5. En dan moest je maar zien wat je deed. 0 was dan wat minder warm, minder koud. En 5 was dan heel koud.
1: Ja.
0: Onze nieuwe koelkast kan je dus, en dat vind ik echt heerlijk als cijfernatie, kan je dus de getalletjes instellen. Dat vind ik heerlijk. Daarom vind ik ook inductieplaten heerlijk. Niet met een draaiknop, gewoon exact weten welk standje. Heerlijk. Dus ik kan nu gewoon invullen hoeveel graden die koelkast moet zijn. Nou ben ik een nerd, dan ben ik een sneu nerd. Ik heb ook gegoogeld naar interviews met de baas van Coca-Cola. En daar heb ik dus gekeken en gezocht.
1: Wat de perfecte temperatuur is voor jouw cola.
0: Dankjewel, maar exact dat. Dat is 3 graden.
1: Wow.
0: Zij zeggen dus, in het interview hebben ze gezegd 3 graden. Dus ik dacht, dan ga ik hem thuis op 3 graden instellen. Maar mijn vriendin, die vindt dat dus allemaal net een tikje te koud. Gewoon überhaupt vindt ze dat ze bang dat de koelkast aanvriest. En dan zegt ze, ja, dan zie je ijspegels aan de achterkant. Dus zij zet hem iedere keer, als ik er dan niet ben, zet zij hem op 4 graden. Maar... Dan vervolgens gaat zij naar de werk. En dan, ik ben overdag door de week wel eens thuis. Dan doe ik die koelkast open. En dan denk ik, potjandikkie. Hij staat weer op 4 graden. En dan zet ik hem weer op 3 graden. En dat gaat zeg maar zo de hele week gaat dat een beetje zo door. De soort stille oorlog tussen de 3 en 4 graden. Het is niet dat we dan tegen elkaar zeggen van... Hey, lul, je hebt hem weer veranderd. Dat is een soort van stille oorlog die gaande is.
1: Mm-hmm.
0: Dat is bijvoorbeeld ook met de afwasborstel. Ze legt hem altijd zo in het keukenkastje onderin. Terwijl ik denk dan, als ik gewoon spontaan even wat wil afboenen... dan wil ik gewoon dat die afwasborstel gewoon op het aardigblad ligt. Dat zijn de kleine dingen. We spreken elkaar er niet per se op aan.
1: Huishoudelijk
0: maar iedere keer merk je dat het veranderd is. Een soort van stille oorlog.
1: Ja, pittig.
0: Ja.
1: Pittig. Dat is wel echt dat is iets wat dagelijks dan weer terugkomt.
0: Maar ik denk dan dus, hebben wij een slechte relatie? Of hebben meer mensen dit?
1: Nou ja, ik heb ook wel iets met mijn vriend. Dat is namelijk de sleutelkwestie. Ik wil namelijk dat alle deuren goed op slot zijn als we het huis verlaten. En ik ben daar echt, dus, echt heel streng op. Maar mijn vriend vindt dat soms zo nu en dan een beetje onzin.
0: Ja.
1: Dus ik ben, zodra hij zeg maar, het huis verlaat en ik ben nog in huis... check ik altijd, heeft hij de deur op slot gedaan of niet?
0: Ja.
1: Om gewoon echt te checken van, zit hij mij te naaien of niet?
0: Ja.
1: En als ik dus merk dat hij dus dat niet heeft gedaan... dan doe ik er dus expres een reserveslot in het voordeur, zeg maar in de voordeur.
0: Ja, zodat vanaf hij de binnenkant.
1: Ja, zodat hij dus, als hij thuis komt, niet meer thuis kan komen.
0: Die tinker. Ja. Wat doet hij dan? Belt hij dan aan?
1: Ja, dan belt hij aan.
0: Ding dong.
1: Maar ja, dan doe ik maar net alsof ik niet thuis ben en zo. Nee, maar ik vind dat echt heel irritant.
0: Nee, dan moet hij hem dus...
1: Ik vind dat heel irritant. Dus dit is voor mij een soort van de stille, subtiele hint van... Hey.
0: Ja, precies. Maar als hij merkt dat hij op slot is en hij denkt of ik onzin, haalt hij dan ook wel eens gewoon van het slot af, puur voor het punt? Ik zie jou twijfelen. Ik denk het wel. Oké, nou ja, goed. Dus
1: het is herkenbaar.
0: Ik ben gewoon benieuwd, zijn er meer mensen met een soort van stille oorlog thuis? Ik bedoel, even, dat je serieus tussen die 3 en 4 graden zit natuurlijk voelbaar nul verschil. Nee. Maar het is nu een soort van punt van ons geworden. Hij moet op 3 graden. En zij zegt, dat vind ik te koud. Terwijl heel eerlijk, wat is dat verschil nou? Maar het is gewoon een soort van principe kwestie geworden dan ineens.
1: Nou, ik vind de graden kouder, vind ik misschien vaak wel lekkerder. Dus ik sta wel meer aan jouw kant.
0: Ja, oké, maar ja.
1: Meer principe ding?
0: Nou ja, goed.
1: Maar lucht het een beetje op, dit?
0: Ja, dit lucht wel op, ja.
1: Je weet dat ze niet luistert, hè?
0: Maar ik weet wel dat als ik straks thuis kom, staat hij weer op 4 graden. En dan heb ik toch het gevoel dat ik toch nog even een kwartiertje moet wachten tot hij op 3 graden is. En dat ik

0: Act and Through the Looking Glass.
1: Gelukkig heeft Ferry ook een discussie thuis over de temperatuur van de koelkast.
2: Ja, de stille oorlog, hè?
1: Stille oorlog bij koppels thuis. Dingen die dan stiekem veranderd worden zonder dat de ander het door heeft. Dan heeft de ander het door. Dus ik ga het stiekem weer terug veranderen. Bij ons is dat de koelkast. Ik wil graag de koelkast op 3 graden, mijn vriendin op 4 graden. Waarom wil je hem op 3 graden, Mark? Nou, dat is omdat ik heb gelezen als nerdje in een interview met de eigenaar van Coca-Cola of de uitvinder of zo. Ja, de ideale serveertemperatuur is 3 graden. En sinds we dus een koelkast hebben dat wat kunnen instellen, heb ik zoiets van, oh, dat wil ik.
2: Alsof het wijn is.
1: Alsof
2: het wijn is.
1: Alsof het wijn, oh, dat wil ik
2: zo extra weer voor jou, dat je daar dan rekening mee houdt.
1: Ja, en dan heel soms dan...
2: Ik serveer cola op 3 graden, want heb ik ergens gelezen. Het schijnt goed te zijn voor mijn product.
1: Als mijn vriendin dan ook wel eens vraagt, wil je wat drinken? En ik krijg een colaatje van. En dan zeg ik, doe ik dit zo.
2: Nee.
1: Dan zeg ik zo, 4 graden of niet?
2: Jij doet waarschijnlijk al je vinger er eerst in. Oh, eerst je vinger erin om even te voelen of het wel echt koud is.
1: Oh, dat is 4 graden. Gadverdamme. 4 graden cola. Haal bij me weg. Ja, dat is hoe het al gaat thuis.
2: Ja.
1: Maar, bij Ferry gaat het tussen de 4 en de 5 graden.
2: Zo!
1: Nou, die zijn crazy.
2: Nou, Ferry, ik zal toch naar 3 zetten dan.
1: Die zijn echt gek.
2: Hey, Lemmer, onze 3-gen talent, heeft vandaag dus een enorme drukke zaterdag. Want vanavond staat hij op Rotterdam Rave in een uitverkochte Ahoy. En we hebben alvast een voorproefje van de Rave-vibe. Want dit is een nieuwe single. Best One.

0: Gewoon en de enige. Dit is 3FM. Zometeen is hier Juri Leeflang met de verlanglijst. Mai is overigens... Jij was er vorige week niet omdat je op Lowlands was.
1: Ja.
0: Heb je nog Antoon gezien daar? Of was dat... Want soms dan, soms dan heb je zo'n druk programma... en is het zo lastig te kiezen waar je heen gaat... en dan mis je net even...
1: Ja, ik moest Adela zien. Dus die heb ik dus ook tot het eind gezien. En toen dacht ik, ik sta bij de Bravo, ik heb honger. Ik moet dan helemaal weer naar de Alfa lopen. Dat is echt de andere kant van het terrein. Dus,
0: wat zijn de lekkerste dingen die je gegeten hebt?
1: Oeh, ik heb heel lekker Libanees gegeten.
0: Oh.
1: Ja, die staat er echt elk jaar.
0: Is dat, diezelfde die ook op Down the Rabbit Hole stond... waar je 15 euro over een karige pita...
1: Nee, het is gewoon zo'n papadum-achtige schotel.
0: Papadum?
1: Ja, papadum is...
0: Dat is toch van Kylie Minogue?
1: Nee, het is er van... Papadum is dat. Nee, het is soort van kroephoek-achtig. Je frituurt het en erop zitten allemaal hummus. En ik had met lam en zo. En dat granaatappelpitjes erop. Met, het was echt, ik leg het nu niet goed uit, maar het was zo lekker. Dus check ze vooral op een festival.
0: Libanees.
1: Libanees.
0: Oké, goed. Ik ga eens een keer een Libanees restaurant zoeken. Klinkt wel echt oprecht heel lekker.
1: Ja, ik denk dat jij het echt heel lekker vindt.
0: Is een beetje pittig.
1: Kan.
0: Kan.
1: Ja, maar in de basis niet per se.
0: Oh. Oké, nou dan...
2: Cool. Dan gaan we op de molen.
0: Cool op de molen. Wat is dit voor jingle?
1: Huh?
0: Sorry, ik heb het verkeerde gepakt.
1: Je hebt al zo'n mooie, waarbij je gewoon een heel koor hebt die voor ons
0: zingt. Mag ik trouwens even één ding even zeggen?
1: Wat dan?
0: Nu het over Lowlands hebben, ik moest wel een beetje lachen om een appje wat Mai mij stuurde. Mai gaat het waarschijnlijk niet leuk vinden dat ik dat zeg. Maar ik vond het wel heel grappig, want het is namelijk heel herkenbaar. Ik zeg tegen Mai...
1: Nee, wat ga je nu zeggen over
0: Nee, niks ergs, niks ergs. Ik zeg tegen Mai, want ik heb dit namelijk ook. Dus ik vond het wel goed dat jij dit ook had. Maar ik zeg tegen Mai, joh, ben je failliet naar Lowlands? En toen zei ze, en ik dacht een beetje dat ik daar soms ook een beetje de enige was. Die zei van, ja, ze zei, Mai zei, ik heb het een beetje betaalbaar gehouden. Zeg maar, dat is vooral omdat, ja, soms sta je in een groep van 12 man... Ja, dan moet je dus niet zeggen, ik doe een rondje.
1: Nee.
0: Dat moet je doen in kleinere, intiemere groepjes.
1: Ja.
0: En ik ben ook een beetje zo, want dan sta je daar met 12 man. En dan zeg ik, dan is het een beetje zo van... soms word ik wel eens aangestoten. Hey, haal jij eens even wat. Dan denk ik, ja shit, dan moet je voor 14 man moet je bier gaan halen.
1: Ja, dat is veel, dat is echt duur.
0: Dat is veel inderdaad. Maar dat is altijd wel een hele tactiek. Om dan zeg maar precies in zo'n hoekje te komen... Dat je dan met 4 mensen staat. Dat het net ver genoeg is.
1: Ja, en dat je denkt, dit is het perfecte aantal. Dit wil ik gewoon uitgeven.
0: En dan kom je met 4 drankjes. En is het, jullie hadden nog toch? Oh, niet. Ah, dan gaan we zo nog wel even een keer. Dat is top.
1: Ja.
0: Dat vond ik echt knap.
1: Maar ik moet wel eerlijk bekennen, ik voel me ook heel bezwaard... als mensen me dan wel in een iets grotere setting toch vragen... wil je wat drinken? Dan ben ik sneller geneigd om te zeggen nee... want dan vind ik het lullig voor diegene. Maar ik heb dit jaar toch wel echt gezegd ja.
0: Binnenkort gaan we gewoon met een 3FM uitje. Dan ga ik bij de grootst mogelijke groep ga ik zeggen... Mai, nu is het jouw beurt.

hou enorm van liedjes met samenzang waarin klinkers lang uitgerekt worden gezongen. Zowel zwoel als op deze manier bijvoorbeeld, als je de achtergrond hoort. Heerlijk. Ik vond zelfs Acta en de Munnik. Ik ben bij de concerten ervan geweest. Want ik gewoon hou van heerlijke glijdende harmonietjes. En ik dacht, vandaag is het in Koren op de Molen wel eens een keer tijd voor gewoon echt een ouderwetse classic. Niet zo'n eentje die zegt, oh Marco, ben je daar toch op gekomen? Lekkere krent uit de pap. Nee, zeker niet. Dit is gewoon eentje die we allemaal kennen. Maar die een heerlijke samenzang heeft. Heerlijke harmonietjes. Oh. Uiteraard Toto en Africa.

eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow, dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf... en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: 3FM. Goedemiddag, zometeen een nieuwe verlanglijst na het nieuws van 4 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen... na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion... waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen... en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden... liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op... zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft... over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming... door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf... en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken... toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan nog het verkeer. Viel op de A1 Amsterdam, Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 10 minuten. En A15 Gorkum, Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 30 minuten door een kapotte vrachtauto. Rij voorzichtig.
13: 3FM.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes... houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie...
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes... houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er... maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
14: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De hete zomer, Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast?
17: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
19: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Nieuwe software op een oude laptop?

0: Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: 3FM.
2: Wat was?
1: Jury Leeflang. Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag 29 augustus. En het is weer tijd voor een nieuwe editie van de meest democratische hitlijst van heel Nederland. En daarmee ook de allerleukste, want alle platen die je zo meteen gaat horen zijn democratisch door jou gekozen en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Hoe dat precies werkt ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst nog even een overzicht van de nummers 3, 2 en 1 van vorige week. Dat waren deze.
2: 3.
1: Cat's Eye en Animal.

0: Everybody Isn't Ready van Sommer. Vorige week de nummer 1, mede dankzij de stemmen van Ruud, Helena, Mario, Lotte, Loes, Jolanda, Femke. En een hele hoop andere muziekliefhebbers die hebben gestemd op de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Hele goede middag, het is 3FM waar je naar luistert. Jury hier met een nieuwe verlanglijst. De hitlijst die dus wordt gekozen door jou, als jij een beetje van muziek houdt tenminste. Dat stemmen dat kun je doen op 3FM.nl. Klik even op verlanglijst en dan kun je dus aanvinken wat volgens jou de allerbeste tunes zijn van dit moment. En met genoeg stemmen komen ze in de lijst te staan. En hoe meer stemmen, des te hoger in de lijst. Met natuurlijk op nummer 1 de plaats met de meeste stemmen. En ik word zo gelukkig van appjes van bijvoorbeeld een Peter. Die zegt, ik heb gestemd, de radio op 3FM afgestemd en mijn humeur is ook goed gestemd. Kom erop met die lijst, dat is heerlijk. Daarvoor zit ik hier om uit te serveren wat de allerbeste muziek is volgens jou en volgens Peter. Maar ook volgens Nina. Nina, een hele goede middag.
1: Hi.
0: Ben jij een groot concertganger, muziekliefhebber? Hoe consumeer jij het liefste muziek? Laten we daar beginnen.

0: je ook wel eens een keertje iets op wat je nog niet helemaal goed kent?
1: Ja, nou, ik probeer ook wel eens wat artiesten, naar wat bandjes en artiesten te gaan die nog niet zo bekend zijn. Oh, en ja,
0: dat... Heb je recent misschien nog wat leuks ontdekt?
1: Politie Warnsveld.
0: Oké. Ik ga het hier even gelijk mee opschrijven, want het is wel leuk om af en toe even weer wat nieuws te gaan luisteren.
1: Hey, en badminton.
0: Badminton? Oké. Ik schrijf dit gewoon even allemaal op, hoor. Want ik vind het heel erg leuk om even zo meteen op te zoeken. Hey, Nina, je hebt ook gestemd op de verlanglijst. Ik heb je lijst erbij gepakt. Ik zie Lenny Monsou, Bente en ook Adela. Laten we even op Adela inzoomen. Hoe heb je haar leren kennen?
1: Ze kwam op mijn tijdlijn net voorbij. En dat was wel een leuk nummer.
0: Het vette is, zij stond vorige week op Lowlands en sindsdien zie ik ook alleen maar deze naam voorbij komen in vriendengroepen, mensen die tickets verkopen. En nu jij ook, die zegt van ja, het kwam voorbij op mijn tijdlijn. En ik dacht eigenlijk, wat een goede plaat is dit.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, laten we gaan luisteren of ze de lijst heeft gehaald en dan ook op welke positie. Vind je het goed dat we gaan beginnen aan de verlanglijst?
1: Lenny is trouwens ook echt heel goed, tenminste.
0: Ik hoor dat jij nog iets kwijt wil over Lenny, dus ga brand maar los.
1: Ja, nou, hij verdient de aandacht die hij nu krijgt voor Wrecking Ball helemaal. En ja, dat is gewoon een topnummer.
0: Groot fan dus van Lenny Monsou.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan nog wat verklappen, hij staat erg hoog deze week. Dus dat is ook dankzij jouw stem, Nina.
1: Ja, nou, dat is mooi.
0: Dus we gaan beginnen, des te sneller is hij dan op de radio.
1: Ja, is goed.
0: Alright, let's go. Thanks, Nina, voor het stemmen. Ik stuur ook een ik heb gestemd button naar je op. Dan kun je mooi opspelen, dan kun je heel Nederland laten weten dat jij echt verstand hebt van muziek.
1: Ja, dat is goed.
0: Dan we beginnen met de lijst met op nummer 39 deze week. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Daarna ook op 38 Geese en Texas.

een beetje van jou natuurlijk. Dat kun je allemaal laten weten door te stemmen wat jij nou echt goede muziek vindt op 3fm.nl. Dat wordt veelvuldig gedaan elke week weer. En dat zorgt er ook voor dat de lijst elke week weer net wat anders klinkt. Zo hebben we platen die de lijst niet meer halen, die niet genoeg stemmen hebben gekregen. En daartegenover staat natuurlijk dat die weer worden opgevuld met nieuwe muziek. Dit is even een momentje om stil te staan bij de platen die het niet hebben gehaald, die de lijst gaan verlaten en dus ruimte maken voor nieuwe muziek. Deze week zijn dat 5 tunes en dat zijn deze.

0: Nothing But Thieves en Stray Dogs na 6 weken uit de lijst. Ook 6 weken voor Ik Wou Dat Het Jou Was van Vrouwtje. Ray en Beer zonder bank na 4 weken uit de verlanglijst.
1: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank?
0: Maar goed, 5 platen uit de lijst betekent natuurlijk ook 4 nieuwe op de lijst. En die eerste nieuwe binnenkomer ga je nu gelijk horen op nummer 37. Roxy Dekker met Bare Minimum. Haar nieuwe album is vorige week uitgekomen, Superstar. Het heet officieel een album, maar er staan maar 8 liedjes op, hè. En dat de totale speelduur van 18 minuten. Maar goed, dat terzijde. Het is gewoon een album. Een van de nieuwe liedjes is op de plaat is Bare Minimum. En die komt deze week vandaag nieuw binnen op nummer 37. Mede dankzij de stemmen van Livia, Lois, Eva, Sanne, Roel, Peter, Kiki, Max en een hoop anderen. Dit is Roxy Dekker en Bare Minimum.

7563 van Florence Road. Op nummer 35 van de verlanglijst. Misschien heb jij een goede vriend of vriendin die je al het hele weekend niet kan bereiken. Nou, mocht het zo zijn dat ze dan ook nog eens fan zijn van Alex Warren, dan zou daar een link in kunnen zitten. Zijn nieuwe album is gisteren uitgekomen. En nou ja, ik kan je garanderen dat waarschijnlijk die persoon die echt fan is van Alex Warren dus niet bereikbaar is tot misschien maandagochtend. Die zit natuurlijk alleen maar van voor naar achter dat ene album te luisteren. Het is een tweede album. Zijn debuutalbum ging vooral over wie Alex zelf is. We leerden hem kennen op dat album. En dit tweede album gaat dus over zijn ouders. Die zijn overleden toen hij nog kind was. En dus de hele zoektocht door dat verlies en de rouw heen. Nou, onder andere Nile Rodgers en John Mayer zijn ook te horen op het album. Best wel grote namen. En heel veel nieuwe platen. Maar ook een paar hits die je natuurlijk al kent. Zoals bijvoorbeeld de nummer 34 van deze week. Fever Dream gaat ondertussen zijn 25e week in op

zakt wel een flink stukje hoor, ten opzichte van vorige week. Vorige week nog op nummer 21, deze week op nummer 33. Als je wil dat ze er volgende week nog steeds op staat met 3, 2, 1... dan moet je wel gaan stemmen natuurlijk op 3fm.nl. Even klikken op verlanglijst en dan kun je dus Bente gewoon weer op de lijst stemmen met genoeg stemmen. Al moet ik wel zeggen, op haar Instagram wordt er ook wel ontzettend hard geteased naar nieuwe muziek. Dus ja, het zou ook zomaar kunnen dat het een beetje een tactisch dingetje is. Hè? Dat je denkt van, nou, maar zometeen komt er weer nieuwe muziek en dat wil ik ook horen op de verlanglijst. Want ze is dus aan het teasen. Hoe die plaat heet, dat heeft ze nog niet prijsgegeven, maar ze heeft wel een stukje laten horen. Dus laten we even luisteren, dit is hoe dat klinkt, die nieuwe Bente.

volgens mij is dit niet het stukje die ik zocht. Zal ik eens even kijken of ik ondertussen nog even kan vinden? Of weet je wat? Ik beloof je dat je zo meteen dan een stukje gaat horen wat ik bedoelde. Want dit was niet nieuw van Bente. Dat is helemaal verkeerd. Mijn excuses. We gaan verder met de lijst. Zometeen laat ik je dan even horen hoe dat nieuwe van Bente klinkt. Eerst nog muziek van Harry Styles en American Girls. Staat deze week op plek 31. En die voegt zich dan achter nummer 32, Charlie XCX en Camera.

Harry Styles. American Girls op nummer 31 van de verlanglijst. En ik beloofde net nog even te laten horen hoe dat nieuwe geluid klinkt van Bente. Nieuwe muziek van haar. Nog geen naam bekend, dit is wat ze heeft geteased. Nou, komt ie aan.

op Instagram. Moet ik wel eerlijk zeggen, meestal duurt het dan niet heel lang meer voordat die wordt uitgebracht. Dus we gaan vast horen binnenkort hoe die plaat heet en hoe die in zijn volledigheid klinkt. Eerst gaan we verder met de verlanglijst waar Lotte net een appje stuurt. Met heel simpel. Ja, ik snap het ook wel. Valt er vandaag nog wat te winnen? Ja, zeker. De Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker van de verlanglijst. Die kun je winnen door te stemmen op de verlanglijst. 3FM.nl, dat is de plek waar je moet wezen als je wil kans maken op die speaker. Dus Lotte, ik zou zeggen, ga snel naar 3FM.nl... en laat daar achter wat jouw favoriete muziek is en maak kans op die speaker. Gaan we verder met zometeen op nummer 29. Een andere Alex Warren plaat, Passenger. Maar eerst nog even die ene tune uit Groot-Brittannië waarvan de baslijn zo lekker klinkt. Silver Bamba op nummer 30 en On Tonight.

op nummer 27 deze week. Another and Talk to You, daarvoor ook de Bauza Magnetic op nummer 28. Zometeen na het nieuws van, eens even kijken, 5 uur gaat de verlangens verder. Met nummer 26, en die verklap ik alvast. Het is ook een dance tune. We zitten goed in de dance deze week. Dat is ook wel eens even lekker, zeg. Deze. Ga je horen met Jamaican. Die staat op nummer 26 na het nieuws van 5 uur. En verder tellen we natuurlijk af naar de nummer 1 van Nederland. De plaat waar het meest op is gestemd. Tot zo!

0: iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM. Ster.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
12: Domino's.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Goedemiddag, de leukste hitlijst van heel Nederland gaat zometeen weer verder bij nummer 26. Ugel en Solto, Jamaica, na het nieuws van 5 uur.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook €12 miljoen vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien, dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan op de files. Er staat er eentje op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten rijvoorzichtig.
0: 3FM.
19: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg.
5: kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
20: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
19: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

Rondé en Oh My God. Nummer 25 van de verlanglijst. Han is er blij mee. Die zegt, daar is hij dan. Oh My God, een wereldplaat wat mij betreft top. Alle platen die je hoort, die zijn democratisch de lijst ingestemd. Dat is wat de verlanglijst is. Een hele goede middag trouwens, 3FM waar je naar luistert. Naar dus de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want alle muziek die je hoort is er ingestemd door jou en de rest van Nederland die wel van muziek houdt. Dat stemmen doe je op 3FM.nl, kun je nu ook weer doen. En zometeen iets voor 7 hoor je dan wat de nummer 1 is. De plaat met de allermeeste stemmen. Vorige week was dat nog Somber, My Body Isn't Ready. Maar of dat weer zo is, dat hoor je iets voor 7. En ook maak je als je stemt gelijk kans op de Limited Edition. 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Goed, we gaan verder met muziek, want daarvoor heb je denk ik de radio aanstaan. Door met nummer 24, daar staat de favoriet van Monica. Die zegt Teddy Swims, Break Up in Reverse. Wat heeft Teddy Swims toch een prachtige stem. Geeft me echt kippenvel. Nou, Jelle, Naomi, Gijs, Koert, Emma, Angelique, Ron zijn het ook met haar eens, want die hebben er ook op gestemd. Deze week geëindigd op nummer 24, Teddy Swims en Break Up in Reverse. Daarvoor ook, of daarna ook, Ugel, die hoorde je net ook al, maar dan met die nieuwe plaat van hem, Move Into the Sun op 23.

nummer 22. Temper City en Self-Aware. Daarvoor ook Gugel en Move Into The Sun. Blijf keurig staan trouwens, die Temper City. Mede dankzij de stemmen van Corrie, Lena, Marit, Jardo, Sven, Luc, Bart zijn erop gestemd. We gaan door met nummer 21. Martin Garrix en U2 zakken die plekken terug op zich van vorige week. Begin hier een beetje slappe lach te krijgen. Excuses daarvoor. Dit is een serieus programma. We moeten even heel serieus doen. Aan Emiel heeft in ieder geval niet gelegen dat Martin Garrix en U2 zijn gezakt. Die heeft namelijk gestemd erop en zegt erbij, beide artiesten staan in mijn top 5 meest geluisterde acts ieder jaar. Dus voor mij een droom die uitkomt dat deze twee hebben samengewerkt. Martin Garrix en U2 dus op nummer 21 en Fireflies.

is een nieuwe binnenkomer op plek nummer 20. Misschien dat je denkt, waarom heet eigenlijk part 2? Heb ik part 1 gemist? Nou, het is dus wel echt een deel 2. Sommige heeft 11 jaar geleden in 2015 al eerder een keer een track uitgebracht die Feels heette. En dit is dus, het vervolg erop. Deel 2 staat op een nieuwe album dat eerder dit jaar ook uitkwam. Leuk om die twee liedjes eens achter elkaar door te luisteren. Dan hoor je dat de zanger nog niet de baard in de keel had 11 jaar geleden. Dat is een grapje, dat is niet waar. Nee hoor, hartstikke leuk om die gewoon achter elkaar te zetten. Feels part 2, nieuw binnengekomen op nummer 20 van Somjai dus. En we gaan door dan met op nummer 19. Een plaat waarvan ik stiekem zelf al lang had gedacht dat hij al lang uit de lijst was geweest. Maar goed, hij staat er nog steeds. Het is nog steeds gewoon een grote hit. Die Die van Shakira en Burna Boy was natuurlijk het officiële anthem van het WK voetbal. Dus toen Nederland eruit lag, zag je eventjes een klein dipje toen in de lijst. Toen ging je heel snel naar achteren toe. Maar inmiddels staat deze track gewoon steady de 14e week weer in. Op nummer 19 dus deze week, mede dankzij de stemmen van Marcel, Jorn, Lois, ik zie Emmanuel, Lisa, Kirsten, Guus en een hele hoop anderen die nog steeds zeggen, die Shakira en Burna Boy, ben ik nog helemaal niet klaar mee, verdient gewoon een plek op de verlanglijst. En daarom staan ze met Die Die deze week op nummer 19.

omhoog. Kwam vorige week nog nieuw binnen op nummer 36 en stijgt deze week gewoon door naar plek 17. Komt ook door René, Mai, Lucas, Eline, Marnix, Ruud en ook Joris. Sunday and Somewhere dus. Gaan we verder met nummer 16. En daar staat de vrouw die net een nieuw album heeft uitgebracht. En ook weer gaat toeren. Phoebe Bridgers. Dit jaar nog in december al komt ze naar Ziggo Dome. Een leuk detail. Ze gaat een volledig telefoonloze show geven. Je telefoon, je smartwatch en alle andere devices waar ook maar iets van stroom in zit en een antenne. Die moeten voor de show worden opgeborgen. Zodat je als publiek echt even in het moment kan zijn. En ik vind het. Ik ben blij dat het gebeurt. Maar je zou toch zeggen. Dit zou toch al 10 jaar gewoon de standaard moeten zijn. Dat als je binnenkomt, je ticket wordt gescand. En je krijgt gewoon een soort Faraday cage mee. Een zakje waar je het in kan doen, waar geen straling doorheen komt. En verplicht moet je het in je kluis stoppen. Ik ben er helemaal voor. Goede beelden zie je online wel. Daarvoor hebben we fotografen. Die hebben dan ook nog gewoon werk om gewoon mooie beelden te maken daarvan. Ja, ik begin hier een beetje. Nu komt het wat los in mij. Ik zie dit zo. Er komt wat los in mij. Ik heb echt zoiets belachelijk dat mijn eigen telefoons meenemen naar een concert. Bij deze, alle concerten moeten gewoon telefoonvrij worden. Zodat iedereen weer happy is en gewoon in het moment gaat zitten. Want er is niks mooiers dan je maat aankijken of je vriendin aankijken bij een concert en elkaar in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen tegen elkaar, dit is een waanzinnig moment. Wat gebeurt er dan? Dan kijk je naar rechts en dan zit die klootzak op zijn telefoon te kijken. Zo. In ieder geval dus. Phoebe Bridgers gaat dus naar Ziggo Dome en dat wordt dus een telefoonloze show. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Alleen al om mee te maken, dus zou ik daarvoor al ticket gaan kopen. Maar goed, dat vurige betoog heb ik net al gevoerd. Je gaat er horen op 3FM. Phoebe Bridgers en Lost Boys op nummer 16 deze week.

0: 3FM naar Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.
0: Nummer 5.

Nothing But Thieves en Evolution op nummer 15. Zometeen duiken we even in het archief van de verlanglijst. Die bestaat bijna 4 jaar. En we gaan naar een hit van vorig jaar. Heeft ook te maken met het afgelopen weekend weer. Nou goed, daar zometeen meer over. Eerst verder met muziek op nummer 14 deze week. Role Model en High Hopes 3000. Extra 3FM Mega Hit.

High Hopes, 3000 van Role Models. X3FM meegehit. Dat is leuk, want dat is de volgende tune ook. Die staat niet op de verlanglijst. Maar elke week gaan we even terugblikken op een grote hit uit het verleden. Uit het archief van de verlanglijst. Even kort uitgelegd, je luistert naar 3FM. Hallo, Joeri hier met dus de verlanglijst. Dat is de meest democratische hitlijst van Nederland. Want elke plaat die je hoort, die heb jij op de lijst gestemd. Nou, dat stemmen kun je ook nu weer doen. Dat doe je op 3FM.nl. Als je dan even klikt op de verlanglijst, dan kun je daar aanvinken wat volgens jou de allerbeste platen van dit moment zijn. En zo doen we dat al bijna 4 jaar. Nog 2 weken, dan bestaat de verlanglijst 4 jaar. Dus het archief wordt groter en groter. En elke week komt daar weer dus, nou ja, een plaat weer bij. En daarom blikken we dus elke week even terug op een hit van weleer. In dit geval is dat van precies 1 jaar geleden, 2025. Toen stond ze op nummer 1 met deze plaat. Had misschien ook wel te maken met het feit dat zij de afsluiter was op de zaterdag van Lowlands. Ik weet nog wel, ik stond daar tussen dat publiek, een beetje achter bij het publiek. En het was een hele bijzondere setting. Het hele decor was een soort kasteel, het was heel duister. Een beetje gothic-achtig. En het optreden was hartstikke goed, was er even daar. Chapel Roan, vorig jaar dus op de nummer 1 van de verlanglijst. En nu dus weer heel eventjes terug. Voor jou. Ja, zo simpel is het ook. Het is The Subway. En ik beloof je dat we daarna weer gewoon in het hier en in het nu zijn.

and the Subway. Vorig jaar was dat de nummer 1 van de verlanglijst. Wat dit jaar of deze week de nummer 1 van de verlanglijst is, dat ga je horen iets voor 7e. Daarvoor is nog wel hoog tijd voor even kijken. Nog 14 platen en het nieuws van 6 uur. Nou, goed. Ik verklap alvast wie er op nummer 13 staat.

0: 8 staat dus op nummer 13. Zometeen na het nieuws van 6 uur gaan we verder aftellen. En hoor je dus of Sommer nog op nummer 1 staat, of dat hij misschien is verstoten van de troon en een andere nummer 1 is. Tot zo.
1: De 3FM.
2: 3FM.
1: Podcast.
3: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
4: Totaal niet, nee.
3: En het nieuws kijken op tv.
5: Ja, dat gaat heel ver terug.
3: Maar wil je wel weten wat er speelt?
6: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
3: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: eerste nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Pakken ze podium?
4: Pakken ze podium?
3: Pak zelf eens een podium.
5: Pakken ze podium.
6: Pakken ze podium.
7: Pakken ze podium.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: De planlijst gaat verder met op nummer 13 Flair door het oog van de nacht. Op nummer 11 de openzits Feestje op mijn graf en op 12 een nieuwe binnenkomer. Ik ben benieuwd of je hem nog herkent. Zo ja, stuur even berichtjes, vind ik lachen.

dus deze plaat in. En dat is het leuke wel van de verlanglijst. Dat zie je vaker als dan weer iets in een serie komt of in een film. Dan verschijnt het vanzelf ook weer op de verlanglijst. Het maakt dit, nou ja, toch wel een soort moderne verlanglijst. Ik wil zeggen hip, maar hip klinkt zo boomer. Ik ga niet hip zeggen. Hoe dan zeggen? Gewoon de meest relevante lijst van heel Nederland. Dat is wat het is, want jij bepaalt wat erin staat. En hij komt dus nieuw binnen, ook lekker steady op een plek nummer 12. We gaan zo meteen beginnen aan je top 10. Maar eerst heb ik nog een tiptrack voor je. Een track die dus nog niet officieel op de verlanglijst staat, maar waar je wel op kan stemmen. En waarvan ik ook zelf wel denk van, nou, grote kans dat je wel ook de verlanglijst gaat halen. Het is namelijk de nieuwe plaat van Direct. Die heet My Friend en het is een ode aan vriendschap. En er zijn voor degene om wie je geeft. En wanneer diegene het hardste nodig heeft. De clip die erbij hoort is trouwens ook spectaculair om te zien. Kan zeker aanraden om die eens een keertje te gaan kijken dit weekend. Voor nu ga ik in ieder geval alvast de plaat laten horen. Dan weet je hoe die klinkt. Dat is natuurlijk ook de hele reden van een tiptrack. Zodat je hem hoort en misschien denkt, hey, waar kan ik ook weer stemmen? Oh ja, 3fm.nl en dan zit ik direct er ook op. Dit is een allernieuwste, die heet My Friend.

0: muziek van Direct, My Friend, staat nog niet op de verlanglijst. Dat is natuurlijk helemaal aan jou.
1: De verlanglijst.
0: Elke zaterdag bepaal jij wat de allerbeste platen zijn van dit moment. En dat doe je door te gaan stemmen op 3fm.nl. Heb je dat nog niet gedaan? Hou je van muziek en wil je graag de muziek horen die je het allerleukst vindt op de radio? Ga dan dus stemmen op 3fm.nl. En je weet, ontdek je ook nog wat nieuws, hè? Want als je daar naartoe gaat, dan krijg je een hele lijst te zien. En daar kun je ook eventjes beluisteren wat nou precies is. Misschien dat je een leuk liedje hebt gehoord ergens en dat je denkt, poh, hoe heet die nou? Grote kans dat die daar op die longlist zit. En hey, dan weet je ook gelijk hoe die heet. Ga stemmen, doe dat op 3fm.nl. En maak ook nog eens kans dan op de Bluetooth speaker. Eén keer per week wordt die weggegeven, alleen maar op de zaterdagmiddag, of de zaterdagavond moet ik zeggen, vlak voordat de nummer 1 bekend wordt gemaakt. En wie weet dat jij dat zometeen dan mag doen. De nummer 1 bekend maken en dus naar huis gaan met zo'n mooie speaker. Goed, dat doe je dus via de NPO Luisterapp of via 3fm.nl. Afgelopen week was het Somber die de meeste stemmen pakte. En dus de nummer 1 met My Body Isn't Ready. En zometeen iets voor 7 uur hoor je of dat nog steeds zo is, of dat er misschien een nieuwe nummer 1 is. Maar daarvoor gaan we eerst lekker steady door aftellen. Maar we zijn gebleven bij nummer 10. Die trappen af met een favoriet van Sander, Michael, Leel, Marcel, Eva, Iris, Ricky, Femke en iedereen die heeft gestemd op Bruno Mars. Deze week te vinden op plek nummer 10 van de verlanglijst. En On My Soul.

van deze week. Lady Monsoon en Wrecking Ball. Als je naar buiten kijkt, dan is het toch wel pijnlijk zichtbaar dat het einde van de zomer in zicht is, toch? De herfst die komt om de hoek kijken, vakanties zijn voorbij, scholen weer begonnen. Je wordt ook gewoon weer verwacht, waarschijnlijk morgen op kantoor. Het klinkt allemaal zeer deprimerend. Waar het niet dat eigenlijk september een van de allerleukste maanden bij 3FM is van het hele jaar? Elk jaar weer, september. Want heel september maak je iedere dag kans op concerttickets. Iedere dag staat een andere band of artiest centraal. Dus dat zijn echt heel erg veel vette shows waar jij dus bij zou kunnen zijn. En morgen maken we op de socials van 3FM dan bekend voor welke shows je aankomende week tickets kunt gaan winnen. Nou, houd je dus goed in de gaten. Gewoon @NPO3FM op de socials. Daar kun je ze checken. De site natuurlijk 3FM.nl. De NPO luisterapp. Zorg ervoor dat we ergens staan op die telefoon van je. Dan weet je zeker dat je niks gaat missen. Het kan namelijk zomaar zijn dat de vrouw die op nummer 8 staat, ook van de partij is bij die tickets die worden weggegeven. Je weet het niet. Dat ga je dus allemaal horen komende week. Je gaat wel in ieder geval Jet van der Steen horen op

3fm.nl. En als je dat dan doet, vind ik gelijk even aan dat je ook gebeld mag worden. Dat is misschien nog wel belangrijk om even te zeggen. Dan kan ik je zo meteen blij maken. En mag je ook nog eens de nummer 1 aankondigen van deze week. Dus lijkt het je leuk om als een echte radio-dj de nummer 1 aankondigen en een speaker te winnen? Ga dan stemmen op 3fm.nl op de verlanglijst. Gaan we snel verder met zometeen op nummer 5. Anna Langley, Choose in Texas. Ga je horen naar Ketsai. Dit is Animal.

0: Nothing But Thieves met Baby Cool op nummer 4 van de verlanglijst. Dat betekent dat we bijna gaan beginnen aan de top 3 van deze week. De 3 allerbeste platen gekozen door jou. Eerst nog even de statistieken. De snelste stijger deze week, dat was Jungle met Someday Somewhere. 19 plekken erbij. Vorige week nog op plek 36 en deze week gewoon op nummertje 17. Daar staat dalen daarentegen. Ugel en Solto met Jamaican. 13 plekken eraf, van 13 naar 26. Ik denk niet dat hij er rouwig om is, want die nieuwe tune van hem die gaat zo hard. Die staat ook op de verlanglijst. Dat gaat hartstikke lekker met Ugel. Het aantal Nederlanders vertegenwoordigd deze week. 10 van Nederlandse bodem. En de provincie waar het meeste is gestemd. Gefeliciteerd en shout-out naar Noord-Brabant. En dat allemaal te komen tot de top 3 die je zo meteen gaat horen. Maar eerst nog even een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. 10. Bruno Mars en On My Soul. Van Lenny Monsou. Like 8. Jet van der Steen en Goed Genoeg. Is het goed? Of is het goed genoeg? 7. De laatste zomer van Sef.
1: Deze zomer is de laatste.
2: 6.
0: Cat's Eye en Animal was dat.
2: Knows 5.
0: Juice in Texas van Ella Langley. Nothing But Thieves en Baby Cool hoorde je net nog. Ah, dat allemaal om dus te komen tot de top 3 die je gaat horen. Je maakt nog heel even kans op die Bluetooth speaker, dat is deze unit. Als je die wil winnen, ga dan dus snel nog stemmen op 3fm.nl op de verlanglijst. Daar heb je nog een paar minuten de tijd voor. Want als je stemt en je bent zometeen aan de telefoon, dan win je niet alleen de speaker, maar mag je ook nog eens de nummer 1 aankondigen. Nou, snel stemmen dus. Gaan we beginnen aan je top 3. Ronnie heeft gestemd op de nummer 3. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear deze week op nummer 3 van de vlak.

0: Nieuwe muziek van Font NCC en komt gelijk binnen op nummer 2 van de verlanglijst. Ontzettend grote prestatie. Marianne heeft die plaats van Font NCC dus nieuw binnengekomen op nummer 2. En trouwens, komende donderdag kun je ze nog gaan zien, hè? 3FM heeft een 3FM exclusive met Font NCC. En je maakt nog kans op tickets. Hoef je alleen maar de radio voor aan te houden. En ik geef wel eens een klein tipje weg. Vanavond gaan er nog tickets uit. Font NCC worden dus op de nummer 2 van de verlanglijst. Dan is het hoog tijd voor de nummer 1. En daarvoor schakel ik even naar 0-0. Een hele goede avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed hier.
0: Lekker, goed om te horen. Ik heb jouw stemlijst even bijgepakt. Want jij hebt ook gestemd, hè?
1: Ja, klopt, helemaal. Ja.
0: Hoe, wat is stiekem jouw allerfavorietste liedje van het moment?
1: Ik vond deze CD eigenlijk wel heel goed. Dat is nieuwe muziek.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Ik zou het ook nog wel wat vinden dat hij inderdaad misschien volgende week wel nummer 1 staat. Maar ja, goed, daar hebben we ook jou voor nodig nog. Dus misschien daar ook op je stemlijst zetten, die Font NCC.
1: Ja, volgende week weer. Probeer dan. Ja.
0: Hey, ik wil je ook feliciteren, want je wint de speaker.
1: Mooi. Dank je.
0: Die kom je kant op. De Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker nog. Helemaal van jou.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Hey, en dan is het ook nog eens hoog tijd voor de nummer 1 van de verlanglijst. En het is aan jou om die aan te kondigen. Dus ik zal je een beetje galm geven. En als je het leuk vindt, dan mag jij hem dan gaan aankondigen. Even kijken. Ja, een beetje galm. Ja, ga je gang.
1: Ja. Nou, hier komt nummer 1. En dat is Somber met My Body Isn't Ready.
0: Yes.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. Dit is de nummer 1 van de verlanglijst.
3: I am somber.
2: My body isn't ready.

0: Sponsordeal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: 3FM. Een hele goede avond. Zometeen Vera on track met misschien wel ticket voor de 3FM Exclusive. Eerst het nieuws van 7 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden.
10: 3FM.
11: Ster. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen liefdes en toekomstplannen.
2: Alfa studenten luisteren niet naar Oostlanders.
17: Stream Ford Alfa, nu gratis op NPO Start.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: 3 FM. Simons. Ja, over overweldigend gesproken. Dit is Vera on Track op de zaterdagavond. Heel veel goede nieuwe releases. En ik durf wel te zeggen, kans op tickets voor de 3FM Exclusive met Fontaine's DC.

0: 3FM naar Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
2: We want more.

Zonder even bij, maar god, het is 29 oktober. Het is gewoon nog steeds nog zomer. Bausa, Magnetic op 3FM. Ook nog Gorilla's. Feel Good Inc. Er zijn genoeg redenen om je heel goed te voelen. Goed te gaan voelen. En het heeft, wat mij betreft, alles te maken met deze band.

Een band waar 3FM ook helemaal mee meegegroeid is. Inmiddels zo ver uit de hand gelopen, ver gegroeid, dat ze gisteren hebben aangekondigd dat Fontaine's DC op 10 november in de Ziggo Dome staat. Een gigantisch grote show. Maar het betere nieuws is dat er nog een kans is om in een heel klein select gezelschap een intieme show van Fontaine's DC mee te maken. Aanstaande donderdag 3 september spelen de Ierse Indie Kings een 3FM-exclusive in een hele intieme setting in Brussel. En als ik zeg intiem, dan bedoel ik ook echt, echt intiem. 250 mensen passen in die zaal. En wat ik net liet horen, Ziggo Dome, ze staan normaal gesproken op de grootste festivalpodia, zoals op de mainstage van Lowlands vorig jaar, in gigantische zalen. Dus van zo dichtbij zul je ze niet heel vaak zien. En dat is nog niet alles, want tijdens die 3FM Exclusive speelt Fontaine's DC voor het eerst nieuwe muziek van een aankomende album dat op 16 oktober pas verschijnt. Dat duurt dus nog wel eventjes, maar jij kan aanstaande donderdag in België met gewoon iets meer dan 200 andere mensen samen met je plus 1 Fontaine's DC van dichtbij gaan zien en horen. Het enige wat je hoeft te doen is je oren te spitsen, zoals ze dan zeggen. En je telefoon paraat te hebben. Zorg dat je de NPO Luister-app geïnstalleerd hebt, als je dat nog niet hebt gedaan. Want het kan zomaar zijn. Ik heb zo'n gevoel, voel het aan mijn water, zeggen mensen dan, maar dat klinkt heel vies, dat het beruchte ticketalarm ieder moment af kan gaan. Hoor jij dat 3FM ticketalarm voor de 3FM Exclusive met Fontaine's DC? Stuur dan zo snel als je kan een appje naar de studio. Via dus de NPO Luister-app met waarom je er echt bij moet zijn donderdag in Brussel. Zodra je 3FM-ticketalarm hoort. Niet nu al appen.

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Fontaines DC.

0: dat wel. Want de zenuwen zijn om te snijden. De spanning is om te snijden. De zenuwen zijn overal voelbaar. Op 3FM, in de inbox van de NPO Luister-app.
1: 3FM, exclusive.
2: Fontaine's DC.
0: Daarnet ging namelijk het 3FM-ticketalarm af voor de exclusieve show van Fontaine's DC. Aanstaande donderdag in Brussel voor maar 250 mensen in totaal.

0: Jawel, ik heb het over de band die gisteren nog doodleuk een show in de Ziggo Dome aankondigt. Dat zal vast echt heel hard gaan. Maar de kans dat je dus in plaats van met duizenden in een stadion dit gewoon aanstaande donderdag gaat zien, nieuwe muziek van het album dat pas in oktober uitkomt, die kans bestaat. De kans bestaat en die is heel groot als jij net een bericht hebt gestuurd via de NPO Luister-app toen het ticketalarm afging voor de 3FM Exclusive van Fontaines DC. Twee kaarten heb ik hier liggen voor aanstaande donderdag. Voor degene die nu zijn telefoon, haar telefoon, diensttelefoon opneemt.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Met wie?
1: Met Nora.
0: Nora met Vera van 3FM.
1: Niet waar.
0: Schat.
1: Hallo?
0: Schat.
1: Ja?
0: Ben jij fan van Fontaines DC?
1: Ja, nou, dat zou op zich wel zo kunnen stellen, denk ik.
0: Ben jij op zich al, wat is het, dagen aan één stuk slaap aan het skippen om deze hele inbox vol te gooien met jouw liefde voor deze band?
1: Dat heb ik op zich wel mijn best voor gedaan, ja.
0: Fontaines DC, wat betekent de band voor jou?
1: Ja, ik sta echt te trillen van. Wat niet? Het is zo'n ontzettend goede band. Ik volg ze nou een paar jaar. Gewoon elke show die ik van ze gezien heb, het is echt niet te omschrijven gewoon.
0: Ik heb heel goed nieuws voor je. Ik heb een heel pleidooi van jou in mijn inbox met ook alle favoriete liedjes. Wat het betekent voor je. Ik weet dat je een hele grote fan bent, Nora. Jij bent erbij donderdag.
1: Dankjewel.
0: Nora, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je kan eindelijk een beetje proberen die hartslag, die ademhaling. Oh.
1: Ik ga even mediteren zo, denk ik.
0: Wat zei je, schat?
1: Ik ga even mediteren zo.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nee, geweldig. Geweldig dat jij al de hele week fanatiek aan het luisteren bent. Dat jij volgens mij alles al gereed hebt staan om daar donderdag bij te zijn. Check.
1: Ja, zeker.
0: Jij hebt ook al een plus 1 die je mee gaat nemen.
1: Genoeg keus.
0: Ja, iedereen die dit nu luistert weet jou ineens te vinden. Die gaan je allemaal DM'en, maar zorg er
1: maar
0: voor.
1: Kom maar door.
0: Precies. Dat je heel erg gaat genieten, Nora. Donderdag
1: echt
0: bij Fontaines DC in Brussel.
1: Graag
0: gedaan.
1: Doei.
0: Het is een zaterdagavond van 3FM. Dit waren de tickets voor Fontaines DC, maar dit waren ze nog niet in totaal, want er worden nog kaarten weggegeven. Dus sowieso blijf luisteren naar 3FM.

Het is 7:30, zaterdagavond. Misschien nog een beetje aan het uitbrakken of juist klaar aan het maken voor een lange avond, een chille avond, rustig aan het koken. Wat de situatie ook is, ik wil je heel even mee terugnemen naar vorig weekend. Toen waren we natuurlijk met 3FM te vinden in Biddinghuizen. Ikzelf van donderdag tot en met ergens maandagochtend. Voor het jaarlijkse spektakel dat Lowlands heet. Het was een fantastisch weekend. Daar is echt niks aan gelogen. Het is echt mijn favoriete weekend van het jaar. Ik lieg daar niet over. Ik heb heel veel gewerkt, weinig kunnen zien. Maar er is één show waar ik van begin tot eind bij kon zijn. Sterker nog, waar ik heb gecrowdsurfd. Alsof mijn leven en ook ja, mijn broek zeg maar ervan afhing. Dus nogmaals sorry voor de mensen die dit hebben zien overvliegen. Die mij ondersteund hebben, waarvoor grote dank. Het is een van de beste bands van de laatste jaren. Het laatste album is fantastisch. Ze stonden jaren geleden voor het eerst in de X-Ray. Toen in de Bravo een paar jaar terug. En nu in de Alpha. Het grootste podium van Lowlands zijn ze naartoe gegroeid. Door hard werken. Door al die jaren fantastische hardcore rock te maken. En misschien nu iets meer poppy. Ze hebben een fanbase, ze hebben het hele veld van Lowlands plat gespeeld. Vanaf de eerste seconde waren er levensgevaarlijke moshpits. En dit zeg ik echt met kleerscheuren, de blauwe plekken nog op mijn lichaam. Ik heb het over Turnstile op Lowlands. Misschien was je er ook bij en weet je wat voor een fantastische show het was. Misschien heb je dit gemist en denk je, ja, je zit me lekker te maken. Ik krijg nu een soort van FOMO, maar het leuke is dat ik hartstikke veel opnames heb van Lowlands vorig weekend. Ik kan niet wachten om zoveel mogelijk aan je te laten horen en in dit geval ook te laten zien. Want I Care van de Lowlands Show van Turnstile ga je nu horen en zien. Kijk vooral mee via de NPO Luister-app 3fm.nl/live. Iets minder dan 3 minuten om je echt volledig omver te laten blazen door Turnstile Live.

0: Rosala, Everybody's Free op 3FM. Daarvoor had ik een fantastische live track voor je. Turnstile op Lowlands. En wie daar ook stond? Niemand minder dan Milo Laat Het Lukken. Je hoort hem nu, alleen jij.
1: Mind by Season.

hebben ze uitgebracht met alleen maar dit soort perfecte popliedjes. Stonden eerder dit jaar op London Calling Festival, Paradiso in Amsterdam, waar de zaal te klein was, te heet

Bijvoorbeeld een van de fans. Het gaat er hartstikke goed af. Ze zijn de hele wereld over aan het toeren. En ondertussen hebben ze deze week een nieuwe track uitgebracht. Die weer gewoon perfect is en heel erg goed. Althans, dat zijn mijn woorden van uw simpele DJ. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe muziek van Hot & Freddy. Laat van je horen via de NPO Luister-app. Touch.

En ik liet je nieuwe muziek horen, gisteren uitgekomen. En dat is het allerleukste van Veronica Track. Dat je de nieuwe liedjes direct op je radio voor uitgeserveerd krijgt. Voorgestort krijgt. Hot and Freddy. Touch, touch. Het is lekker licht dramatisch. Die heerlijke 80's synth die erin zitten. En Erik stuurt via de NPO Luister app. Je hebt helemaal gelijk. Wat is het toch heerlijk energiek en dansbaar. Top! 8 november staan Hot and Freddy in Bitterzoet in Amsterdam. Die show was heel snel uitverkocht. Maar weet je, met een beetje ticketswappen kun je zomaar nog geluk hebben. Another nu op 3FM, Silver Lines.

Emily Warren, Silver Line. Zometeen neem ik je mee naar het festival Into the Great Wide Open. Maar eerst nog gewoon wat heerlijk popgeweld van Ariana Grande. One Last Time.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
5: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Een hele goede avond. Ik neem je zo meteen mee naar het festival Into the Great Wide Open. Eerst krijg je nieuws van 8 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van 2 families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden.
11: Ster. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: 3FM NTR. Vera Simons.
6: Leren een goede muzieksmaak te hebben. Je luistert naar Vera on Track en ik neem je nu even mee naar Vlieland voor het festival Into the Great Wide Open. We beginnen met Caribou.

surprise show. Een kleine merkactivatieshow, maar desalniettemin heel vet. Van Ida op Lowlands. Je hoorde Komt Goed en ook nog Home van Caribou. Vera. Ja, wat deze twee artiesten gemeen hebben is dat ze allebei ooit speelden op het prachtige festival Into the Great Wide Open. Caribou stond er all the way back in 2010. En een Nederlandse eigen hyperpopster Ida, die je net hoorde, die speelde gisteren op Vlieland.

Eendaagse Festival gehouden op misschien wel het mooiste waddeneiland van Nederland. Waar je niet alleen maar die artiesten, die bands checkt die al in je playlist hebt staan, maar tussen de duinen toch altijd weer een nieuwe ontdekking doet. Je weer laat verrassen, iets hoort en denkt, ik wist niet dat dit bestond, maar ik vind het gek. Ik ga dat proberen een klein beetje na te bootsen hier op 3FM, want het komend uur draait het helemaal op om Into the Great Wide Open. Je hoort artiesten die er dit weekend staan, zoals IJsland, The Whitest Boy Alive, 3FM Talent, Jet van der Steen. Maar ik heb ook muziek voor je van artiesten die eerder al eens op de line-up hebben gestaan in Vlieland. Op Vlieland moet ik zeggen. Denk maar aan Frans Ferdinand, Bikinivriendinnen, Vrouwtje en S10, Likkie Lee bijvoorbeeld. Maar ook aan de leuke snorremans uit Manchester, Anthony Smurik. Deze leraar turned muzikant, die wist Vlieland te charmeren met zijn cocktail van spoken word en dance in 2004 en 2005. En hij bracht vorige week zijn gloednieuwe album uit. Het tweede album van hem. En volgende week vertelt Anthony je er alles over hier op 3FM. Want aanstaande zaterdag 5 september schuift hij bij mij aan als co-host. Dat is volgende week eerst deze track van zijn nieuwe album The First 5 Minutes of Magnolia van Anthony

0: wide open. Franz Ferdinand, take me out.
1: Into the great wide open.
0: Treden ook nog de first 5 minutes of Magnolia van Anthony Smirk. Stonden allebei dus ooit op Into the Great Wide Open. Het prachtige festival op Vlieland dat ieder jaar misschien weer een beetje als het einde van de Nederlandse festivalzomer voelt. Althans, open lucht gezien. En nu de afgelopen dagen en op dit moment weer gaande is. En wie daar al een paar dagen heerlijk aan het vertoeven is, tussen de duinen, tussen het strand, om allerlei bands te checken, is 3 voor 12 verslaggever Sam. Zij is er al het hele weekend bij om verslag te doen van Into the Great Wide Open 2026. Sam, een hele goede avond.
2: Hallo.
0: Ja, neem ons, mij en de nieuwsgierige luisteraar even mee naar Into the Great Wide Open. Want het is niet zomaar een festival van, nou, laten we zeggen, een stuk asfalt met een grote tent, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee, het is natuurlijk op Vlieland. Nou, voor degene die dat nog niet wist, het is op Vlieland. Je komt met de boot en je stapt af en je stapt eigenlijk gelijk al in het festival. Het is verspreid, alle podia zijn helemaal verspreid over het hele festivalterrein. Er zijn superveel vrijwilligers die zorgen dat het festival kan bestaan. Ja. En die doen dat met heel veel aandacht. Dus er is heel veel aandacht voor duurzaamheid. En dat we eigenlijk met alle randstedelijke komen zo hoppa naar Vlieland dit weekend. En ook wel, we willen het eigenlijk weer zo achterlaten zoals we ook aankwamen. En het is super idyllisch. Dus de podia zijn helemaal bedekt in de duinen. En je loopt door allemaal mooie olifantenpaadjes door het bos. Het is echt heel sprookjesachtig eigenlijk, dit festival.
0: Ja, ik word meteen heel jaloers dat ik er dit jaar niet bij ben, Sam, als ik jou zo hoor praten. Ja, een beetje, ook veel natuurwijn wordt er gedronken op die rustige plekjes, maar het heeft niet een saai imago wat mij betreft, want er is ook heel veel te ontdekken wat gewoon lekker qua decibels niet tekort doet. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw indruk is geweest voordat we een band van de line-up gaan draaien van de afgelopen dagen. Want het begint op donderdagavond al. Zelfs het campingrestaurant, dat klinkt heel erg degelijk, maar dat is echt een sexy plek in de avonden. Ja, het is altijd best wel plakkerig en wild in de Boulder. Hoe was dat de afgelopen tijd, Sam?
2: Klopt. Zeker, ja. De sfeer was echt, het moment dat ik hier aankwam, was de sfeer gelijk al supergoed. En ik verbaasde me ook over de donderdag, dus de eerste dag, hoe stevig en sterk de bands eigenlijk gelijk al de sfeer zetten. Mm. En in de Boulder speelde bijvoorbeeld Fellatio. Dat was de eerste act, Honey, I'm Home. Ook 2 ijzersterke acts die echt, iedereen ging gelijk al crowdsurfen en moshen. En het was gewoon gelijk aan. Voor de rest eigenlijk dus heel veel punk. Er zijn gewoon heel veel jonge mensen hier. Wat ik leuk vind aan ITCO is dat er ook heel veel kleine bandjes nog... die krijgen een podium hier. En het is heel divers. Dus je ziet veel jazz en wereldmuziek en traditionele muziek.
0: Ja.
2: Naast dus wel gewoon een goed vertegenwoordigde punk scene hier. Maar het is eigenlijk heel divers. Dus je kunt echt van alles hier zien.
0: Ja, dat is heerlijk dat die muziekgenres zo elkaar helemaal kruisen op een bepaalde manier. Want ik zag zelf ook beelden van IJsland gisteravond. Die hebben natuurlijk vorig weekend op Lowlands nog alles gegeven. En die hadden nu ook weer energie om daar gewoon op Vlieland te staan, Sam.
2: Ja, zeker. Ja, dat was echt... ik heb ze ook gezien op Dan Rabbit Hole en Lowlands. En ja, alles hier is iets schattiger of zo. Dat hoor ik ook wel, maar op positieve manier. Hè?
0: Ja.
2: Dus iedereen gaat heel bedachtzaam met elkaar om. Maar dat merk je dan natuurlijk ook bij een wat

0: ruigere show of een wat energiekere show als IJsland. Maar eigenlijk is dat heel, heel prettig en het stond propvol. Iedereen naar achter en voor. En nou goed, het was echt, het sloeg zeker aan. Het was heel vet.
1: Heel veel verschillende soorten live muziek en dan allemaal gewoon net wat kleinschaliger dan de afgelopen festivals. Voelt het voor jou, Sam, ook een beetje als het einde van een ook voor jou mega drukke festivalzomer?
0: Jawel, ja. Er zijn dus ook wat ik zei, van, er zijn wat acts die ook echt al wel al die festivals zijn afgegaan.
1: Ja.
0: Maar wat bijzonder is, is dat veel van die acts dus ook even benoemen van, nou, ik heb deze hele, ik ben moe. Sophie Straat net, ik ben moe. ik ben moe van de zomer, ik heb veel gespeeld, maar dan kom ik hier. En de internationale acts, die zijn verbaasd over de natuur, want die komen dan bijvoorbeeld alleen naar Amsterdam. En nou, hier zie je gewoon echt mooie bossen, mooie zee. Dus het is echt een ander stukje Nederland wat je dan ziet. Dus ik denk dat, je merkt het ook wel aan artiesten, dat ze hier ook wel, dat ze nog dankbaarder zijn en nog meer in het moment kunnen zijn. Omdat het gewoon zo'n idyllische plek is.
1: Ja, heerlijk. En was het ook zo idyllisch qua weer? Of ben jij een paar keer je tent wel uitgeregend met de kou?
0: Nou, er was dus best wel veel regen voorspeld. En een storm en allerlei codes.
1: Ja.
0: Maar vooralsnog was het eigenlijk alleen maar zonnig. Sinds deze middag is het gaan regenen. Dus ik zit nu onder mijn paraplu te bellen.
1: Ja, ik hoorde een beetje van het regen. Ja. Het klonk heel gezellig, alsof ik inderdaad een tentcel zo in de verte hoorde. Maar jij bent met de paraplu op Vlieland aan het bellen nu.
0: Ja, dus het is nu even overgeven aan de regendruppels. Maar ja, we zijn denk ik allemaal heel blij dat het tot nu toe heel zonnig was. Want volgens mij was het in de rest van Nederland best heel regenachtig.
1: Ja, klopt.
0: Dus het is hier lekker overgewaaid.
1: Oké, Sam.
0: Ja.
1: We hebben het door. Het is heel lekker vertoeven op Vlieland. Ik gun het je van harte. Ja. Jij doet verslag voor 3 voor 12. En ik draai heel graag voor jou een van de hoogtepunten wat jou betreft van Into the Great Wide Open. Dus brandlos. Ja. Wie en waarom wat jou betreft?
0: Ja, nou, ik vind dat Seki gedraaid mag worden en wat aandacht mag krijgen. Het is een band die Popronde heeft gedaan, Noorder Slag, en eigenlijk al nu langzamerhand lekker wat podia afgaat. En het was de eerste keer dat ik ze zag en ik was echt helemaal onvergeblazen. Zoveel energie, lekker pitten voor de vrouwen, dus mosh pitten. Supersterke feministische boodschap en heel strak gespeeld. Gewoon echt punk, zoals het hoort te zijn. Echt een protest.
1: Mm.
0: Dus ik vind dat zij dit even verdienen, deze aandacht op de radio.
1: Ja, geweldig. Ik heb zelfs ook een live track die ze bij 3 voor 12 hebben gespeeld. Dus dan kan iedereen meegenieten van de goede live reputatie van ze. En dan wens ik jou nog een stormachtige, natte, wilde, dat bedoel ik dus in positieve zin, een bewogen zaterdagavond toe met nog heel veel goede live muziek, Sam. En we kunnen het allemaal checken op 3voor12.nl. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doei.

van Sam, verslaggever van 3 voor 12... die dit weekend dus verslag doet van Into the Great Wide Open. Daar speelde Sekui. En je hoorde hier een live track van 3 voor 12...

S10 op 3FM, Hart in Brand. Ja, deze besties die speelden allebei al vaker shows op Into the Great Wide Open. Tot aan 9 uur hoor je alles over dat festival hier op 3FM. Want dit weekend staat Vlieland weer volledig in het teken van dat festival. En ik kreeg ook via de NPO Luister-app meteen al een berichtje van Ilse. Ze zegt, als we het over Into the Great Wide Open hebben, kun je dan een keer iets van Radio Free Alice draaien. Zeker weten. Ja, ze waren deze zomer al een hele, hele goede act op Best Kept Secret. Australiërs met een aanstekelijke mengelmoes van indie rock en postpunk. En donderdag heeft Vlieland ook kennis gemaakt met de, ja, ik zou wel willen zeggen, nieuwste gitaarsensatie van Down Under. Die volgens mij helemaal klaar zijn om Europa te veroveren. Met bangers zoals deze. Kick in the Shins van Radio Free Alice op 3FM.

Maar de legendarische Nile Rodgers heeft in 2013 nog op Into the Great Wide Open gestaan. Het bijzondere festival is weer in volle gang dit weekend op Vlieland. Villa on track. Op de line-up namen als Baxter Dury, personal trainer, Jacob Elon, de virale polka-dot-sensatie Angine de Poitrine en de Heren van IJsland. Gisteren stonden zij op het hoofdpodium op Vlieland en dat ging er zo aan toe.

Wat crazy eraan is, je hoort rappers Abel en Sef en hun producer Faisal. Die maakt altijd het onvoorspelbare. Dus tijdens live sets, dan bespreken ze wel eens een setlist. Dan weten ze een beetje de volgorde. Maar al die breaks, al die producties, al die beats die gewoon live ontsporen. Abel en Sef die hebben vaak ook geen idee wat gaat gebeuren. Iedere show is weer totaal anders. En dan zie je gewoon dat meesterbrein van Faisal een beetje achter verscholen. Stiekem allemaal gekke effecten, samples gooien. Het is live echt waanzinnig. Sowieso hebben die drie schorpioenen een bizarre festivalzomer achter de rug. Gisteren dus Vlieland, vorige maand Down the Rabbit Hole. En vorige week nog belde de Bravo op Lowlands helemaal uit voor IJsland. Er waren overal in de tent moshpits, liters aan zweet verloren. Ik heb continu mensen zien crowdsurfen. En ik denk dat er niemand zonder kleerscheuren weg is gegaan van die monumentale show. Ik durf wel te zeggen, één van de grootste hoogtepunten van Lowlands 2026. En als je deze livetrack van vorige week hoort, dan snap je meteen waarom.

Zet hem even in zijn vrij. Zet je spiegeltjes goed. Goed kijken, achteruit, kijk spiegeltjes goed. Op mijn achteruit.

Even goede 10.000 mensen die achteruit, achteruit en vooruit, vooruit gaan. Bij het slot van IJsland, vorige week live op Lowlands. In die grote Bravo. En het applaus, ik stond erbij. Het was echt gigantisch. IJsland, Tijdsgeest live op Lowlands 2026. Natuurlijk heel veel Lowlands nagenieten, maar ook een extra reden om dit te draaien is het festival Into the Great Wide Open. Op Vlieland heel veel artiesten en bands. En later vanavond, om 11 uur, staat daar de meest verlegen indie danceband van Berlijn op het hoofdpodium van Into the Great Wide Open. Straks meer daarover. Eerst The Whitest Boy Alive.

Licky Lee, live vanaf Into the Great Wide Open. Een van mijn allerfavorietste zangeressen. De mooiste stemmen ooit, als je het aan mij vraagt. Het is inmiddels ook alweer even geleden dat de Zweedse Indie Queen voet zette op Nederlandse bodem. De laatste keer was in 2022 in Carré. Ik was er uiteraard bij. En ik hoop heel erg dat ze binnenkort toch weer deze kant op komt. Want ze heeft een nieuw album uitgebracht, The After Party. En daar heeft The Magician, de Belgische DJ waar je net de remix van hoorde, ook weer naar, nou wat is het, ongeveer 15 jaar stilte remixes voor gemaakt. Het is full circle. Licky Lee is weer helemaal terug. Ga dat op een ander moment checken, want je bent nu lekker aan het luisteren naar 3FM.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: 3FM. Ja, de allerbeste soundtrack van je zaterdagavond hoor je zo meteen bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 9 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden.
10: 3FM.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: 18+.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu

0: Simon.
1: Ja, hoi met mij. Hartelijk zaterdagavond. Dit is Vera Antwerp tot 10 uur. Heel veel nieuwe releases en de beste soundtrack voor je zaterdagavond. I Love It van Icona Pop met Charlie XCX. Yeah.

Gewoon de kracht van herhaling. Maar ik vond zijn stem zo prachtig klinken op dat afgeladen veld voor het grootste podium van Lowlands, Samber. Live op Lowlands. Ja, ik ben misschien ook wel nog meer fan van hem geworden omdat ik hem vlak voor die show

0: niet gelegen. Het is alles behalve een diva. Hij is super grappig. En hij is inderdaad echt 2,5 meter. Ik als lange vrouw, 1,81, ging echt nog even op mijn tenen naast hem staan. En hij was zo van, nee, ik ben inderdaad zo lang. Je bent inderdaad al de 10e die dit vandaag doet. Ik sprak hem even op Lowlands, waar hij verkondigde dat de zomer van 2026, weet je wel, er gewoon eentje is voor alle sippe honden.
1: It is definitely a sad summer. It's a somber summer. Being happy is overrated.
0: Oeh. Vrolijk zijn is dus overrated, al dus somber. En wat ook overrated is, dat zijn ventjes die alleen maar de bare minimum doen. Van die jongens die je maar één keer per week appen, nooit voorstellen om wat leuks te doen en te druk zijn met hun fake jobs om aandacht voor jou vrij te maken. Roxy Dekker is er in ieder geval helemaal klaar mee. Dat laat ze weten op haar nieuwste track die je deze week extra vaak hoort op 3FM.
2: 3FM. Roxy Dekker. Bare minimum.

Leader of the Pack op 3FM, waar ik zo meteen een nieuwe elektronische banger ga toevoegen aan de playlist 3fm.nl/elektronica. Omdat zaterdagavondgevoel nog net een beetje te verhogen. En natuurlijk hier bij Verantrack altijd heel veel nieuwe releases. Want deze week verscheen er ineens een nieuw liedje van Olivia Rodrigo. Vlak na dat album. Maar naar eigen zeggen is het een liedje dat niet in het chronologische relatieverhaal van die plaat paste. Sterker nog, het is een track die als het ware een waarschuwing is. De titel verwijst naar Serena Joy Waterford uit die dystopische roman The Handmaid's Tale. Nou, als je dat hebt gezien, heb je misschien een beetje het idee. Maar de waarschuwing van Olivia Rodrigo is: wie onrecht negeert, kan uiteindelijk zelf aan de beurt komen. Een deel van de opbrengst gaat naar haar eigen Daisy Chains Field Fund. Organisaties die vrouwenrechten ondersteunen. Het is nieuwe muziek van Olivia Rodrigo op 3FM. Serena Joy.

productie van Timbaland samen met Missy Elliott. 25 jaar geleden alweer. Oh my god, get your freak on op 3FM. Ook nog nieuwe muziek van Olivia Rodrigo, Serena Joy, deze week uitgekomen. Het is bijna 9:30, fijn dat je erbij bent. Dit is Vera on Track. Iedere zaterdag en zondagavond van 7 tot 10 op 3FM. En rond de klok van 9:30, iedere zaterdag traditiegetrouw. Voeg ik een track toe aan de playlist 3fm.nl/elektronica... waarvan ik denk dat het je avond nog net iets meer zaterdagavond laat voelen. Het is dit keer Arlo Parks, Heaven in the Jacques Green Remix.

Basel op 3FM. Daarvoor hoorde je in de remix Arlo Parks. Ze heeft een nieuw album waarvoor zich flink heeft laten inspireren door het nachtleven. Meer de elektronische kant opgegaan en dus ook een remix van een van die albumtracks. En wil je dit live gaan zien? Dat kan op woensdag 28 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dan staat Arlo Parks daar. Nu muziek van Fred again. 3FM. We've lost dancing.

Deze week komt de Rock Werchter namelijk aan dat Tame Impala de eerste headliner van de editie van 2027 is. Wie weet dat hij ook wel naar een Nederlands festival komt volgend jaar. Maar als dat niet gebeurt, ook niks aan de hand. Want 7, 8, 9 juni 2027 staat Tame Impala in Ahoy in Rotterdam. Oké, door naar nieuwe artiesten. Je volgende nieuwe artiest die misschien over een paar jaar die stadions gaat vullen. Want het debuutalbum dat je volgende week echt zou moeten gaan checken als je houdt van brutale pop in hoofdletters met een hoge dosis cuntiness. Dat is Prima van Adela. Niet te verwarren met Adela van de Jan Smit fanclub. En dit is een Slovaakse superster in wording die ooit meedeed aan de talentenjacht die Cat's Eye voortbracht. Ze werd er als eerste uitgestemd, maar inmiddels is ze ontpopt tot een van de vetste popbeloften van dit moment. 4 september dus haar debuutalbum. Staat vol met clubby, zelfverzekerde popbangers à la Charlie XCX. En vorige week trakteerde Adela de baddest bitches van Biddinghuizen al op een voorproefje van die plaat op Lowlands. Het was een van mijn hoogtepunten van het weekend. Het was een hele goede popshow. Choreografie, ze deed alles op die balletspitsen. Diva energy. Geniet even mee met hoe het klonk, 1 in LA van Adela, live.

Ja, someone has to hold it down in Biddinghuizen. En dat deed Adela op Lowlands 2026. Eén in LA. 3FM, nu met Royal Otis. So far.

0: dit nummer, Andres, eigenlijk nog meegekregen? Want jij voelt altijd zo jong. Jij bent jonger dan ik. En dan denk ik zo van, ik weet nog heel goed dat het op tv kwam. En dan voel ik me ook een beetje oma.
1: Ja, je bent wel echt oma. Dus als je straks even de advocaat erbij pakt.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk.
1: Nee, ik heb het wel eens opgezocht, zeg maar, de clip en zo. Maar het is niet, ik heb hier nooit, zeg maar, in mijn tijd op geclubt.
0: Nee, dat ik was ook niet clubben. Oké. Dit was gewoon als kind bij de tv.
1: Nee, dat ook niet. Nee, bij mij was het echt Flo Rida en dat soort shit. Ja, echt heel erg. Dat was mijn jeugd.
0: En ook die I got a hangover.
1: Oh. Ja, Tayo Cruz en dat soort shit. Pitbull.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, ik ben opgevoed qua muziek, gelukkig.
0: En dus tegenwoordig ben jij, jij bent een van de early adapters geweest, ambassadeurs ook van Bad Bunny. Dat weet ik nog heel goed op 3FM. Dat heb jij echt met je hart, met je ziel en zaligheid gedraaid, toch?
1: En ik weet nog dat mensen toen hier zeiden, nou, dat vindt niemand leuk, dat gaan we niet doen. En nu heeft hij fucking Super Bowl gespeeld. Europese tour, helemaal uitverkochte concertenreeks. Crazy. Dus ik vind het wel mooi om te zien dat iedereen nu denkt, oké, het is toch wel hard.
0: Want Andres was right.
1: Ja, snap je?
0: Ja.
1: Nee, maar weet je wat het ding is? Ik snap ook wel, het is misschien niet te verstaan voor veel mensen. Mm. Ik bedoel, ja, mijn Spaans is ook niet super. Ik begrijp ook niet alle teksten, maar ja, ik voel er misschien iets meer bij dan anderen. Maar alleen al het ritme, de lagen in de muziek, de instrumenten die ze gebruiken. Ja, daar ben ik al bij verkocht. En ik vind het mooi dat dat nu ook langzaam, maar zeker bij andere mensen overkomt.
0: Ja.
1: Omdat het gewoon niet, je kan er niet op stilzitten.
0: En het is gewoon, muziek is universeel. Ik weet, het klinkt cliché, maar als je deze eerste tonen hoort, dan denk je toch, wow.
1: Dan wil je knallen.
0: En dan denk je, ik blijf zo meteen lekker luisteren, want Andres doet vooraan.
1: Ja, zo meteen ook nog Body Can't Swim heb ik even meegenomen.
0: Zo.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: 3FM.
10: Een hele goede avond. Die staat zo meteen vooraan bij de allerbeste en de allernieuwste muziek. Eerst krijg je het nieuws. Het is 10:00.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van 2 families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3FM.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Heren, zen.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: 3FM. Hallo NCRV. Andres
3: Oudijk. Ja, een hele goede zaterdagavond. Als je houdt van een klein beetje drum and bass, hoef je nergens naartoe te gaan. En als je mee wil zingen met Lady Gaga, dan zit je hier ook goed.

meezingen met Lady Gaga. Zij maakt de Pokerface, die hoor je in vooraan. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. Met zometeen een nieuwe track van Rudimental.

vragen in de luister-app. Die gaan allemaal over hetzelfde, dus ik ga ze eventjes als collectief beantwoorden. Hey Andres, worden er vanavond nog Fontaine's DC-kaarten weggegeven? Oeh, je doelt op het hele exclusieve concert wat we gaan geven in Brussel met een van de vetste bands van dit moment. Het antwoord is ja. Het enige wat je hoeft te doen is het 3FM Ticket Alarm in de gaten te houden. Gaat die af? Laat me dan zo snel mogelijk weten waarom jij er naartoe moet. Zullen we even nieuwe muziek delen samen? Ik bedoel, je luistert naar Vooraan, dus je wil graag op de hoogte worden gebracht van nieuwe dingen. Je houdt van muziek. Ik heb iets meegenomen en het is een soort mix tussen twee werelden, waarvan ik hoop dat het goed bij je valt. Het is een samenwerking tussen Original Coffee, Rudy Mantle en Winnie. En Original Coffee, dat is echt, dat is crazy, want dat zijn artiesten die genomineerd zijn voor een Grammy, een van de belangrijkste muziekprijzen. En deze track moet je eigenlijk zien als een soort mix waarin iedereen zijn aandeel heeft geleverd. Nou, je hebt een beetje drum and bass, daar zit dancehall op met de stem van Winnie en dan de reggae in van Original Coffee. Ik weet niet wat het met jou doet, maar mij geeft het gevoel alsof ik in een bloedhete tent op een festival sta te dansen tot de zon opkomt en dat ik in één keer denk, oh shit, ik had wel in de tent moeten liggen. Als je ook nog zin hebt om heel even door te gaan, dan hoop ik dat hij goed bij je valt. Het

Daarbij 3FM, Jordan Nirvana, Come As You Are. Zometeen ga ik eventjes bellen met iemand die echt, zeg maar, dit... Oh, die, ik moet even op mijn eigen geluidsbord inloggen. Excuses, ik val in voor Sebastiaan. Die je natuurlijk normaal hoort met vooraan. Maar ja, deze man heeft echt dit gedaan met het Heineken-podium op Lowlands. Helemaal in de fik gestoken. Ik was zo benieuwd naar deze show en ik vond het zo keihard. Ik wil even kijken hoe hij het heeft ervaren. Zijn naam is Milo Laten Lusken en ik spreek hem zo. 3FM.

0: faaldrang hebt. Ik bedoel, een beetje dansen gaat zo meteen ook nog lukken hoor. Silva Bampa met On Tonight ga je horen. En dit was Calvin Harris met Clementine Douglas. Het is 3FM waar je luistert. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 1 uur vanavond. En ik wil heel even terug naar afgelopen weekend. Ik was op het Lowlands Festival. Ik sta in een uitpuilende Heineken waar op het podium staat niemand minder dan Milo, laat het lukken. Milo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kijk, ik vond het echt een van de dikste shows die ik gezien heb afgelopen weekend.
1: Dat is lief van je, dankjewel.
0: Ja, maar het was echt zo. Hoe is dat voor jou als je op het podium staat? Denk je dan van, oh my god, yes.
1: Ja, dat denk ik zeker dan. Nee, ik heb ook genoten. En gelukkig blijkbaar ook de mensen die in dezelfde tent stonden.
0: Met wat voor gevoel sta je op zo'n podium dan? Want ik kan me ook voorstellen dat het... Ja, het moet wel allemaal lukken op dat moment.
1: Nou ja, ik voelde aan die energie al vanaf het begin dat het gewoon top ging worden.
0: En waar voel je dat dan aan, zeg maar, vanaf het begin gelijk?
1: Nou, vaak hoor je veel geroezemoes in een tent voordat je opgaat. Maar bij Lowlands was het toch echt een ander gevoel. Ik voelde de spanning in de zaal.
0: Dat lijkt me wel eng als je dan zo achter staat te wachten op het podium en dan weet je, oké, nu moet ik het gaan geven gewoon.
1: Maar zoals ik al zei, het gaf me dus ook de drive om gewoon gas te geven.
0: Ja, en dat heb je gedaan. Sterker nog, ik denk dat je heel Nederland hebt ingepakt, want vanmorgen heb je je show in Paradiso aangekondigd. Die kaarten, ja, ja. Bro, die, zeg maar, ik zit nog langer op de wc dan dat die kaarten in de verkoop stonden. Dat is toch sick?
1: Ja, super sick. Ik dacht ook dat er een glitch gaande was, want ik zat te refreshen en ik zag dat het direct uitverkocht was.
0: Ja, dat lijkt me zo fucking vet. Dat is wel echt een teken dat je gewoon als een komeet gaat, toch?
1: Ja, we laten het lukken. Ze zeggen het.
0: Wat gaat die Paradiso-show een beetje... wat gaat die brengen? Hoe gaat het eruit zien?
1: Dat kan ik nog niet weggeven, maar het wordt een mooi boy season vibe.
0: Oké, mooi boy season 5. Dan zie ik gelijk voor me linnen. Nou nee, wat zie ik voor me dan? Want ik ga het nu invullen.
1: Ja, dat moet je beleven.
0: Nou, gelukkig heb je er een tweede show achteraan gegooid waar je tickets voor kan halen.
1: Ja, precies.
0: Je gaat sowieso daar ook jouw nieuwste plaat spelen. Die heette Alleen Jij. Vorige week uitgekomen. Ja. Wat zit er nog meer een beetje in de pijpleiding dan?
1: Daar wil ik niet veel over weggeven. Maar... Mooi Boy Season is geopend bij deze.
0: Ja, oké, kijk, ik hou best wel van een beetje puzzelen. Alleen ik ben ook niet toe aan een Ravensburger 1000 stukken. Zeg maar, komt er een plaat, komt er een EP? Want bijvoorbeeld...
1: Ja.
0: Ja?
1: Wie weet.
0: Kijk, want je gaf een show op Lowlands. Daarin, jouw liedjes zijn natuurlijk niet super lang. Dus je hebt twee keer Heerly de Peerly gedaan, geloof ik. Tenminste, of ik was dronken, dat kan ook aan mij liggen.
1: Nee, klopt.
0: Dan lijkt me wel toch dat je repertoire gaat uitbouwen.
1: Ja. Ik kan alleen zeggen, jullie kunnen zeker wat verwachten.
0: Kunnen we dan wel afspreken dat als het moment daar is, dat het naar buiten kan, dat we weer even connecten?
1: Is goed.
0: Oké, spreken we dat af.
1: Lijkt me leuk.
0: Ik ben super hyped. Ik ga je nieuwe track draaien en ik blijf het in de gaten houden, man.
1: Helemaal top.
0: Thanks
1: voor het bellen.
0: Ja, top.
1: Ja, jij bedankt.
2: My by season.

0: Unstoppable.
1: Een van de beste Nederlandse livebands. Je hoorde Sommieu met Dark Before the Dawn. Ze wil even een beetje nostalgisch doen samen. Laten we even teruggaan naar het jaar 2010. Het is het jaar dat je misschien lekker aan het pingen was op je BB, weet je wel, de Blackberry. De jeans die zaten zo ongelooflijk strak dat je er spontaan een octaaf hoger van ging praten. En dan had je ook nog die mega lompe UX. Gadver, dat dat een trend geweest is. Toch crazy? Kwam jij dan ook thuis? Was het eerste wat je deed? Even MSN inloggen om dan vervolgens met de mensen te gaan kletsen die je een kwartier geleden op school nog face-to-face gezien had. Dat was de tijd waarin we dan teruggaan. Als je de radio aanzette, dan hoorde je Katy Perry, Kesha, Justin Bieber die ontstond. Best wel sick toch, als je daar dan aan terugdenkt hoe ver we nu zijn gekomen en hoe anders de wereld eruit ziet. Hoe lekker is het soms dan even helemaal terug te gaan en weer even jezelf helemaal te verliezen in die dingen van vroeger. Slater die brengt je terug naar die era. Dat doet ze met haar allernieuwste liedje. Ik vind het zo ongelooflijk hard. Het is mysterieus. Het is zweverig. Het heet Brand New Channel.

0: 3FM naar Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.

0: Zo, dus kan je toch van voor tot achter meezingen. Mando Jao, Dance With Somebody hoor je bij vooraan op 3FM. Ik zie een mooi bericht van Daniel. Pas wel bij de zaterdagavond. Daniel die zegt, nou, ik zit weer in een volle edge-sessie. Heeft alles te maken met de kaarten voor Fontaine's DC. Ik zou zeggen, Daniel, blijf nog even lekker edgen. Want die kaarten kan je vanavond nog winnen. Het 3FM ticketalarm horen, dat is je naam sturen. En zo snel mogelijk laten weten waarom jij bij dat exclusieve optreden moet zijn. Maar het wordt nog mooier.
1: September is 3FM ticketmaand.
0: Vanaf september, dus dat is aanstaande maandag, dan is het zover. De 3FM ticketmaand gaat dan van start. Dat is een maand waarin je de hele dag kans maakt op tickets voor oprecht de allerdikste concerten ever. Gewoon geen stress meer over Ticketmaster rijden. Niet op tijd inloggen, weet je wel. En dan op nummer 15.691 staan in de wachtrij. Ook niet overbieden. Het is één groot feest vanaf maandag op 3FM. Hoor je dus het ticketalarm dan gaan, dan moet je zo snel mogelijk appen naar de app van NPO Luister. En ook laten weten waarom jij die kaarten wil winnen. Zal ik gewoon heel even met je doornemen waar je een beetje kans op maakt? Jet van der Steen, Jungle, Noah Kahan, Lemmer of zelfs Now Horan. Dus je alarm downloaden, de app van NPO Luister openzetten. Ticketalarm, ticketmaand vanaf maandag.

0: Ik ben van mijn stoel afgegleden. Ja, sorry, maar dit blijft toch een ongelofelijke banger. Bruno Mars maakt All My Soul. Een tijd geleden mocht ik samen met Ivan van Breukelen de ochtendshow vervangen van Wijnand en Jamie. En toen hadden wij echt A-artiesten hier langs op bezoek. Namelijk de boys van Nothing But Thieves. Er komt een heel nieuw album aan. En het vette is, in dat album gaan ze weer een beetje terug naar de oude rockstijl. Dus als je daarvan houdt, dan moet je uitkijken naar eind september. En ik denk ook dat jij en ik veel meer gemeen hebben met de boys van Nothing But Thieves. Want als je ook niet houdt van vroeg opstaan, dan val je in hun straatje.
1: We had an early start today, but it's good to be back in the Netherlands.
0: Yeah. Yeah. You're not awake usually around this time.
2: Oh, no.
3: We're rock stars, of course.
2: Yeah. To pay us a lot more to do anything.
0: Zulke supergasten. Ik weet het. Ik ben groot fan en ik heb zoveel zin in alle nieuwe tracks die eraan gaan komen. Tot die tijd doen we het samen met de oude.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: 3FM. Oeh, zometeen even live muziek doen samen. Ik heb bazaar voor je. Eerst het nieuws. 11:02.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
8: Ster.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Op zoek naar spannende dates?
10: Bezoek passievoor2.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl. 3FM.
20: Hallo NCRV.
16: Andres Oudijk. Je bent bij Vooraan. Zometeen heel veel muziek waar je op kan dansen. Wat dacht je van Technotronic? Maar zullen we ook zo meteen even live muziek luisteren? Gaan we doen na Arctic Monkeys.

0: sun.
1: Ugel en Moving to the Sun. Mijn naam is Andres en jij staat de komende 2 uur vooraan als het gaat om goede nieuwe muziek. Zometeen heb ik een man voor je waar ik echt verliefd op ben. En ik val op vrouwen. Maar ik heb deze man live gezien. Ik lag op de heuvel op Lowlands. En zeg maar, mijn mond begon gewoon te kwijlen. En dat was niet alleen vanwege hoe hij eruit zag, maar ook vanwege zijn muziek. Over wie ik het heb hoor je binnen nu en 15 minuten. Zometeen misschien ook nog wel jouw kans op kaarten voor Fontaine's DC. Als je een 3FM ticketalarm af hoort gaan, dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen naar de app van NPO Luister. En wie weet pak jij wel die kaarten voor een mega exclusief concert. Het is namelijk zo klein en intiem dat je zelfs op de achterste rij in de neusgaten van de jongens van de band kunt kijken. Dit is een concert wat je nooit meer van je leven gaat vergeten. Dan even een kleine throwback met je doen naar wat er hier allemaal in de livebox heeft gespeeld bij Sebas in Vooraan. In mei kwam een van de leukste bands uit België naar Nederland. Ze hebben daar helemaal in de playlist gedoken. Ze hebben liedjes gedraaid die veel voor hun carrière betekenden. Het gaat over de band Bazaar. Jongens uit België, hun nieuwe album was toen net uit. Het album heet Exit. En ik vind het een fantastische track. Nacht in Amsterdam. De zanger Mathieu heeft namelijk een tijdje in onze hoofdstad gewoond. Dat deed hij omdat hij een moeilijke periode had in zijn leven. Zijn huwelijk ging niet door. Hij was alleen, moest even de wereld opnieuw uitzoeken. Dat deed hij in Amsterdam. En los van het feit dat hij zichzelf weer heeft gevonden, heeft hij er ook een waanzinnige track over geschreven. En die hoor je nu

Het is toch zo sick wat deze gasten kunnen. Elke keer weer als ik muziek van ze hoor, dan krijg ik een soort puppy in me die wil dansen en bewegen. En ik vind de stem van Mathieu en Olivier en al die gasten zo goed. Bazaar, de beste Belgische band. Zij maakte een nacht in Amsterdam. Live gespeeld bij Vooraan. Dit is Mike McGoo.

Als je aan het indrinken bent, dan verzorg ik de soundtrack. Je hoorde Mike McGoo Outlines bij 3FM. Zo, maar dit is even een ding, jongen. Turnstile heeft een nieuw album uitgebracht. Nee, ho, niet gelijk nu naar Spotify gaan. Het is namelijk niet een nieuw album met allemaal nieuwe nummers, maar het is een album met allemaal versies van het liedje Never Enough. Van het album Never Enough. Nou, wat vet is, is dat ze met heel veel artiesten hebben samengewerkt om dus nieuwe versies van die nummers te maken. Eigenlijk zijn ze gewoon gestapt in de remix. Zo heb je bijvoorbeeld Sea and Stars met Elton John. Dit is toch mooi? Bedoel, die man kan amper lopen, maar zingen kan hij nog wel. Of Birds, die hebben ze gemaakt met Slater. En heb je Blood Orange gezien op Lowlands? Supergoed, echt heel vet. Dan vind je deze versie ook hard, namelijk Light Design.

En nou ben ik best van de school Never Change a Winning Team. Maar op deze manier heb je en het oude en het nieuwe. Dus mocht je morgen even een uurtje over hebben, zet dat nieuwe album eens even aan. Dan krijg je van mij het origineel van Turnstile.

0: Eventjes dansen met Pump Up The Jam, gemaakt door Technotronic. Ik wil je even meenemen in mijn DM op Instagram. Ik heet daar gewoon apenstaartje Andres Oudijk. En ik krijg exact een uur geleden een bericht van Juri Heuts.
1: 3FM, exclusive van Deens DC.
0: Yo Andres, deze week draaide je een plaat van een band uit Ierland. Weet je toevallig nog welke band dat was? Klonk namelijk heel goed. Ja, natuurlijk weet ik welke band dat was. Dat was Fontaines DC. Waanzinnige gasten zijn dat. We geven kaarten weg voor een zeer, zeer, zeer exclusief optreden met deze band in Brussel. Sterker nog, dat optreden is zo exclusief dat maar een handjevol geluksvogels daar naartoe kunnen. Hoe kom je daar dan bij, hoor ik je denken? Eigenlijk heel simpel, 3FM aanhouden. Hoor je een ticketalarm, dan stuur je zo snel mogelijk de reden waarom jij erbij moet zijn naar de app van NPO Luister. Ik zal je vast vertellen, het ticketalarm gaat voor 1 uur vannacht nog af. Dus zorg dat je die luisterapp hebt. Gaan we nu dansen op de nieuwste van Sef, de laatste.

0: Je bent bij 3FM, je hoort de flair en door het oog van de nacht.
1: 3FM, exclusive.
2: Van Deens DC.
0: Oh, en ik kan me zo voorstellen hoe je nu naar 3FM luistert. Met wat voor trillende handen, wat voor stress in je lichaam en wat voor paniek in je hoofd. Omdat zojuist afgegaan is het 3FM ticketalarm. Jouw toegang tot een super, super, super exclusief optreden van Fontaine's DC. Dit ga je nooit meer op deze manier meemaken. Je komt zo dichtbij dat je kan ruiken wat voor parfum die jongens dragen. Als je wordt teruggebeld en je telefoon overgaat, dan kan het zomaar zijn dat jij erbij bent. Ik wil je sowieso bedanken voor alle berichten die je hebt gestuurd. Ik zie er zo moeilijk veel voorbij komen in de app van NPO Luister. Dus dank je wel daarvoor. En het liefst zou ik jou en al je vrienden blij willen maken, maar zo werkt het leven niet.
1: 3FM.
0: Dit is het moment dat ik ga bellen. Ergens in Nederland gaat er een telefoon af. En ik hoop natuurlijk die van jou.
3: Hoi, met Saar.
0: Met wie?
3: Met Saar.
0: Saar?
3: Ja?
0: Je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hou op, hou op.
0: Saar, wat heb jij met de band Fontaine's DC?
3: Ik vind het zo... Oh mijn god, ik kan echt niet meer praten. Ik vind hun zo vet, de muziek. En gewoon hoe hun nu hun teksten schrijven, vind ik zo vet.
0: Ja.
3: Oh mijn god.
0: Hé, hey, en Saar, stel hè, dat jij zou winnen. Met wie zou je dan daar naartoe willen?
3: Met mijn zus. Zij is echt de grootste fan ter wereld. En ook gewoon de liefste zus ter wereld. Dus ik zou haar dan zo hard gunnen.
0: En zeg maar, ben je nu met je zus aan het hangen op deze avond? Wat is een beetje de ding?
3: Nou, ik lag echt 5 minuten geleden nog in bed. En ik sta nu met mijn zus. Die heb ik net zojuist wakker gemaakt.
0: Mag ik je zus ook even horen? Hallo, zus!
4: Hallo?
0: Hoe leuk zou jij het vinden om met jouw zus Saar naar Fontaine's DC te gaan? Saar, wat gaat er door je heen?
4: Ik tril zo erg.
3: Ik wil mijn hand kapje keer gewoon over.
0: Oh, wat fantastisch. Jullie zijn er gewoon bij. Jullie gaan ze zien. Hé, maar wat heerlijk, want je lag al in bed, joh.
3: Ja, ik was zo moe, maar ik dacht, ik moet het gewoon. Ik ben al de hele week aan het proberen, dus.
0: Ach, nou, ik denk dat jij niet meer in slaap komt vanavond van alle excitement.
3: Ik denk het ook niet meer, nee.
0: Heel veel plezier, want jullie zijn erbij!
3: Oh, dankjewel.

Hoppatee. Even wat gitaren van Fontaine's DC. Zij maakte Boys in the Badlands, zojuist afgegaan. Het 3FM Ticket Alarm. Puk en Saar, twee zussen, die zijn erbij. En ik hoor jou balen, ik hoor je godveren. Maar geef het niet op, oké? Zorg dat je chronically online bent in de app van NPO Luister. Want morgen gewoon weer kans. Ik wil je voorstellen aan een man die genaamd Steve Lacy gaat. Zo, wat een domme zin. Even, die doe ik heel even opnieuw. Ik knip het eruit. Nee, deze man heet Steve Lacy en hij kan supergoed gitaar spelen. Hij kan supergoed zingen. Hij kan je helemaal meenemen tot een kleine intieme bubbel. Luister maar naar Oh Yeah.

Prince and the Machine maakte Shake It Out, hoorde je bij 3FM. Waarin ik nog een artiest heb die zijn naam onlangs heeft veranderd. Wie dat is, dat hoor je straks. En ik wil je ook een beetje meenemen naar Texas. Howdy, cowboys. Dus...

0: bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Pakken ze podium?
3: Pakken ze podium?
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium.
5: Pakken ze podium.
6: Pakken ze podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
13: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
12: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Zometeen wil ik je voorstellen aan Anthony Smirek. Wie dat is en waarom je hem hard vindt, vertel ik je zo. Dus krijg je het nieuws, het is middernacht.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM. Andres Oudijk.
14: Ja, als je de blind wil maken bij je ouders, dan moet je even zeggen: hey man, pap, ik heb zin om te dansen op Ring My Bell. Zij kennen namelijk het origineel en jij kent de versie van Aitch.

3FM met nieuwe muziek. Jorde Aitch, Ring My Bell. Het is een remix en ik zie er heel veel goede verhalen over op TikTok. En het leuke vind ik er zelf aan. Zeg maar, jij en ik van onze generatie kennen het origineel misschien helemaal niet. Terwijl mijn ouders en jouw ouders hier vroeger in de club op hebben gedanst. Misschien hebben ze wel toen nog voor 1,50 pilsjes gehaald. En hebben ze elkaar gevonden. Dat is toch mooi dat het dan nu samenkomt en dat twee generaties kunnen dansen op een tune. I love it. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 1 uur vannacht. Ik ben op de plek van Sebas. Die hoor je volgende week weer. En ik vind het heel leuk om heel eventjes met je een deep dive te maken in muziek. Ik wil je graag voorstellen aan Anthony Schmierek. Anthony Schmierek is een guy uit Engeland en dat hoor je aan alles. Zijn accent is fantastisch. Zijn dictie, zijn uitspraak, maar ook zijn flow. En er zijn maar een paar mensen die ik vet vind die zo'n hele natuurlijke flow hebben. Sterker nog, het is bijna zelfs spoken word. Maar dan op, ja, gewoon keiharde house beats. Weet je wel, waar je flatgebouw van wegtrilt. Mag ik je voorstellen aan The First 5 Minutes of Magnolia bij 3FM.

Je hoorde Imagine Dragons, zij maakte Eyes Closed. Je bent bij Volraam. Tot aan 1 uur duiken we samen in de nieuwste muziek. Zometeen heb ik een DJ voor je die onlangs nog zijn naam heeft moeten veranderen. Hij zegt erbij, same music, same mind, different letter. Over wie dat gaat hoor je zo meteen. Ook gaan we nog dansen samen op Somber. Ik bedoel, het is zaterdagavond. Misschien ben je al helemaal warm om vanavond goed weer overflakke weer in de fik te steken met je vrienden. Het zou zomaar kunnen. Wat fijn dat je dan voor 3FM gekozen hebt dat wij de soundtrack mogen zijn. Een man die je op 4 december live kan zien in Paradiso Amsterdam. En overigens ook nog eens net vader is geworden. Die ga ik nu aan je laten horen. Hij heeft namelijk een nieuw liedje. Zijn naam is Joel Domingos en de tune heet Morgen Weer.

Lana Del Rey. Ze maakt het Doing Time. Wat heerlijk dat jij en ik deze zaterdagnacht aan het vieren zijn. En die nacht is pas net begonnen. Ik bedoel, jongens, het is 3:30. Dat betekent dat we echt nog een hele nacht voor de boeg hebben. Even energie erin. Is dat wat je nodig hebt? Dan zit je goed hier. Ik heb een guy voor je. Zijn naam is Chris Stussy. Je kent hem voorheen als Chris Stussy. Maar hij heeft zijn naam veranderd. Ik zag op Insta een post staan. Same music, same mind, different letter. En dat is ook wat het is. Kijk, er wordt natuurlijk veel gespeculeerd onder fans dat hij zijn naam heeft moeten veranderen door dat kledingmerk, weet je wel, Stussy uit Amerika. En ik kan me voorstellen dat als zij met miljoenen claims aankomen, dat je dan als DJ denkt, nou, daar ga ik mijn handen niet aan wagen. En het mooie is ook, het maakt ook geen fuck uit, want zijn muziek is niet veranderd. Dus mocht je bang zijn dat hij nu in één keer hele experimentele free jazz zou maken, geen zorgen. Het is nog steeds beuken. Luister maar. You know me.

D Cowboys, how are you doing? Is the whiskey fine? Maar dat zie ik altijd voor me bij Ella Langley. You're the Choosing Texas in vooraan bij 3FM. Er is een band die even een soort Pavlov reactie bij je moet opwekken. Als je deze naam op de poster ziet staan, gelijk tickets kopen. Nee, maar echt gelijk tickets kopen. Het gaat om de band Florence Road. Ik heb het nu 2 keer live mogen zien, waarvan 1 keer afgelopen zomer op Down the Rabbit Hole Festival. Het is een stoere band vol met vrouwen die alleen maar power weten te geven. En het vette vind ik aan Florence Road, je weet niet waar je naar moet luisteren. Dus je hebt de zang, je hebt de gitaarlijn, je hebt de bas. Het sluit allemaal zo naadloos op elkaar aan. En dat is natuurlijk logisch voor artiesten. Alleen deze teksten die erbij komen kijken, die raken me dan ook nog extra hard. Ik ga niks spoilen, ik vind eigenlijk dat je er zelf naar moet luisteren. Het is een nieuw liedje wat ze hebben uitgebracht. Dat staat eindelijk op Spotify de afgelopen 2 jaar. Nergens te vinden, echt nergens te vinden. Maar godzijdank is het nu op de radio. 7563...

En nou ga je dansen, klootzak. Dat is altijd wat een beetje in mijn hoofd zit als ik deze tune hoor. Arma van Helden. Dan gebeurt in mijn lichaam gewoon een soort magnetisch veld wordt geopend. Ik moet dansen. Maakt niet uit of het nou op een festival is, in een club of desnoods op een bootfeest. Ik kan gewoon niet stil blijven staan. Hoe lekker. Zaterdagavond, je bent bij 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 1 uur vannacht op de plek van Sebastiaan. Die je vanaf volgende week gewoon weer hoort met Vooraan. Ik vind het ook wel leuk. Kijk, ik heb nu 2 uur en 43 minuten een beetje bepaald wat je allemaal hoort op die toeter. Maar waar heb jij eigenlijk behoefte aan op dit moment? Wat kan ik voor je draaien? Wat zit er in jouw hoofd waarvan je denkt, nou Odijk, dit heb ik even nodig op deze zaterdagnacht. Ga je nog keihard knallen, kik de pil net in en wil je gewoon even beuken? Misschien denk je vanavond, ik ga naar bed. We zijn super veel festivals geweest. Zo had je bijvoorbeeld het Nest, weet je wel, in Nijmegen. Topfestival, hartstikke leuk. Lig nog een beetje naar het plafond te kijken. Het maakt niet uit, ik ga het als volgt doen. Je kan de app van de NPO Luister gebruiken, daar kan je iets in doorsturen. Maar ik vind het ook wel leuk, misschien gooi ik zo meteen wel even de telefoonlijn aan. Toch? Even kijken of we daar iets mee kunnen. Als er wel wat in je hoofd schiet, je weet me te vinden via de app van de NPO Luister.

0: We hebben door je FM. Wat heerlijk dat jij en ik zitten te checken en te chatten via de app van NPO Luister. Ik heb Peggy Goo voor je. It goes like na na na. Ik ga het even anders doen dan normaal. Kijk, het is natuurlijk niet mijn radioprogramma, maar ik vind het wel leuk om een klein beetje jou tegemoet te komen. Werkt namelijk als volgt. Er is natuurlijk zo ongekend veel muziek wat je misschien nu zou willen horen, waar je behoefte aan hebt. Ik ga alle berichten die ik voorbij zie komen sowieso lezen. Maar wat ik ook ga doen is het volgende. Als de gong afgaat, dan heb je een minuut de tijd om te bellen. 0909-1336. En als je nou als allereerste belt, dan draai ik jouw liedje. En dan maakt het mij niet uit wat voor genre het is. Wil je hakken? Wil je drum and bass? Wil je house? Wil je juist hele rustige, zwoele jazz? Het enige wat je hoeft te doen is te bellen naar 0909-1336. En dat is de gong. Dat betekent dat je een minuut de tijd hebt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, jouw liedje op de radio. Oh, zo snel al, wat jammer. Nou, met wie?
1: Hallo, met Roetam.
0: Met wie?
1: Sorry, ik had een bek vol. Roetam.
0: Roetam, wat zit er in de mond?
1: Oh, frietjes van de McDonald's.
0: Oh, wat heerlijk, bro.
1: Ja.
0: Ben je gewoon goed gezet? Wat heb je voor menu?
1: Quarter pounder menu.
0: Lekker.
1: Patat bij en milkshake.
0: Goh, je weet wel hoe je voor jezelf moet zorgen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey, maar is je muzieksmaak net zo goed als jouw smaak in eten?
1: Nog beter zelfs.
0: Nou, wat zou je willen horen dan?
1: Ik had een nummer in mijn hoofd en toen zei je drum and bass.
0: Ja.
1: En toen ging mijn gedachte in één keer ergens anders naartoe.
0: Oh.
1: Die drum and bass, die wil ik wel horen. En dan moet ik denken aan een nummer van Pendulum eigenlijk.
0: Zo! Oké.
1: Van Pendulum en...
0: Welke?
1: Oeh. Weet ik wel, daar.
0: Wat ben je aan het doen, joh?
1: Ik ben aan nadenken.
0: Oké, ik neem even de tijd. Denk even lekker na.
1: Volgens mij. Ja, dat is hem.
0: Welke is het?
1: Spiral.
0: Spiral?
1: Ja, Spiral.
0: Oké, even kijken of ik die hier heb. Spiral, nee, dat heb ik hier weer niet. Hier misschien wel. Spiral. En waarom vind je Pendulum zo vet?
1: Het zijn gewoon heel sterke... Jeetje, sorry.
0: Hé, hey, dat is die burger die weer omhoog komt.
1: Ja, ik kom de burger weer. Pendulum.
0: Ja, Pik, ik ga hem gewoon voor je draaien. Laten we dat gewoon afspreken.
1: Ja, is goed. Dankjewel.

Zo, dankjewel jongen. Gewoon een lekkere Mackie onderweg. Een quarter pounder menu. En dan in je hoofd rent free. Laten leven muziek van Pendulum. Ja, de Spiral in volraan bij 3FM. Zometeen heel veel plezier met Bas van Schaik. Die is er voor je tot aan 4 uur vannacht.

0: Rihanna en Calvin Harris staan voor je klaar. En eerst het laatste nieuws. Het is 1 minuutje over 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Christian. Ja, 1 minuut over 1. Het is een toch wel een bijzondere uitzending. Althans, ja, zo bijzonder is het ook allemaal niet. Het is ook gewoon jouw weekend, jouw zaterdag op zondagnacht. Maar misschien heb je het een klein beetje meegekregen. De nachten van 3FM worden vanaf... wat is het eigenlijk? Vanaf morgen? Morgen nog wel, maar daarna niet meer. Dus eigenlijk vanaf september worden ze non-stop. Super saai. Gewoon non-stop muziek. Van 1 uur tot 4 uur. En in het weekend zelfs vanaf 12 uur tot 4 uur. Helemaal niemand. Niemand die te horen is. Behalve dan de nieuwslezer. Dus ja, de laatste keer dat ik in het weekend zit. Zo de zaterdag op zondagnacht. Laten we dan maar iets moois van maken. En ook voor jou. Dus als je nu luistert en je wilt bijvoorbeeld nog een keertje op de radio komen. Of je hebt een ander verzoekje. Meld je even via de NPO Luisterapp. En als je die nou niet hebt. Kan je ook bellen naar 3FM. 0909-1336. En dan gaan we er gewoon een hele mooie laatste zaterdag op zondagnacht van maken.
2: 3FM. Van Schaik.
0: Zo is dat. Een lekker weekend vieren met de muziek van 3FM. Harry Styles staat voor je klaar. American Girls hoor je zometeen naar Rihanna, Calvin Harris en We Found Love.

0: bij 3FM. Jorde American Girls. Binnen nu en een paar minuutjes hoor je direct de nieuwe muziek van hun. Jord, My Friend. Een bijzonder goede nacht. 11 minuten over 1. Mijn naam is Bas. En ik vertelde je net het toch wel vrij treurige nieuws dat vanaf september de nacht non-stop wordt hier zo op 3FM. Het is ook echt heel super saai. Ik krijg gewoon een appje binnen van Matthijs. Die ga ik zo even terugbellen. Die vraagt waarom. Nou, dat komt zo meteen. Ik gooi de lijn even open. 0909-1336. Alles wat je kwijt wilt deze nacht. Want ik bedoel, het kan nog één keertje in de nacht. En daarna zal je het met de muziek moeten doen. Hallo 3FM, met wie spreek ik?
1: Hallo 3FM, met Maarten.
0: Hallo Maarten. Vertel, jij belt. Wat wil je kwijt?
1: Nou, jij zegt van het is de laatste keer dat er wat gebeurt in de nacht op 3FM. Jij zegt ga bellen, dus ik ga bellen.
0: Ja, wat kan ik dat voor je doen? Of...
1: Ik zou wel een verzoekje dan willen doen natuurlijk.
0: Vertel.
1: Als de mogelijkheid daar is.
0: Die mogelijkheid is er absoluut. Ik bedoel, het is die laatste nacht. De laatste zaterdag op zondagnacht. Dus morgen nog één keer heb je nog Teun en Jasper. En daarna wordt het van 1 uur tot 4 uur wordt het non-stop.
1: Morgen nacht is er ook nog mogelijkheid.
0: Morgen, ik weet niet. Kijk, ik zit er dan niet. Dus ja, misschien dat zij dat niet doen. Ik weet het niet. Ja,
1: dat is waar.
0: Ik maak er toch even wat moois van die laatste nacht dat het nog kan.
1: Prima. Dus overigens, gelijk heb je.
0: Ik blijf wel. Ik maandagochtend tussen 4 uur en 6 uur. Dan word ik wekelijks... Ja. Ben ik te horen.
1: Nee, meestal lig ik dan nog op een oor.
0: Ja,
1: maar het was me ook wel eens met jou gered als ik wel wakker was.
0: Ah ja. Even vertel, je een verzoekje.
1: Muse ook. Ik hou van Muse. Ik heb dat nieuwe album eigenlijk nauwelijks gehoord. Ik weet niet wat je daar van in het systeem hebt staan.
0: Zeg het maar. Ik heb een heel groot systeem en desnoods draai ik het vanaf YouTube als het nodig is. Dus ik bedoel, kom maar door.
1: Ja, ik ken de titels dus ook niet. Dat is een beetje lastig. Maar ik weet die ene wel, die hebben jullie wel gedraaid.
0: Vertel.
1: Cryogen.
0: Hoe?
1: Cryogen.
0: Die ga ik ergens het komende uur gaat die draaien. Ik heb er nu niet direct tijd voor, want ik ga direct zo meteen draaien. Maar die gaat eraan komen.
1: Echt komend uur.
0: Bij deze beloofd. Mooi.
1: Laat ik de radio aan.
0: Precies, hartstikke bedankt.
1: Yo, succes de laatste uurtjes.
0: Dankjewel.
1: Yo, balen.
0: 3FM, met wie spreek ik? Hallo. 0909-1336. Ja, ik hoor een hallo.
2: Ja, met Matthijs.
0: Hey Matthijs, jij belt ook.
2: Hi. Ja,
0: vertel,
2: nou ja,
0: wat kan ik voor je doen?
2: Jullie belden mij, ik had het niet gevraagd aan jou waarom jullie gingen stoppen.
0: Jij appt inderdaad, dat wat ik net zeg inderdaad. Jij appt, wat is de reden? Is het personeelstekort? Nee, ja, wat is de reden? Het is heel stom. Bezuinigingen.
2: Ja, belastingcenten.
0: Belastingcenten. Ja, dan moeten we allemaal maar wat meer centen neerleggen dan... het kabinet beslist anders. En dus moeten er wel dingen veranderen, helaas.
2: Ja, wat zonde.
0: Ja. Maar goed, is er nog iets wat ik voor je kan doen zo deze laatste nacht?
2: Nou ja, jullie hebben afgelopen week al heel veel voor betekend. Dus dat kaartjes gewonnen voor dat Fontaine's-concert.
0: Oh, vet, hé. Dat is deze week ergens, hè?
2: Ja, donderdag.
0: Donderdag, inderdaad. Oeh, in België. Oeh, wat leuk. Oh, ja, dus ik hoef niet zoveel meer voor je te doen.
2: Dus ja, je verwacht eigenlijk al wat ik ga aanvragen, maar
0: Fontaine's DC.
2: Natuurlijk.
0: Nou, dan ga ik die zo meteen ook zeker draaien. Ja, en jij stuurt... Ja?
2: Ja.
0: Vertel.
2: En dan wil ik een beetje wat natuurlijk niet zo vaak gedraaid wordt, hè.
0: Fontaine's DC draaien we nooit hier, nee.
2: Ja, maar niet een minder bekend nummertje. Telepathic Mind of I Don't Belong,
0: Oké. Nee, die volg ik toe aan de playlist. Gaat ook ergens komen het uurtje voorbij komen.
2: Helemaal goed.
0: Hey, en jij stuurt nog een appje via de Ampje Luisterapp. En jij zegt, ik wil best wel muziek aan elkaar komen praten 's nachts, hoor. Altijd leuk geleken om radio-dj te worden.
2: Ja.
0: Nou, dit is je moment, Matthijs. Ik ga nu de nieuwe van Direct draaien, My Friend. Kunnen we gelijk even oefenen? Ik bedoel, ik weet niet of je er gratis wilt zitten. Ja, want anders is er geen geld voor. Maar we kunnen wel even oefenen.
2: Ja, natuurlijk. Hoe heette die nieuwe zijn nou?
0: My Friend.
2: My Friend.
0: Hij is helemaal voor jou. Je hebt 8 seconden intro tijd.
2: Nou, hier is My Friend van Direct. En fijne avond.
0: Ah, zo is het. Hey, applaus voor

0: Abrams bij 3FM. You're the dead, so true. Het is 8 minuutjes voor 2:30. Oeh, ze zijn boos hoor, ze zijn boos. En ik ben helemaal met je eens. Ja, de appjes die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Ja, het is ook hartstikke jammer dat het zo non-stop wordt. Ja, het is ook hartstikke jammer. Het is helaas een bezuinigingsreden. Althans, de bezuinigingen zijn de reden dat 3FM non-stop wordt. Het is aan mij de taak om dat nu nog een beetje naar jou te communiceren. In plaats van dat je volgende week opeens naar de radio luistert en helemaal niemand meer te hoort s'nachts. Zeker als je s'nachts aan het rijden bent of aan het werk bent. Dan is dat ook gewoon ontzettend jammer. 3FM, hallo, met wie spreek ik?
1: Mijn Niels.
0: Hey Niels. Oeh, en je zegt ook serieus Bas. Ik ben net nacht gaan rijden en dan was er sowieso 3FM.
1: Ja, ik had in mijn achterhoofd, ik ben nu even thuis deze zaterdag, maar morgen wel weer aan de bak. En denk, nou ja, je hebt altijd een beetje de nachtradio bij 3FM natuurlijk. Ja. En bedoel, kennen we hem al, Jasper, jij, vroeger Michael, dus...
0: Ja.
1: Ja, ik zeg net tegen je collega, ik zal het niet, ik ben er nogal duidelijk in. Ik vind het echt gewoon, ik zal het netjes zeggen, echt zwaar kut. Maar,
0: ja, ik ook, ja.
1: Ja, maar dat ze 3FM daar nu ook mee treft, joh, ik had het echt niet verwacht, man.
0: Nee, nou ja, ik ook niet. Het is niet anders. Ja, zo is het wel.
1: Ja, dus dan moet ik dadelijk, maak het eigenlijk niet meer uit of ik nou Stubru luister of Slam of 3FM. Ja, het is allemaal één als worst.
0: Nou, ik zou zeggen, hou natuurlijk 3FM aan, maar ja, klopt. Ja, ja. Ik ben het wel met je eens. Morgen overigens nog wel.
1: Ja, gelukkig wel, man. Dan kan ik morgen nacht nog luisteren in de auto.
0: Precies.
1: En dan... nee, maar ja, kijk, je bent de messenger nu, zeg maar. Dus je kan, nee, maar goed, je kan er niks aan doen, maar... ja, ik had het helemaal niet meegekregen, dus het is goed dat ik net zit te luisteren, man. Echt, ja. Anders had ik laatst gedacht, er is iets met mijn radio, denk ik.
0: Ja, precies. Nee, ja, daarom is het aan mij. Kijk, normaal gesproken zeggen ze tegen mij, ga lekker veel muziek draaien. Zorg ervoor dat je even kort praat en wat je zegt, dat dan even goed overkomt. Dus normaal praat ik niet zoveel. Maar goed, ja, muziek ga je de komende tijd heel veel horen s'nachts. Dus kan mij het schelen deze nacht, toch?
1: Ja.
0: Lekker wat gezelligheid.
1: Ik heb eventueel nog wel een muziekje wat misschien wel een beetje... ik heb nog een suggestie, is dat wat? Of?
0: Vertel, ja tuurlijk. Ik weet niet of de muziekredactie er blij mee is dat ik het ga draaien, maar... Kan
1: ja, precies, ja. Knik het er maar ergens in hoor, het maakt allemaal niet uit,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik dacht Speeding Cars met Walking on Cars, zeg maar.
0: Speeding Cars.
1: Ja.
0: Walking on Cars, die ga ik er ook bij zetten. Komt er voor je aan.
1: Hey,
0: dankjewel, hè. Hey, dankjewel, hoi. Nieuws. En 3FM 09091336. Het is de laatste nacht dat je nog een soort van stemmen hoort. Althans, na morgen niet meer. Daarom zet ik de lijnen open. 3FM dus, met wie spreek ik? Hallo. Ja, ik hoor een stem.

0: Met wie heb ik het genoegen?
1: Ja, ik?
0: Ja, jij.
1: Oh ja, Jezus. Oké. Okay. Ja, Bex.
0: Bex. Hey Bex.
1: Ik had geappt inderdaad.
0: Jij zegt, waarom is dit jouw laatste nacht? Trek je het nachtritme niet meer? Spijtig.
1: Nee, maar ik heb het antwoord al gehoord, joh.
0: Ja. Ik hoef niet helemaal weg. Dat scheelt. Hey.
1: Nee, maar s'nachts, weet je hoeveel mensen jou gaan missen? Weet je wat een dode boel het is aan de overkant bij andere radiozenders?
0: Dat is het ook, hè? Ja, en het is helemaal treurig. Want ik bedoel, ik kan allemaal blijven. Maar Teun, ik weet niet of je... Ken je Teun?
1: Ik ken vooral jou eigenlijk, maar heb ik wel eens gehoord, ja.
0: Teun maakt morgen zijn allerlaatste uitzending. Dus ja, ik bedoel...
1: Ja, maar s'nachts gebeurt er dus helemaal niks meer. Geen enkele interactie. Gewoon alleen maar...
0: We hebben nieuws nog.
1: Ja, oh, leuk.
0: Ja. Ja, ik zet...
1: Ik heb 3FM pas echt een paar maanden geleden herontdekt... nadat ik helemaal kotsbeu werd van... Sorry, mag ik dit zeggen? Ja. Van Radio 58, omdat die om de anderhalf uur gewoon hetzelfde... Dat is gewoon AI, maar dan ook heel slecht geprogrammeerd.
0: Ja.
1: Dit is de enige zender waarop iets te beleven valt. Iets gewoon voor diegenen die gewoon 's nachts wakker zijn. En dat wordt er nou
0: uitgesaneerd. Ja, don't shoot the messenger. Rutger zegt, zij heeft helemaal gelijk. En zo ben ik het ook. Ik ben het ook met je eens. Ja, ja. Maar goed, ja, ik bedoel... Ja,
1: kunnen we er nog wat aan doen?
0: Nou, denk
1: ik... petitietechnisch of ik weet het niet. Dat is misschien een dode letter, maar iets.
0: Valt er nog iets te doen? Nou, mensen die ideeën hebben, meld je vooral in de NPO Luisterapp. Of bel even via 09091336. Ja, ik bedoel, ja. Wie weet heeft iemand wel een goed idee.
1: Ik ben al aan de lijn, maar ik moet even nadenken. Maar ik had nog wel een nummertje voor je dan.
0: Kijk, vertel.
1: Een beetje bitterzoet. Ik weet niet of je van placebo houdt, maar... A Song to Say Goodbye.
0: Nog een keer de titel, wat zei je?
1: A Song to Say Goodbye.
0: Die gaan we er ook in zetten. Yes. Helemaal goed. Het is inderdaad even niet anders, maar... iemand moet het slechte nieuws brengen. En dat ben ik in het geval, maar helaas.
1: Wie weet je ooit op vluchten werken.
0: Maar ik ga niet weg, hè, Bex.
1: Nee, maar wel s'nachts.
0: Maandagochtend 4, 6.
1: Wie begeleidt ons door de nacht, al die luisteraars?
0: Ja. Het is niet anders. Dankjewel.

0: Het is een verzoekje van Maarten. Fontaine's DC. Fontaine's DC. Dit is helemaal niet Fontaine's DC. Wat zeg ik nou? Of wel, hè? Nu raak ik het helemaal kwijt. Ja, ik bedoel, ik ben helemaal bezig met allemaal appjes. Ja, het is wel Fontaine's DC. Ja, dat heb je dan weer niet in de nacht, hè? Mensen die zich gaan verspreken en dat soort dingen. Wel ontzettend jammer, het gaat er dus uit. Martina die stuurt nog een appje, die zegt... Hey, goeie nacht Bas. Ik weet het al een paar dagen, maar de nachten gaan moeilijk worden. Geen aanspraak meer, geen telefoontje meer van de radio. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik maar ga slapen en Netflix kijken... en dan om 4 uur weer ga luisteren. Echt lullig gewoon. Er moet helemaal niet bezuinigd worden op kunst en cultuur. Nou, hebben we na morgen geen plek meer om samen te komen. Wat voelt dat zo jammer. Nachtradio, hartje. Ja, dat is ook zo. Maar goed, nogmaals, don't shoot the messenger. Wij weten het ook sinds, een weekje ongeveer... dat de nachten helaas eruit gaan. Ik ga niet weg. Ik ben maandagochtend elke week te horen... tussen 4 uur en 6 uur 's ochtends. Dan gaat heel vroeg de wekker. Maar om dit laatste showtje toch nog een beetje te vieren... kijk, we zouden heel veel muziek kunnen draaien. Gaan we ook zeker doen. De verzoekjes blijven binnenkomen. Die ga ik allemaal proberen te draaien deze 3 uur. Dat gaat helemaal goed komen. Maar we gaan ook voor een beetje verbinding. En daar is het namelijk voor. Verbinding, daar is de radio voor. Zeker nachtradio. En dus hangt aan de telefoon iemand waarvan ik niet weet wie. 3FM, hallo, met wie spreek ik?
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Met wie spreek ik? Met wie heb ik het genoegen?
1: Ja, u spreekt met Jamie en Stefan.
0: Jamie en Stefan. En waar zijn je zit in de auto, zo te horen.
1: Ja, Stefan is aan het rijden. Wij komen net van een festival af. En ik dacht, ik moet bellen op de laatste avond van 3FM.
0: We gaan niet stoppen. Wacht even, kan jij even de radio uitzetten? Anders...
1: Oh ja, sorry.
0: Nee.
1: Ik zet hem even... We zijn zo'n fan, hij staat zo hard aan.
0: Ja,
1: dat wil je niet weten.
0: Ik snap het helemaal.
1: Maar ik snap voor het geluid.
0: Oh, het verzoekje kwam van Matthijs trouwens van net. App die nog via de NPO Luisterapp. Terug naar Jamie. Je komt van een festival. Wat leuk. Ik ben ook bij een festival geweest gisteravond. Toevallig naar hetzelfde misschien. Vertel, waar ben je naartoe geweest?
1: Wij zijn net bij Duikboot geweest in Breda.
0: Daar ben ik niet geweest. Duikboot in Breda. Oh. En wat voor festival is dat? Ik ken het
1: niet. Ja, dat is een festival met je techno in house. En we hebben daarbij de Pasta Joe gegeten. Nou, dat was verrukkelijk.
0: Ja, was die pasta goed?
1: Zo, die pasta van Pasta Joe,
0: ja,
1: die kan je niet missen.
0: De pasta van Pasta Joe, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het klinkt al goed.
1: Top festival, helemaal naar mijn zin gehad.
0: En wat voor pasta was het?
1: Ik heb een pasta pesto pollo gegeten.
0: Oh ja.
1: Kaas, kip, echt geweldig.
0: Ja, die dingen zijn top, hè. Wel ontzettend duur waarschijnlijk, maar goed, hey, dat is dan maar zo.
1: Ja, maar voor een festival, dat is het waard, het geld.
0: Zo is het. Ik ben naar Culinesse geweest, maar dat zeg jou dan maar waarschijnlijk weer helemaal niks.
1: Nee, dat zegt me niet zoveel, nee. Dat maar heb je mijn zin gehad?
0: Sorry, naar mijn zin gehad? Ja, absoluut. Het was dat is vlakbij mijn huis. In Rotterdam is het. En onder andere Direct heb ik deze avond gezien. En Chef Special trad erop. Het was echt wel een... even kijken.
1: Namen.
0: En nog Russo heb ik gezien. En, ja, het was een groot festival. Hartstikke leuk.
1: Ah, mooi.
0: Maar daarna moest ik ook wat eerder weg. Want ik zat hier gezellig.
1: En dat is nog belangrijker natuurlijk.
0: Hey, en kan ik ook nog een liedje voor jou draaien deze laatste nacht dat ik nog te horen ben?
1: Wij zouden graag Gold Dust willen horen.
0: Hoe?
1: Gold Dust.
0: Gold Dust, oh ja. Gold Dust, en welke?
1: Degene die jij het leukste vindt. Het is jouw avond.
0: Ja, het is mijn avond.
1: Ah, een beetje
0: nee,
1: boem,
0: het is
1: boem,
0: avond.
1: Wel.
0: Het is jouw avond.
1: Iets, de... Hoe heet die?
2: Shy Effect,
1: zegt mijn broer Stefan.
0: Die zullen we vast ergens in het systeem hebben. En zo niet, gaan we die hier lekker inzetten. Hey,
1: hartstikke bedankt.
0: En geniet er nog even van. Zet die radio weer lekker hard aan.
1: Hey.
0: Dit is het moment weer, hè. Hij komt er zo meteen af.
1: Yes.
0: Eerst op 3FM, Sienna Sparrow. Dit is nieuwe muziek, Great Expectations.

Sienna Sparrow. Great Expectation hoorde je bij 3FM. 3FM is ook gewoon nog een hele leuke zenderij, jongens. Vergeet dat absoluut niet. Kijk, het is natuurlijk heel jammer dat de nachten worden bezuinigd. Wegbezuinigd. Maar we hebben ook een hele bijzondere actie deze maand. Namelijk...

0: niet.
1: Ja, vergeet dat niet. Is ook gewoon hartstikke vet. Ik bedoel, ik moet het toch niet op mijn geweten hebben dat opeens niemand meer op 3FM afstemt omdat ik het slechte nieuws heb gebracht. Dan worden de bazen nog bozer op mij ook. Hey, moet het echt niet hebben. De verzoekjes blijven binnenkomen. Dankjewel. Via de NPO Luisterapp, meld je vooral, hè. En als je die niet hebt, die NPO Luisterapp, 0909-1336. En dit was dan wel het verzoekje van Maarten. Die wilde wel heel graag horen. Muse en Cryogen.

0: Telefoon 0909-1336. Jordan Mews en Cryogen. Het is een hartstikke gezellige nacht. De NPO Luisterapp die stroomt vol met mensen die gezellig nog aan het luisteren zijn. Die het ook jammer vinden dat de nacht vanaf september non-stop wordt. Maar weet je, dus genoeg muziek ga je nog horen hier zo bij 3FM. Meer dan genoeg muziek. En stemmen iets minder. Dus dat compenseren we even een heel klein beetje met lekker veel gelul. Ja, dat zullen ze misschien iets minder leuk vinden bij 3FM. Want ze willen dat ik lekker veel muziek draai. Ik zet ook allemaal verzoekjes erin van mensen. En dat vinden muziekredactie waarschijnlijk weer iets minder leuk. Ja, dat gezeik komt dan maar over me heen. Het is even niet anders. 3FM, hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Bas.
0: Hallo Bas, jij bent vandaag...
1: Bas, naamgenoot.
0: Naamgenoot, en jij bent ook op Culinesse geweest.
1: Ja, ik ben zeker op
2: Culinesse. Hey Bas,
0: met
2: Mika.
0: Hey, kijk, wat een gezelligheid. Hey. En hoe heb jij Culinesse beleefd?
2: Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb heel veel gedronken.
0: Heel veel gedronken? Hoeveel is erin gegaan?
2: Ja, te veel. Maar ik heb heerlijk gekletst met Mariska. Echt fantastisch.
0: Met Mariska? Oh, ja. Okay. Ik weet wel wie Mariska is.
2: Wie dan?
0: Ja, dat is mijn moeder. Ja, ik ken jullie, Mika en Bas. Jullie zitten in mijn korfbalteam.
1: Oh, ja. Maar het was oprecht heel gezellig. Maar ik heb wel één aanvraagnummer als het kan.
0: Oh, vertel. Ik bedoel, ja, we doen toch lekker veel aanvragen.
1: Wij zijn hier vanavond met z'n allen. Wij willen graag Zonnebank horen.
0: Zonnebank? Oh ja.
1: Ja, als dat kan.
0: Nou, absoluut. Ik heb nog een hele lijst met andere verzoeknummers die ik ook moet afspelen. Dus ik ga hem toevoegen en ergens de komende uur ga je hem wel voorbij horen komen.
1: Yes, top man.
0: Hou die radio lekker aan.
1: Ja, die.
0: En ik zie jullie dinsdag weer, denk ik dan.
1: Yes, dank
0: ja,
1: dankjewel.
0: Ja, op de training. Hey, doei.
1: Yo.
0: Het is 3FM met de muziek Shaboozie. Dit is een...

De verzoekjes blijven binnenkomen via de NPO Luisterapp. En zo ook het verzoekje van Nicole, Joris Snoop Dogg en Beautiful. Blijf het lekker doorsturen via de NPO Luisterapp de verzoekjes. Of bellen 0909-1336. Ik heb nog een hele lijst, die ga ik zo meteen lekker uitwerken. Maar zoals Jamie, die ik net zei, ook al sprak, het is ook een beetje mijn nacht. Mijn laatste zaterdag op zondagnacht. En dus dacht ik, het is ook lekker om gewoon eens even een favorietje van mij te draaien. Ja, maar ik bedoel, favorietje van mij. Maar niet alleen van mij, ook van heel veel anderen.